Het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.

0: अमेरिका।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस। De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn 3 Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

U luistert naar Ujala Radio. Ons telefoonnummer tijdens kantooruren is 020-409-0807, dus 020-409-0807. Kijk ook op ujala.nl.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Najran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land. De meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: You are just perfect.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn 3 Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. De arts, meer dan 25 jaar in dienst, wordt verdacht van het op afstand laten misbruiken van meisjes in de Filipijnen via een webcam. Er zijn zeker 4 slachtoffers, van wie de jongste 3 jaar oud was. Hij werd in mei 2026 opgepakt. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. Een derde van de specialisten bij het ministerie van Justitie verdween. Voormalig terrorismebestrijder Michael Duffin noemt dit schokkend en stelt dat Amerika hierdoor minder veilig wordt. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. Houthi-rebellen vielen Saoedi-Arabische energiefaciliteiten aan met raketten en drones in Abba, Nigran en Jazan. Brentolie steeg tot boven de $99 per vat. De Dow Jones verloor 1,2%, de S&P 500 daalde 0,6% en de Nasdaq eindigde 0,3% lager. Financiënminister Eelco Heijnen zal volgende week donderdag om 7 uur vertrekken naar Dublin voor overleg bij de Eurogroep en de Ecofin-raad op vrijdag. Daardoor mist hij het laatste deel van de algemene politieke beschouwingen die plaatsvinden op woensdag en donderdag. Premier Rob Jetten vertegenwoordigt het kabinet tijdens het debat. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen, maar geleidelijk trekken vanuit het noordwesten meer buien over het land, de meeste in het noorden en noordwesten. Elders is het droog en er waait een zwakke tot matige wind aan zee en in het Waddengebied vrij krachtig, windkracht 5. De temperatuur daalt naar 11 graden in het binnenland en 15 graden aan zee. Morgenochtend zijn er veel buien, vooral in de kustprovincies, maar tussen de buien door breekt de zon af en toe door. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: U luistert naar Ujala Radio.

0: है बुलबुला।
1: एक डोर में होते हैं दो मोती,
0: एक साथ धड़के हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines. De Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Den Helder reageerde geschokt op verdenkingen tegen een voormalige anesthesioloog uit Bergen. 25 jaar na de aanslagen op de Twin Towers en het Pentagon, waarbij bijna 3000 mensen omkwamen, snijdt Trump in de terrorismebestrijding. De New Yorkse beurzen sloten dinsdag in het rood door stijgende olieprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten. En na een schietpartij nabij het strand in Marbella, waarbij één persoon een schotwond aan zijn been opliep, zijn 3 Nederlanders tussen de 25 en 30 jaar aangehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Tegen Richard van der B. en zijn ex-vrouw Evertje van E. uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Het tweetal misbruikte tussen 2019 en 2024 6 kinderen, soms met GHB, en dat was tijdens het oppassen. De ouders van de kinderen mochten gisteren in de rechtbank het woord nemen en vertelden hoe groot de impact op hun gezinnen is. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. De brug moet uiterlijk morgenavond om 8 uur weer open. Nederland kampt met achterstallig onderhoud aan de infrastructuur. 59% van de bruggen op het hoofdwegennet heeft minder dan een derde van hun levensduur over. Tot 2040 is 80 miljard euro nodig voor herstel. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister haar besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en televisie. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Door gelijktijdige wegwerkzaamheden van Rijkswaterstaat ontstaat op verschillende trajecten extra vertraging. Ondanks dat verwacht de ANWB geen algeheel verkeersinfarct. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Tegen Richard van der B en zijn ex-vrouw Evertje van E uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
3: तो हम चलते हैं।

0: करे।
1: यू आर
2: उजाला रेडियो हेडलाइंस।
3: Tegen Richard van der B en zijn ex-vrouw Evertje van E uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus tbs met dwangverpleging. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht heb je tussen afrit Kerkdriel en Waardenburg 10 minuten vertraging. En op de A16 richting Rotterdam doe je er voor de afrit Dordrecht Centrum 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hallo, mijn naam is Subhan Saur, Apluk Sundrehe, Ujala Radio Ka Program.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Tegen Richard van der B en zijn ex-vrouw Evertje van E uit Woudenberg heeft het Openbaar Ministerie straffen geëist van respectievelijk 30 en 20 jaar cel plus TBS met dwangverpleging. Rijkswaterstaat sloot de Hardenbergenbrug bij Nijkerk uit voorzorg af nadat rond de pijlers zand en grind was weggespoeld. Minister Letchert start de procedure om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. En in het hele land rijdt vandaag geen openbaar vervoer. Werknemers in de sector leggen het werk neer uit protest tegen kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ऑटो में तू सुन सके तू घर में सुन सके हैं Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio

Ujala, Ladyhead, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra Kasaat. 19 september, Meervaarttheater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Arganiwali Hongi, From India, Maus Mubroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart mee. Koop je tickets op tijd.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: You are.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airport sprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt voor extra drukte op de wegen. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Vanaf 15 september geldt een extra importheffing van 50% op Canadese producten zoals matrassen, motorboten en golfkarretjes. Vanaf 29 september worden Canadese alcoholische dranken, motorvoertuigen en zuivelproducten volledig verboden. Het conflict ontstond nadat onderhandelingen over een handelsovereenkomst vorige maand mislukten. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Tijdens een persconferentie maakte de minister het besluit bekend. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen om het besluit aan te vechten. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders wonen het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
3: Ujala Radio, raat o din, 24 ghante lagatar aapke liye door gaati hai. Aur haan, tu mange hai ga.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: QR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt op gang. Er staan meerdere dagelijkse files. Zo heb je vertraging op de A8 richting Amsterdam. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam is een ongeluk gebeurd. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 20 minuten vertraging. Op de A28 is in beide richtingen bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn. En daardoor loopt het vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 20 minuten op onthoud. En tot slot de N305 richting Almere. Tussen afrit Harderwijk en Zeewolde heb je 10 minuten tijdsverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Sociale radio, I love you.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoten het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines. Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De spits komt verder op gang. Er staat nu zo'n 200 kilometer file. Je hebt vertraging op onder andere de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaak heb je een kwartiertijdsverlies. Verder is op de A28 bij Nijkerk de Hardenbergenbrug dicht vanwege veiligheidsmaatregelen. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Daardoor loopt het ook vast op de lokale wegen, zoals op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 3 kilometer file met 25 minuten vertraging. Verder oponthoud op de A50 richting Apeldoorn. Tussen knooppunt Waterberg en afrit Hoenderloo zijn ze aan het bergen. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 20 minuten vertraging. En tot slot op de A50 Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord gebeurde eerder een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je een half uur extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ben je heerlijk thuis of zit je lekker in de auto? Of ben je gewoon gezellig op het werk? Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent, Ujala Radio's bij je. Altijd staat in staat op elk moment van de dag. Ujala Radio, toch?

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Een landelijke staking legt het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. De Verenigde Staten hebben nieuwe handelsbeperkingen opgelegd aan Canada. Minister Letchert is de procedure gestart om de erkenning van ongehoord Nederland in te trekken. En in de Domkerk in Oslo vindt de uitvaart plaats van koning Harald.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Kiska Hindezaar. Ujala is the greatest voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Aur Yeh Bhi. Meervaart Theater mein. Aarje Aapke Sheher mein. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy ke saad. Ayan Mukherjee. Boyke Dadadin. Aur Nizam Vagi te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitjer Kiraat het toch? Raad ke saad bezee. Inloop. Our program raad ko 12 baje khatm hone wala hai. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.
0: En 20 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel V. die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Een landelijke staking legde het openbaar vervoer vandaag vrijwel volledig stil. Er rijden 24 uur lang vrijwel geen treinen in Nederland. Alleen de airportsprinter tussen Amsterdam Schiphol en Hoofddorp blijft 4 keer per uur rijden. Ook in het stads- en streekvervoer valt veel uit. De ANWB waarschuwt dat het op de weg extra druk kan worden. En in Oslo vindt vandaag de uitvaart plaats van koning Harald. Vele internationale staatshoofden en hoogwaardigheidsbekleders woonden het afscheid bij. Namens Nederland zijn koning Willem-Alexander, koningin Maxima, prinses Beatrix en prinses Amalia aanwezig. Dan nog het weer. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. Vanmiddag verplaatsen de zware regenbuien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er staat nu zo'n 380 kilometer file. Een aantal files die opvallen zijn onder andere de A27 richting

0: kapotte auto. Hierdoor is de linkerrijstrook dicht en heb je 10 minuten vertraging. Verder is op de A28 bij Nijkerk in beide richtingen de Hardenbergerbrug dicht. Je kan omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er wordt ook lokaal omgereden. Zo loopt het nu vast op de N301 richting Barneveld. Voor Nijkerk staat 2 kilometer file met 20 minuten oponthoud. Dan een ongeluk op de A44 richting Amsterdam. Tussen Oegstgeest Noord en afrit Noordwijkerhout ging het mis. Daardoor heb je nu 20 minuten vertraging. En tot slot de A50, Os richting Eindhoven. Voor Veghel Noord zijn ze aan het bergen. De rechte rijstrook is dicht en daardoor heb je 25 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

Mona Moore, Wishal Dadlani, ja, from Kabil. En u luistert naar Ojala Radio, kahin na jaye, want ik heb nog meer in petto. Abhi kuch der mein ook een baithak gana song. Ek baithak gana, ja. Nee, niet na iwala, maar straks.

Mooi liggen, toch? Ujala Radio. Jawel. Heb ik nog een lekker bad? Toen was ik rustig wel.

mooi gedaan. Bissau. Rahat Fateh Ali Khan en Ali Noor se aap sune. Ujala Radio par.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Saalgren hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kiezen kan moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

luisteren naar Lovani Valley, Sanitje Onis, tarik september ko. Zaterdag 19 september. Na lange tijd weer aan Jobbertjes. Ik Jobbertjes concert, hoe wel hij meervaarttheater mee. Ujala's, the greatest voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisar. Aurare he, Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaat. Shikhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Onizam Waagir zijn. Wacht weer op naar Tikkel Grillina via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Samasat Museum inloop. Or program. Gut me keer jij raadko. Pauni Barabji. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje Awe Kipperi. Dikke Kipperi. Aosuni Kipperi. Ik Hazin Raad. Aapke naam. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
2: You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. De Duitse klimaatactivist Daniel Vee, die gisteren werd opgepakt, had ook een elektriciteitsstation in Doetinchem op zijn lijst van mogelijke doelwitten staan. De man werd gezocht voor meerdere sabotagepogingen op het Duitse energienetwerk. Hij werd gepakt tijdens een verkeerscontrole. Eerder eiste hij sabotagepogingen bij 2 elektriciteitsstations in Duitsland op. Daarop openden de Duitse autoriteiten een dagenlange klopjacht op hem. Minister Letchert is de procedure begonnen om de zendmachtiging van Ongehoord Nederland in te trekken. Het intrekken van een omroeperkenning door de overheid is uiterst zeldzaam in het Nederlandse publieke bestel. Publieke omroepen bepalen doorgaans zelf hun programmering voor radio en tv. Ongehoord Nederland kan nog naar de rechter stappen. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: This is Rani Mukherjee.
1: मैं अक्षय कुमार.
2: Hi everyone in Holland. My name is Shahrukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
3: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
4: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. De ochtendspits verloopt net iets drukker dan gebruikelijk op de woensdag door de landelijke OV-staking. Je hebt nu onder andere vertraging op de A1 richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken staat 8 kilometer file met een kwartier op onthoud. Dan naar de A9 richting Amstelveen, want tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rottepolderplein zijn ze aan het bergen. Daardoor is de linkerrijstrook dicht en heb je een uur vertraging. Op de A18 Zevenaar richting Varsseveld doe je er tussen Didam en Doetinchem een kwartier langer over. Er gebeurde hier een ongeluk en de rechterrijstrook is dicht. Op de A50 richting Eindhoven heb je tussen Nistelrode en Veghel-Noord 25 minuten tijdsverlies. Hier is de rechterrijstrook dicht en er gebeurde ook eerder een ongeluk. En tot slot de A59, knooppunt Zonzeel richting Den Bosch. Tussen afrit Dussen en Nieuwkijk staat 9 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoogstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: kroesroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
0: The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en cassavebrood.
1: Jala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft het werk vandaag neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het openbaar vervoer volledig, inclusief de veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor het nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De zomerdroogte heeft het goederenvervoer over Nederlandse rivieren sterk doen afnemen. Binnenvaartschepen vervoerden in augustus bijna 19% minder lading vergeleken met een jaar eerder. Het vervoer tussen Nederland en Duitsland liep het meest sterk terug. Door het lage water moest de lading van één schip soms over 4 of 5 schepen worden verdeeld. Dat zegt de brancheorganisatie Koninklijke Binnenvaart Nederland. En Miss Oostenrijk Lucia Sisik is gisteren overleden op 22-jarige leeftijd. Over de exacte doodsoorzaak is niets bekendgemaakt. Sisik werd in 2024 verkozen tot de mooiste vrouw van Oostenrijk. Volgens het Oostenrijkse medium Heute had zij sinds haar geboorte een hartklepafwijking. Het weer nog. In het oosten en zuiden is het aanvankelijk droog met veel zon. Vanaf de Noordzee trekken felle buien met windstoot het land binnen. De temperatuur bereikt aan het eind van de ochtend zo'n 17 graden. In de middag verplaatsen de zware buien zich verder naar het zuiden en oosten. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ujala Radio, aur Ujala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ujala Radio.
4: Bas tu chahiye.
0: Ujala Radio. Hindustaanse sound van Nederland via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kistidumeer. Top Hijia. Naar 020-363-0808.

020-363-0808. Dat is het WhatsApp-nummer. Een hele goede morgen. Wij van Ujala Radio wensen u een hele mooie dag. En een aangename luisterstemming toe. Kavita is de naam.

0: Oenjala. Laat hij aan wel eens een nietje. Zaterdag 19 september. Cool. Oenjala's. The greatest voices of Bollywood. Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagitozijn, Mouse Mew Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van, ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa, Wacht P. Geriedlina. Koop je kaart op tijd. Hamme nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaart mee. Raadjes ermee, ADWC. Zaterdag 19 september. The Greatest. Voices of Bollywood. Larehe Unjala.
1: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
3: www.ujala.nl.
4: You are.
5: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De politie houdt sinds de invoering van het vuurwerkverbod de grenzen met België en Duitsland extra scherp in de gaten. Volgens Nationaal Coördinator Co Minderhout kent de politie de actieve personen en voertuigen in de regionale vuurwerkhandel. Er is intensieve informatieuitwisseling met de Belgische politie. Minderhout stelt dat de internationale vuurwerkhandel steeds meer kenmerken vertoont van de internationale drugshandel. Toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten uiten scherpe kritiek op het voorstel voor een nieuwe inlichtingenwet. Volgens de toezichthouders zijn de verruimde bevoegdheden van de AIVD en MIVD niet in balans met de verminderde controle. Zij erkennen de veranderende geopolitieke situatie, maar stellen dat het kabinet doorslaat. Toezichthouders waarschuwen dat men niet moet willen worden wat men bestrijdt. De door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte lijkt mee te vallen. Het openbaar vervoer in Nederland heeft vandaag het werk neergelegd. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen en sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. En de villa van acteur Nicolas Cage in Malibu is beschadigd door een groot zinkgat. De oprit van de kustwoning is volgens Amerikaanse media en camerabeelden volledig ingestort. Hoge golven door een orkaan hebben het zinkgat veroorzaakt. Experts beoordelen de situatie ter plaatse en de gemeente heeft momenteel 15 woningen gesloten. Het weer nog. In het hele land vallen buien met kans op onweer en windstoten. Later in de middag wordt het in het noordwesten juist droger. De meeste buien vallen dan in het oosten, midden en zuidoosten van het land. Het wordt vandaag niet warmer dan 19 graden. Morgen volgt een weersverbetering. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch? Aja. Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het, zullen we lopen. Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel het, door Shadi honen wel het. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: WNUR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het goed door. Eén vertraging op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Tussen Apeldoorn-Zuid en Kootwijk doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Dit is Ujala Live. Doe Janne hij toch?

023630808. Dat is het WhatsApp-nummer van de studio. Just feel free to send us a message. Ore gita jo mai bahut der se taiyar rakhe to kyun na aapko suna de ek next gen ka geet hai to zarur se suno.

Amerikanen siya, hey, Udit Narayan, a lovely, lovely song. En dan krijg ik een WhatsApp berichtje en ik vind het zo grappig. Ik zal het voorlezen voor u. Ja, ik twijfel, zal ik het doen of zal ik het niet doen? Maar ja, mijn mindset zegt, doe maar. Goedemorgen, welkom de een van de overgebleven omroepsters van Ujala Radio. Groetjes van Kees uit Zwitserland. Hey Kees, een hele goede morgen daar in Zwitserland. Ik denk dat jij op vakantie daar bent. Maar, aapsi yehike hongi Kees ke tufa jo aaye aur jo usme khare reh jaye. Usi ko himmat wala kehte hain. En ik zou je zeggen van, hier schrijf je van de een van de overgebleven omroepsters. Weet je waarom? De enige echte Kavita Rani. Hier ben ik vandaag voor u en voor u en ook voor u. Een hele mooie ochtend toegewenst.

ओ जाना ना जाना कुमार सानू एन तल्लाता जी अलग ही पेश है Marianne Aklu, die is aan het luisteren in Groningen. Van harte welkom bij ons. Marianne, wat leuk dat jij ook afgestemd bent op Ujala Radio. En ook zijn afgestemd in Nieuwegein, Sarwen en Shanti. En deze is heel speciaal voor jullie twee. Lekker aan het werken en heel speciaal. Voor Sarwen en Shanti, Sejamber. In Nieuwegein. Weer Sarasa Pjaar Kesat. Ja, Pjaar omhoog op het Kesat.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33

Ujala presents the greatest voices of Bollywood. Raga en Rhythm Kasat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mausmi Oberoi, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dattazin en Nizam Waghi Dozijn Kasat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bojo...

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum, verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Toen mooi seizoen Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam, bel 020-671-1812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar en uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Rotti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotti-gerechten, rotti-rol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Rotti proef je de lekkerste Surinaamse en rotti-gerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chowmin en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Rotti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusrotti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds, of bel 020-370-4754. Gurusrotti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
3: You are.
4: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Op de Japanse vulkaan Mount Fuji is na zware regenval een aardverschuiving ontstaan. 3 voertuigen raakten bedolven onder het puin, maar er zijn geen gewonden gemeld. Ook elders in centraal Japan is veel wateroverlast. In de stad Nagoya viel in 1 uur tijd ruim 100 mm regen, een record. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. En de door de ANWB voorspelde extra verkeersdrukte leek mee te vallen vanochtend. Het openbaar vervoer in Nederland staakt vandaag. Alleen op het traject tussen Amsterdam Centraal en Schiphol rijden treinen. En sommige streekvervoerders laten bussen rijden. De werkonderbreking treft het volledig openbaar vervoer, inclusief veerponten. De actie is het gevolg van kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Het weer tot slot wisselvallig, met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

Welkom bij Oejalas Coffee Chai Middagshow. Zometeen de headlines van vandaag. Aadje Boudoir, nou tarik september, 9 september. Mijn Holoid Mahabir en zometeen in de studio ook Anand Chandrika Singh.

आज है बुधवार 9 तारीख सितंबर और आज है staking in heel Nederland. Nederland vrijwel zonder openbaar vervoer. Door een landelijke 24-uur staking rijden vandaag naar treintje liggen, naar busje liggen, naar tramtje liggen, naar metertje liggen, veerponten. Die varen ook niet. De actie is gericht tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Opvallend, de ochtendspits op de weg bleef redelijk normaal. Want sap kusteltje van, hey, zoen hè. Je hebt koets naar tjelle hega, dan blijf ik thuis werken toch? Waarschijnlijk dus. Nou ja, waarschijnlijk. Ik weet het zeker. Schiphol blijft per trein bereikbaar. De airport sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol in Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. Veel internationale treinen rijden vandaag niet in Nederland. In

0: किसी जोरहन ओवर स्मार्ट टीवीज फॉन एलजी हाँ तुलुंग जाने रही है जब तू अपन टेलीफोन पे माइक्रोफोन बटनवा जब दुरुक करल हैगा फॉर verschillende apps है अस द माइक्रोफोन ओपन स्टार्ट ओक फॉन द टेलीविजी ओमा भी हैगा वाशायलिक अ सॉर्ट फॉन माइक्रोफोन उसब इंफॉर्मेशन verzamel करे beveiligingsonderzoekers stellen dat onderzochte televisies via de microfoon informatie kunnen verzamelen en het thuisnetwerk scannen. LG zegt de bevindingen te onderzoeken en stelt dat spraakfuncties door gebruikers moeten worden geactiveerd. Je to activeer kreeg je? Ja, jontje to batje, jontje to zoetje van HML jij in restaurant. En als je naar een van die socials gaat, Facebook of wat dan ook. Of je gaat naar Google. Hoe is het automatisch? De KWE. Hier restaurant waar Aatje mooi heet. Jij gaat in. Dus pas op wat je doet. En zomaar na activeer je je microfoon van die apps. Aatje keer mausum. Dat niet karab. Het KNMI verwacht vandaag talrijke buien en plaatselijk onweer. Nou ja, jullie hebben dat al gemerkt. Barisch te boot. Neerslagkans ligt rond de 80%. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Internationaal nieuws. Conflict rond Iran escaleert verder. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië met ballistische raketten bestookt en zegt 10 schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. Duitsland, grote ramp met droneaanval ter nood voorkomen. Bondskanselier Friedrich Merz, Boris Hega, zegt dat een aanval op luchthaven Leipzig-Halle maandenlang in Rusland was voorbereid. Rusland ontkent betrokkenheid. Oud Google, wie worden gegaan? Ja, gisteren hebben we het gehad over artificial intelligence, AI. Google investeert, kun je zeggen, 13 miljard euro in AI-infrastructuur in Finland. Het is volgens het bedrijf zijn grootste Europese investering tot nu toe. Google sluit daarna zijn eerste nucleaire energiecontract buiten de Verenigde Staten. Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Maharaj Harald V. Bij de staatsbegrafenis in Oslo zijn koninklijke families en regeringsleiders uit verschillende landen aanwezig. Meer dan 46.000 mensen namen de afgelopen dagen persoonlijk afscheid van de koning. Absoluut een coffee chai middagshow van Ujala Radio. Aatje Boudewa, nou daar is september clear. En zometeen Hambad kunnen we wel heen met Anand Chandrika Singh. Aatje kees aan mijn tjaarke baren mee. Anand wel, ik doe nog een baren mee. Welkom bij Ujala's Midday Coffee Chai. Woensdag 9 september clear. En misschien luister je vandaag vanuit huis. Toen karibat het op. Want Nederland is deze woensdag behoorlijk lastig bereikbaar met openbaar vervoer. Vrijwel geen treinen, bussen, trams, metro's rijden niet. En in Amsterdam varen zelfs veel ponten niet. Het openbaar vervoer personeel voert 24 uur actie tegen de plannen van het kabinet voor onze sociale zekerheid. Opvallend genoeg leidde dat vanochtend niet tot een enorme verkeerschaos. Veel mensen lijken gewoon gedacht te hebben. Weet je wat? Vandaag werk ik thuis van hard. Ik kan er weer. Hè? Ja, is toch ook lekker, hè? Dat je thuis kunt werken. Verder hebben we nieuwe zorgen over de privacy van slimme televisies. En krijgen we een woensdag vandaag dus te maken met buien, onweer, stevige wind. Internationaal is de situatie rond Iran opnieuw gevaarlijker geworden. De prijs van de olie. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië en meldt nieuwe aanvallen op schepen rond de straat van Hormuz. En Duitsland zegt dat het ter nauwe nood aan een grote droneaanval op een luchthaven is ontsnapt. Koffie erbij, chai erbij en Anand is er ook erbij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Lloyd, kan je zeggen?
0: Mooi. Even, dit is.
1: Microfoon wat voor mooi zeg ik deze.
0: Toen zit jou.
1: Boy, ik parkhoa me avik paral.
0: Ai, karik heb brega. Kus to karik brega parkhoa me.
1: Akreiga, chijwa Lloyd, akreiga. Mensen, onze luisteraars, boy, we houden echt van jullie.
0: Ja.
1: Toen lang ke pjaar, hamlok ke bolawega, ki hamlok बरखा में एकदम आईला
0: बरखा चाहे वेर ऑफ गेन वेर मार कॉफी चाय इज अर ऑलटाइड फॉर यू ली है
1: सो इज दैट उजाला इज अर ऑलटाइड बाय
0: उजाला इज अर ऑलटाइड बाय 24 घंटा लगता गुईमिदा गुईमिदा
1: इवेरवा ना है स्टिमुलेरन द चालोइट
0: नहीं मार इट हैव ऑक्स एंड शार्मस टॉक इवेरवा
1: व्हाट फॉर शार्मस तू हमें बोल बरखा बरखा में कौन शर्म है तू बोल तू हमें बोल कौन कौन शर्म है बरखा में
0: फॉर ऑल फॉर ऑल एज यू थाइस बेन यू वर्क vandaag thuis je werk op de bankstel of op BDP toebate je werk
1: ja maar tjader, niet iedereen heeft die luxe
0: tjader orke dan zit je toch voor de buis of intussen ben je aan het werk je krijgt koffie chai luxe
1: wa hai ga sabko ek luxe wa na hai ga
0: je krijgt ook nog koffie
1: chai
0: je krijgt ook nog koffie chai erbij aan kalier toe
1: je krijgt helemaal niks erbij bedoel je dat we opnemen naar die lewe hey maar dit nummer was wel een hit hè goedemiddag trouwens aan mijn bolliki na loit maar
0: ja
1: die ganwa bara hit ra cha chadar bichao balma
0: zeker zeker ha hit maar al die nummers van Kanchan door Kanchan gezongen eigenlijk Maar origineel Rahamen en Sunder Popo, hè?
1: Sunder Popo en Kanchan, toch? Of niet?
0: Ja, nee. Eerst
1: Hamren, Want toen was je 13 jaar toen jij al begon met radio maken.
0: Ja. Ja, ik denk dat Sunder Popo met dit nummer kwam en daarna hij had Kanchan weer gezongen.
1: Babla.
0: Eén naar Tubolé.
1: Juist, zeker.
0: Ik moet zeggen, die nummers van Kanchan van vroeger, hè? Ha, toch? Hamna Jaybe, Sasur Gherme, Keise Bani, Abna Jaybe.
1: Best wel mooie nummers, hoor.
0: Best wel mooie nummers. Hoe gaan we toe? Kan dit zo niet aanschouwen?
1: Chali, gaan we een koffer krijgen, hammer toe. Ik mooi idee, ba. Sunna, al die
0: buitengana
1: hits die je nu hebt.
0: Ja, we maken een mesje van.
1: Ja, zo is het. Maar al die buitengana hits die je nu hebt, Lloyd, zijn allemaal koffers, hè?
0: Altijd.
1: Milai, Laike, Ohime, Chalende.
0: Ohime.
1: Maar het is leuk, het is een nieuw jasje. Dus Chadar Bichao Balma, Sunnivalo, artiesten, die luisteren. Naar je je koffer keren, Lloyd, of hem koffer keren beginnen we.
0: Toras en Sunnivalo, Toras en Sunnivalo. Hoe kom je erbij op dit nummer opeens?
1: Omdat toebole chadar orke bijt hier.
0: Ai, chadar bichao balma.
1: Dus dan moet ik aan chadar bichao balma denken.
0: Hey, wat bizar gaat maar.
1: Kya git hai yaar, wah. Dus kijk, wij hebben hele grote zangers toch, leuk?
0: Ja.
1: Suriname mee bhi, Nederland mee bhi.
0: Ja.
1: Maar barka zangers jo hai Bharat mee hai, India mee bhi.
0: Ja.
1: Arijit Singh, Atif, dat soort zangers. Dat zijn de grote jongens van dit moment. Maar weet je wat opvallend is?
0: Ha.
1: Ego Chotake Chowri, 21 jaar wali. Roxy Dekker. Roxy Dekker gaat een show geven.
0: Ja.
1: Juist, ze is 21 jaar Amsterdamse. Gaat een show geven in Arena. 55.000 bezoekers. Weet je wat er net is gebeurd vanmorgen? Das bij je Sabere.
0: Sabere, das bij je Kabel.
1: Sabere, das bij je ging de kaartverkoop. Is de kaartverkoop begonnen?
0: Om ze zo te lelen.
1: En binnen een aantal seconden. Niet een minuut, niet een uur.
0: Nee.
1: Binnen een aantal seconden. Echt waar, dit is bizar.
0: Bizar.
1: Dit is te gek voor woorden. Het is bizar. Dus je kunt het niet volgen.
0: Das bij je Sabere zat iedereen op de website en
1: iedereen zat dan ingelogd en
0: al en
1: direct
0: klik.
1: 55.000 kaarten zijn binnen enkele seconden verkocht.
0: Binnen van
1: Roxy Dekker.
0: Binnen 55
1: Roxy Dekker is 21. Nee, binnen een aantal seconden.
0: Toen
1: was zo'n mooi jaar.
0: Zijn
1: 55.000 kaarten verkocht.
0: Ja, maar ik dacht van, je gaat me zeggen, hoeveel seconden lag ik in de uitverkocht?
1: Nee. In een aantal seconden. Het gaat erom dat het binnen een paar seconden. Binnen een aantal seconden kun je dus 55.000 kaarten verkopen.
0: Is toch bizar?
1: Van Roxy Dekker.
0: Bizar. Ik vind het bizar.
1: Het is toch bizar voor woorden. Echt waar. Dus ik gun het haar. Ik gun haar het beste. Maar dan denk ik, boy, hamlok. 1000, 2000, 10000 भरे मांगिला आदमी तो हम लोग के बैना परे बेगी करे के फन आइए तो को बारा भी तो के का दो देबे आइए तो को तो कोला भी का दो देबे आइए तो को कंसम्सी तो के देबे आइए तो अपन खरदरोब भी खराते सांग करिए ए दि मैन से खाना रॉक्सी डेकर एम बिग बिग प्राइस है
0: रॉक्सी डेकर
1: देर सुनने वालों जो होएगा सोचत होई वी वेलकम डेकर Ja, Roxy Dekker, 21 jaar oud.
0: Ja.
1: 22 jaar Oerhege Show, waar hij 55.000 man in de arena voor het eerst. Vrouwelijke artiest nota bene en binnen een paar seconden. Het is geweldig, het is ongelooflijk.
0: Ja, dit hoor ik nu van jou. Het na snel ze,
1: in een aantal seconden, dus dat is echt bizar.
0: Is dat waar?
1: Hamlok, ik had taptase bolila van, hamlok een show bad ik je, meer vaart mee. Kom mooi Hindustani gegaan. Maar kennelijk houden Hindustanen niet meer van hun dingen, luid.
0: Nou is het niet. Ik denk het niet.
1: Na bharal ba hamlok je wali. En het is al volgende week.
0: Ja.
1: Dus, nietwa bhar ge ba, ekdam abbe uparwa hai jag. Maar dan denk ik, jongens, kom op.
0: Ja.
1: Het is zoiets moois.
0: Ja. Onze
1: je wilt
0: eigen
1: er toch bij
0: ook.
1: Zijn? He? Eigenlijk moeten we dat ook in een paar seconden uitverkopen, luid. Maar dat lukt ons niet. Hamloke kai roj betaal ik maar.
0: Ja.
1: Dus, een beetje jaloers op te zijn misschien ook. Maar ook iets wat aangeeft ki echt hamloke des in na waarschijnlijk. Bakraken des baloid, bakraad herba. 55.000 kaarten binnen een paar seconden, Oro Hindustani. Ik wil chota clubje ba. Dus juist daarom, juist omdat we met zo weinigen zijn. Toen kon je bij jou willen?
0: Roxy, de kermsonale op de achtergrond. Ik was een behoorlijk populair superstar.
1: Mooiste sonade. Superstar. Mooiste sonade. Ze heeft er nog een paar, hè?
0: Ja, ze heeft heel veel. Het zou mooi zijn van. Ik heb ook een concert in Jokarabe.
1: Nederland met een hoop. Onmogelijk. Bombay, Mumbai, Delhi. Dus daar kan het wel gebeuren.
0: Ja.
1: Maar weet je wat ik dus eigenlijk wil zeggen? Hamlok Hindustani kamti bati. Dus als Hindustani ke kuch hovega, dan moeten we erachter gaan staan.
0: Ja.
1: Hamlok na chahi bolek van, naam, ham na ja, beetje. Hey, bhaiya, hou op. Je bent een Hindustan hoor.
0: Ja.
1: Toen na je bakra khele. Je bent gewoon een Hindustan. Ga niet biggie fasi doen. Ki ham na ja, be Hindustani ke chij mij. Hey, hou op met dat gedoe van je. Ja. Paglaipan nakker, blijf gewoon Hindustan. Je bent Hindustan, wees er trots op. Als je kooi bij Hindustani ke kuch hovega, zet je schouders eronder. Probeer er naartoe te gaan. Probeer het je kinderen mee te geven. Or als er toen namang ik, oké, het is jouw keuze, maar ga niet negatief doen.
0: Nee.
1: Leuk?
0: Nou,
1: we zijn al met weinig mensen, we doen al weinig, we kunnen al weinig doen, want we hebben geen slagkracht.
0: Nou.
1: Hè? Zoals een Roxy Dekker, 55.000 kaarten binnen een paar seconden.
0: Ja.
1: Dus,
0: niet normaal.
1: Laten we maar onze zegeningen tellen.
0: Ja.
1: John Hemoyge.
0: Ja.
1: Maar koffie hebben snel, je luid.
0: Zeker toch? Ik wil wel met je heen gaan. Chadar bichhaike baitheke, koffie pieke, chai pieke.
1: Sunao. Chadar
0: bichhaike. Ja, ben je er klaar voor? Voor je koffieslurp?
1: Ai, hier komt ie, luid.
0: Ja.
1: Aangekondigd door Kanchan. Opgewarmd door Kanchan. Babla en Kanchan. Babla was dat toch?
0: Ja.
1: Luid.
0: Ai.
1: Lekker man.
0: Lekker
1: man. Was een goede slurp, hè? Ai, dit was een goede slurp. Die mooie slurp, hè?
0: Nederland ke blokje ke ka ho heega.
1: Sab toetat ke gireega.
0: Toetat ke gireega. Hoe kan ego blokje heega? Waar is het? Die harder werker?
1: 28 pe, ha. Vlak hier.
0: Kaise omape skrobu en zo santiantje liker ge maas ik. Hoe kan dat?
1: Ja. Dus bole pania bahut kamti hoi gera, ha?
0: Ha.
1: Ribua ke pania kamti hoi gera. Ta ribua ke pania kamti hove ke karan, jo nichua boudamua me ja hai ga, to construction. Okar saikant me rahega skropu aur kaini kaka chij. Bole u thora vek chal gera, nikar gera wahan se.
0: Nikar gera.
1: U jana tha saman ki nikrega, ma thora jyada nikar gaye. Dus ab saman bharega haldi wahan ki brokia nichua na tut jaye. Na upar wa tuti, nichua tuti. Maar je niet wat doet die palwa vindering wa, dan natuurlijk op haar wat doet jij.
0: Maar u Santiago Scropua hoor ik er niet? Nee toch? Ik bedoel,
1: zij kan toen toch?
0: Constructie kan je niet meer?
1: Nee, constructie hij ga, maar zij kan toen me, hij ga doen ook kan die ze gewicht.
0: Gewicht.
1: Dus doen ook kan die ze hier. Ik kan die ze niet tot doet jij iets wat. Dus doen ook kan die ze. Even veel jij hier. तू इंजीनियर ना बातें लोग
0: ना ना हम इंजीनियर काम आते हैं
1: तो तू दतरा बातें सही कर तू कॉल जी
0: प्यार के दतरा बाटी हम प्यार के दतरा
1: आई जैसे को दतरा एगो तेमरे मन
0: हाँ
1: अपन घर में अपने कुछ थोड़ो तेमरे करे ऐसा तू बात है
0: हाँ।
1: तो हूँ प्यार के दतरा बते में अपन घर में
0: ना ना ना ना अपन घर में ना है
1: अपन घर में हार जाइए लोहित हार जाइए
0: एक्चुअली हैप्पी फन ये दी क्लोजेस्ट मन है एंड सो दी जो जो बाहर जाए काम करे अपन घर में कम तू सब काम करे एट क्लब तो गमे छे
1: एगो तेमरे मान में एगो तेमरे मान के घर में हम लोग बोलत रहे आलते
0: या
1: एगो बांगी तू ना पइए और जो बंगिया पइए तो टूटल टूटल मा उवेल Dus die man heeft geen tijd toch? Hij heeft geen tijd om thuis die dingen te doen. Hij moet geld verdienen voor zijn vrouw.
0: Ja, dus hij is altijd buiten, buiten
1: het huis. Ja, het is een mooie taja.
0: Ja.
1: Dan moet je voor een... ik mooie oude dat ik naam wil toch? In de staan ik Carmelita.
0: Ja.
1: Carmelita is een beetje forsto, dus... dus bhaiyo moet hard gaan werken voor Carmelita. Hij heeft geen tijd om thuis te klussen, Lloyd.
0: Ja, of hij heeft geen tijd voor Carmelita. Kan ook natuurlijk, hè. Maar je wil ook dat,
1: maar stel je voor dat jouw Carmelita, hè, Lloyd.
0: Ha.
1: Is Carmelita een mooie naam?
0: Ja, natuurlijk is een mooie naam.
1: Sharmila. Een beetje te dik is.
0: Ja. Yeah.
1: Dat doe kakker je. Je bent 20 jaar met haar getrouwd, 10 jaar getrouwd, 15 jaar. Op bichari, dhire, ego mota hoi je. Ego,
0: moti.
1: Ego ton ghat hoi je. Dus na tani se, maar thora jada.
0: Ja.
1: Yeah. Dhalle 100 kilo pasa hoi je.
0: Ja. Yeah.
1: और नाटी के बाबी चारी
0: ऊपर से नाटी के
1: अरे यार 100 किलो फल बन अब तो शर्मिला से इतना लंग तो शर्मिला तू जा रही
0: तम शर्मिला से बोलती फंसून शर्मिला अब हम लोग हम देख रहे तू मोटाई गले अब हम लोग हर रोज चली बहरे चल जाए तनी है तनी तो तुम चाहिए तो कि तही अब तनी दुबराई के वंत तू बहुत मोटाई गले है यार
1: हां मैं शर्मिला तो के बोली सुन ना तो ही करवाई ले बात है तू हमें दुई गो तीन गो पांच गो दस गो लड़कन दे ले बात है हम क्या करी हम तो
0: ओके पांच गो लड़कन दे ली पार्टी ओके आंधा ना दे ली बा और दिस तनी मोटाई
1: अते जाओ स्कूल दिस इज जाओ स्कूल द फ्राग इज नू व्हाट गा जे डू नू हाउ यू इवन फील फ्रॉम शर्मिला
0: या नेचुरली
1: ऑफ गा जे सेगा शर्मिला तू बहुत मोटाई गेले तू हमारा रास्ता देख हमारा रास्ता देख
0: सुना अब तो हमें पांच लड़कन दे जाएगा
1: शर्मिला हमें अलग बोलिए
0: घर के सब चीज संभारे है लड़कवन के संभारे हमू के संभारे तब मुझे फोटो रख दू तो
1: शर्मिला दान 120 किलो
0: इन स्पांग वेल तनी मोटिवेट करी फन सुन अब तनी ज्यादा हो ये है क्या अब तनी कुछ कर जाए
1: नहीं तो हम तो के छोड़ देबे हम तो के वार्स क्यों करीला सो बे ये रलिया अल्टीमेटम स्टेले
0: या नेचुरली यू मुट डूलो स्टेले अल्टीमेटम स्टेले यू मुट वेल प्राटन मिट मकार तो अब तू रोज हम लोग को समझाओ ना कि सुना वट इट ओके इज ऑफ द वर्ल्ड चाहे घर में है चाहे बाहर है काम पे है वगैरह यू मुट आल्टी प्राटन तो और मिट प्राटन लोस ये हेलपफुल थिंग्स ऑफ
1: बड़ा फरस्तानदग है मितु बातें यार
0: हम
1: तो के अलग बोली ला हमार शर्मिला जे 120 तक हो जाएगा
0: तू छोड़ दी डायरेक्ट
1: डायरेक्ट हम बोले फल सुन शर्मिला थोड़ा ज्यादा हो गए
0: ज्यादा हो गए अब हम जाएगा
1: थोड़ा ज्यादा हो गए इतना हम ना संभाल पाबे अमिताभ बच्चन ने इतना खुद गसोंगा तो
0: ओ या जिसकी मोटी उसका भी बड़ा नाम है बिस्तर पे
1: बैठा दो
0: या
1: बिस्तर पे लेटा दो बच्चे का नहीं गद्दे का क्या काम है
0: गद्दे का क्या या
1: उगनो जिसके बीबी मोटी
0: विशाल गाना गा
1: रहा है अमिताभ बच्चन ये तो फुल रखा एक्टर
0: यमन अमिताभ बच्चन ऊंची कोची ना
1: जिसके बीबी मोटी जिसके बीबी लंबी
0: या
1: जिसके बीबी छोटी
0: या
1: और कहानी कौन कौन चीज गाय से बायर
0: बहुत चीज गाय से गया अमिताभ बच्चन
1: सोम्स ये दैट थिंग ओ कॉल लाइट हमें जाने कौन चीज सोम्स opval hoor. Ik keur het niet af hoor.
0: Ja.
1: Ik bedoel, het is echt de liefde soms. Maar dan zie je zo'n lengteverschil soms, hè?
0: Ha.
1: Maar echt barka. Ik hoor reus van 2 meter en dan een meisje of een vrouw van 1,60 meter.
0: Ja.
1: Daar zit er 40 centimeter. Is best wel groot hoor.
0: Ja.
1: Maar ze houden van elkaar, dus hoor je, ziek hè?
0: Ha.
1: खाली ओम खकेट ना होवे सारे के लोग
0: मेरे अंगने में तू तो तोर मुड़िया में कैसे गनो ना जाएगा पेंस है
1: जिसके बीबी मोटी यार

0: ja, geweldig, geweldig.
1: Mooi hoor, echt waar.
0: Kan ja, televisie.
1: Dus Ganoa niet eens op naar mooi lagega, Lloyd. Maar je gaat terug in de tijd. Je gaat terug in de tijd.
0: Jaren 80.
1: Alsof je in een tijdscapsule zit en dan ga je terug. Ja, inderdaad, kom je in 80 terecht.
0: In 80?
1: Ongeveer.
0: Jaren 80, ja.
1: 1980, rauw is een koetje. Kina.
0: Dik. Jiske bibi lambi hai. Kote se laga do. Kon chi laga do? Kort zo zillegado. Oké. Nou ja, goed. Okay.
1: Dus je staat hem tegen de wand aan, tegen de muur aan.
0: Ja.
1: Luid,
0: ja.
1: En dan heb je geen trap meer nodig. Hartje open.
0: Orkja, ik heb je hartje open.
1: Orkja. Hamna bolil, Amitabh Bachchan bolega, yaar.
0: Kan je hem, gisteren heb ik me een
1: Sunna,
0: beetje...
1: Ik dacht, je hartje open. Ik dacht, matrasgat gebruiken.
0: Maar mooi idee is deze raar.
1: Dus ik weet niet wat die man allemaal doet hoor.
0: Volgens mij
1: is hij anti-vrouwen. Volgens mij is hij een beetje anti.
0: Ja. Nou ja, toen is het net ik haag. Maar ja, goed, in ieder geval.
1: Nee. Ganoa wel eens.
0: Ik heb hem gisteren wel een beetje druk gemaakt. En ik denk van Holland kippen gewoon. En het zal in alle gemeenschap voorkomen hoor. Misschien weet je waar ik naartoe wil. Maar Jasti, Tsunahe, Bakaroor, vooral Nederland kippen gewoon. Het misbruik van kinderen hier in Nederland of buiten Nederland, vanuit Nederland. Ik vraag me af, je kan niemand hier vertrouwen, je kind vertrouwen aan iemand. Ik kan niet absoluut niet van.
1: Dus.
0: Gisteren was de zaak van een paar die dan. Tja, lurken, ik gezinke, ego doe ze gezinke, ik lurken, misbruiker. En zo vaak. Ik vraag me af van, is het een Monika Haiga? Wat gebeurt er in dit land?
1: Ja, dus eigenlijk, Lloyd, doe tientje toe tegelijk, bolega.
0: Ja, precies.
1: Tientje is dat het erg naar is. Nou ja, naar, onacceptabel. Ki is op tientje hovega. Dat kan echt niet. Maar wat jij tegelijkertijd zegt, ki toch eigenlijk opvallen hovega, ki Nederlanders vaak bij betrokken rega, Ujjur.
0: Ha.
1: En Barka onderzoek naar Bhalba, Abbe, maar eigenlijk, ik een mooi onderzoek gehad, Koikati op de universiteit, om op te promoveren.
0: Ha.
1: Of het werkelijk vaker voorkomt bij witte Nederlanders dan bij mensen met een migratieachtergrond.
0: Ja.
1: Eigenlijk zou je dat moeten onderzoeken. Maar onderbuikwa, Hamloke Bolega wel, want Kahowega, bijvoorbeeld Chori Chapati.
0: Ja.
1: Overvallen.
0: Ha.
1: Pistoolke, dat gooi
0: ja.
1: Ja. Dat zijn er vaak mensen met een migratieachtergrond bij betrokken.
0: Ha.
1: Dus opsporing verzocht je takje, dat dik je ketana. Admi hij om een heer Marokkaan trouwens, dat
0: ja.
1: Ham gewoon bolila. Echt waar. Harel hij maar je jahal je je dekje, dat dik je verhouding, want dat dik je ketana.
0: Ja.
1: Mensen met een migratieachtergrond, jahal me babi.
0: Ja.
1: En dat komt niet allemaal door racisme en discriminatie, zo nee, wale, bhul ja.
0: Ja.
1: Dat komt omdat bahut jada admi oman karega is op chijwan. Met de migratieachtergrond. Maar ietje juan jun tu bolega, Lloyd, misbruik van kinderen.
0: Boy.
1: Ietje juan me bijna kabhi na sunie ki ego migrant bij betrokken ba.
0: Ja.
1: Ham lok altijd sunila ki Jan heb betrokken, Wim heb betrokken, Piet heb betrokken. Dus dat soort dingen, dus dan krijgen wij ook dat beeld nu van wacht die ik wat je doet mee, criminaliteit wat mee, want toch hadden we namelijk zo niet laat die Mohammed he, ja toch allochtone bij betrokken hega, maar ietsje doet want toch hadden we namelijk zo niet laat Jan of Piet of Klaas.
0: Ja.
1: Dus dat beeld wat jij schetst, ik herken hem zelf ook. Alleen er zijn geen harde cijfers, er zijn geen onderzoeken gedaan. Dus toekomst met hem hoop kan die laat die kooi op promoveren hega. Criminologie lage chahe, chahe John studie, jahan pas hovega. Mooi onderwerp om op te promoveren.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb hier interview kan liet.
0: Maar het is wel een ding waarvan ik denk van, kindermisbruik, kahohega. Maar het zal ook in onze gemeenschap ook gebeuren, dit soort dingen. Sapgemeenschap met je zo hoort, hoega. Maar je maakt wel een leven kapot, hè, van kinderen.
1: Nou ja, kijk, Lloyd, er zijn een paar dingen weer. Weer even handen en voeten geven aan dat onderwerp.
0: Haar doet het
1: in de mooiste samenhuis. Mooi bollega onderwerp. Mooi. Carrière. Jabber onderwerp.
0: Jabber.
1: Dus je moet er wel over praten eventjes. Dus natuurlijk, ik kooi je larka ketu jaye seksueel misbruik keren. Ja, tot psychisch misbruik keren. Ja, tot genrekampen misbruik keren. Het kan niet, het mag niet. Moet je niet doen, je moet er ver van blijven. Vooral ego larka liggen. Toen op een ouder liggen of admin liggen, thora ze psychisch coach kan leggen. Oké, is ook al vervelend. Maar fysiek of psychisch of mentaal, hè? Coach kan ik tegen kinderen, dat is echt uit de boze.
0: Uit de boze.
1: Dat moet je kasketje zwaar straf krijgen. Maar het ego oudje, tjaiga. I hoi ze kega bij met je buurjongen of buurmeisje, hè?
0: Ja.
1: Maar wat ik nog kwalijker misschien vind, nou nee, beide zijn even kwalijk. Laat een mooi bolletje. Incest.
0: Ja.
1: John eigen parwaar mee voor ouwe, eigen gezin mee. En hem ook naam wat jij laat erover.
0: Maar het gebeurt
1: veel. Bieder hoewega bij mensen met een migratieachtergrond.
0: Ja.
1: Dus vergis je er niet in.
0: Ha, uchi jo dheer hoe, hè? Bij mensen met een migratieachtergrond.
1: Ha, dheer gezin, parwaar mee hoewega is abtjeetje. Or ook er bare mee koi na mange batjai, maar dat is pure, nou ja, kei symboliaar. Incest is vreselijk. Nee, John mee maakker is hoega. Ik ken een paar mensen die dat hebben meegemaakt
0: ja,
1: in hun
0: ook,
1: leven.
0: Ik ook, ja.
1: Leuk?
0: Ja.
1: En dat maakt je helemaal kapot. Jeevan Bark had dit ook een tour de wega.
0: Ja, Jeevan, voor je hele leven heb je dat. En ja, je maakt zo mensenlevens kapot. Hoe heb je toen manier toe heel pikere? Het helpt ook niet.
1: Nee,
0: soms...
1: maar misschien moeten die straffen ook veel zwaarder zijn, hoor, Lloyd.
0: Kijk, ja.
1: Alleen maar pappen en nat houden en alleen maar willen helpen, dat helpt soms niet.
0: Ja.
1: He? Natuurlijk moet je ze helpen. Natuurlijk is er mentaal iets niet in orde in hun hoofd. Kietje jou überhaupt ook krijgen, maar dat geldt bijna voor alles in het leven.
0: Ja, ja.
1: Maar iemand die over de schreef gaat, moet je gewoon straffen.
0: Direct,
1: bam,
0: direct.
1: Want dan is het kaske straffen.
0: Ja,
1: maar, en meestal zijn het mannen hè, die het doen, Lloyd.
0: Ja, zeker.
1: Ham echt bolie laat je jou kaart krijgen, dit doen, klaar.
0: Direct, baja ban.
1: Don, dek je kooi naar Caribië, klaar.
0: Meteen castreren of wat dan ook. Er zijn wel genoeg middelen daarvoor om...
1: Ik ben daar echt radicaal in, echt waar.
0: Ja, direct.
1: Ham rechter reed dit dan direct.
0: Direct. Achter elkaar.
1: Ham zit chale der kan dit.
0: Nee, maar wat opvalt is ook van die slachtoffers, ook zo toe heel pikerie hè, met hun trauma. Sommigen herstellen daar niet van. Zindigi bhar, hoe zo gaat hij niet goed China rij zeggen. En ze kunnen ook niet...
1: Je maakt het wel heel zwaar nu allemaal hoor. Ik koffie en chai.
0: Oké. Wij hebben het gehad daarover. Maar, nou ja, goed.
1: We hebben het aangekaart, Sonewalo. Het ook erbaar in met Sochië. En het belangrijkste is dat die signalen die er zijn, want die signalen zijn er, missen niet. Als je kooi parwaar me eile op een kohon vriendenkring mee, kohon bij waarvan je denkt van, ja, kuch na kloppen wega.
0: Meld het.
1: Maak er werk van.
0: Ja.
1: Praat met die mensen zelf, of meld het ergens, maar doe er iets mee. Ga niet doen alsof er niks aan de hand is.
0: Ja.
1: Dus we hebben allemaal wel een taak daarin.
0: Soon, over Mars willen stopkrijgen met zijn werkzaamheden bij...
1: Overman kan natuurlijk al een hele poos met hartproblemen, Lloyd. 2022 mee had hij al hartproblemen. Daarna had hij... Daarvoor had hij andere problemen bij Ajax. Met het versturen van foto's en dat soort dingen. Dus die man gaat van probleem naar probleem. Maar best wel zielig. Ja, best wel zielig.
0: Oh, ik heb een probleem heen, ja.
1: Oh, ik heb een probleem heen, ja. Hey, wie doet zoiets? Hoe verzin je dat? He? Hou op. Er zijn 80 andere manieren om iemand te versieren of indruk te maken. Maar niet dat. Dat werkt afreis. Dat gaat nooit goed werken in je voordeel.
0: De meeste zegt, ik kon je kebaar met hem laten jaren. Maar ja, we gaan niet uitvoeren daarop in.
1: Nee, ik heb een koffie en chai met tippo de dingen aan. Alleen en klaar. En voor de rest... Door fantasie heb je deze kamatooi toen zoek het uit. Maar Overmars kampte met dingen natuurlijk. Hartproblemen.
0: Ja.
1: 2022 al volgens mij. Toen heeft hij ook een Van Bommel aangesteld als trainer bij Antwerpen.
0: Oha.
1: De Van Bommel. Met Van Bommel is hij kampioen geworden op de laatste speeldag overigens.
0: Oh, is hij echt kampioen geworden met Van Bommel?
1: Ja, 2023 met Antwerpen. Ja.
0: België? Oh ja.
1: Aha, zeker, ja. Jaar. Ah. Op die laatste, Toby Alderweireld, ja. Toby Alderweireld, oud voetballer bij Ajax. Die heeft toen dat doelpunt gemaakt, helemaal in de slotminuten.
0: Ja.
1: Of in slotseconden zelfs. Een afstandsschot wat eigenlijk onmogelijk kon. Maar ja, dus al met al, hij heeft goed werk verricht op voetbalgebied, Lloyd. En nu heeft hij gezegd van zoon, ik heb te veel gevraagd van mijn lichaam. Ja. Het is mooi geweest, ja. Ik ga ermee stoppen. Terecht. Ja. Als jij signalen krijgt van je lichaam.
0: Ha.
1: En die signalen krijg je, hè?
0: Ja, ja.
1: Niet alleen bij dat soort
0: Mijn rood signaal, mijn lichaam.
1: Jij negeert alle signalen, hè? Die rekening krijg je gepresenteerd, Lloyd. Die rekening ga je gepresenteerd krijgen. Maar je moet je signalen die je lichaam geeft, moet je eigenlijk wel serieus nemen, een beetje.
0: Ja.
1: Dus thora se bachaike sunne walo. Als het lichaam op is, luister ernaar. Toen dien me juggle bate thalle 9 baje se. 8 baje se. En je bent aan het werk. En 12 baje, 1 baje, oké, onghai maar. Is er wel koffie en chai chalega.
0: Ha.
1: Dan is er iets niet goed.
0: Na.
1: Dat betekent het, ki tor dehi me energie kamtiba. Betekent dat je lichaam om rust vraagt.
0: Ha.
1: Dan moet je dat ook gaan doen. Daarna raad ik je bijvoorbeeld met zoete of
0: TV-taakje
1: of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Begin aanpassingen aan te brengen. Kijk, stoppen met werk kan niet zomaar.
0: Na.
1: Dus kamoa, toke karek pariga waarschijnlijk.
0: Ha,
1: maar je kunt wel een paar andere dingen skippen misschien.
0: Ja.
1: Luid, dus je moet wel goed luisteren naar de signalen van je lichaam.
0: Zeker.
1: Als je raad ik trouwens een Barcelona mee. Boy, behoed die een Barcelona naar Gaili trouwens.
0: Ja. Toen je hier Barcelona Feyenoord kelo had ik je.
1: Na. Ik ben geen
0: Feyenoord fan. Want toen namelijk kursje heb je toch?
1: Ja, maar ik ben geen Feyenoord fan toch? Cartoir de Delicoy. Arnold ke de deal. Arnold. Oké, boli Arnold toch in je badje. Nee, maar ik ben lang niet meer geweest naar Barcelona, man. Als ik erover denk, ik heb het gezellige Saharba.
0: Mooi, hè?
1: Ik vind Barcelona echt een hele gezellige stad.
0: Ja, zeker.
1: Maar in elk geval, Kelua Achaiga en slecht weer heiga Barcelona, dus het regent. Dus bijna Kelua is een aflastiger, bijna. Maar hij gaat wel gewoon door.
0: Het gaat gewoon door. Maar,
1: dus Feyenoord tegen Barcelona, Achaiga. Ja. Ja, maar Jan, vroege wedstrijd.
0: Vroege wedstrijd, maar ik heb het wel een beetje te doen met die Feyenoorders. Hoor.
1: De boek is wippie.
0: Dus mensen van Rotterdam, hebben ook een kwalijk nalie. Maar ik vrees toch het ergste daar in Barcelona.
1: Ja,
0: mensen
1: lachen ons uit. Rotterdammers hoef je niks te vertellen. die zeggen, jullie met je grote mond, Amsterdammers. Wij doen tenminste mee met Champions League. En jullie?
0: Jullie zijn niks. Jullie doen helemaal
1: hustle,
0: op het laatste niveau voetbal jullie in de Conference League.
1: 0-10 toen nog hustlen.
0: Hustle.
1: Die hadden gewoon die twee doelpunten moeten maken.
0: Vreselijk.
1: Klaar. De man op de wing, klaar. Ja. Dan heb je dit probleem.
0: Ja,
1: ben je naar Noukamp geweest trouwens?
0: Noukamp ben ik geweest, ja. Ik ben naar Noukamp.
1: Nee, tijdens een wedstrijd.
0: Tijdens een wedstrijd. Nee, gewoon op bezoek.
1: Gewoon op bezoek. Okay,
0: bezoek. Okay. Ja, toen was het nog de oude Noukamp. Maar zeg maar, bij zeggen Pierce, toch?
1: Ah, thoraz. Maar Noukamp, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: Ik denk dat ik het heb gehoord, dus na vaker. Jammer genoeg. wat een belevenis, Lloyd.
0: Ja,
1: wat een belevenis. Dus Feyenoord stadion mee.
0: Ha.
1: De Kuip vind ik de belevenis ook geweldig. Niet
0: normaal. Ja, natuurlijk.
1: Dus stadion waar je ook zit, hij trilt een beetje mee.
0: Oh ja.
1: Ja, dat is geweldig. Arena is ook gezellig, omdat je van Ajax
0: bent.
1: Maar verder, stadion nu allemaal stabiel. Maar Camp Nou, hè? Hey, Lloyd, die mensen zingen van eerste minuut tot laatste minuut.
0: Ja.
1: Luidkills.
0: Ha.
1: Er is geen stilte, geen seconde.
0: Ja.
1: En het hele stadion trilt gewoon mee.
0: Toen naar de dus, maak je bagger.
1: Echt waar, wat een belevenis, man.
0: Ja.
1: Dus dat zijn wel leuke dingen.
0: Snap ik dat je één keer moet je meemaken, zoiets, zo'n wedstrijd.
1: Als je voetballiefhebber bent en je kunt gaan, dan moet je het wel doen.
0: Ja, Nou ja, voor de mensen die misschien in Spanje zijn, in Barcelona vandaag. De kaart uit heel bij Bakje hier. Dus ja, je kunt nog naar de wedstrijd gaan. Want uitverkocht naar hij. Want het is een nietszeggende wedstrijd voor de mensen van Barcelona.
1: Kijk, ik ben naar Barcelona, Manchester City geweest. Ja, hey, dat is andere koek.
0: Ja, dat is andere koek. Dan.
1: Manchester Feyenoord.
0: Met alle respect voor Feyenoorders hoor. Ik bedoel, hè.
1: Ik hoop op een stuntje, Sunemalo. ik gun het Rotterdam, maar...
0: Pina, Feyenoord, Jitge, dat blijft mooi, Ratsja.
1: Nee, maar Sunna, jij gelijk, heel de Lloyd. Alles kan, hè, voetbal... Sunna, de bal is rond, bakrabolega.
0: Ja.
1: Het is een cliché. Maar stel je voor dat Feyenoord heel veel geluk heeft. En heel gedisciplineerd verdedigd. En Barcelona heeft misschien 20 keer op goal geschoten... Maar net na Galbiter. Hoe is het, hoor?
0: Ja, nee, maar ja, goed, ja. Feyenoord...
1: Alles kan, ja.
0: Feyenoord, Ibris, namo is inkopen, kereba. Wel heel bitjes, maar inkopen kan die kereba. Dus ja, ik weet het niet, hoor. Ik hoop dat ze wel winnen, natuurlijk, van harte. En elk Nederlandse club
1: maar
0: die dan wint...
1: Maar een krab, ik ga niet zeggen... Toen hebben we uitlokken, maar hebben we dat gezegd. Maar gariep is, man. Gariep is. Steunt Feyenoord. Ik zeg aan iedereen, steunt Feyenoord.
0: Ujala steunt Feyenoord. Hoor.
1: Wij steunen
0: via Feyenoord.
1: Nee, maar kijk, zo'n wedstrijd bijvoorbeeld. Aachto. Natuurlijk ben ik voor Feyenoord, ja.
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel,
1: want een Nederlands
0: club.
1: Team. Ik ben voor een Nederlands. Tjai NEC Rahat, Tjai Jonchi Rahat.
0: Uiteraard.
1: Groningen. Ik ben voor Nederland. Klaar,
0: uiteraard.
1: Punt?
0: Zeker.
1: Ja, toch?
0: Zeker.
1: Behalve als je Feyenoord tegen Transvaal krijgt of Feyenoord tegen Robin Hood.
0: Ja, dan zijn we voor Transvaal of Robin Hood. Hè?
1: Zeker.
0: Ja. Aaj hamare jana dher mi ghare kaam kare cha.
1: Koi na ghar kaam pe.
0: Koi na ghar kaam pe.
1: Suna, je hoeft niet te gaan toch vandaag. Omdat OV na ga.
0: Ja.
1: Ze verwachten hele grote files. Nou, die files zijn er ook niet.
0: Nee.
1: Dus ook een matlabba. Nederlanders behoed chanakba.
0: Ab ghar reke
1: kaam kare. Ook een matlabba. Precies. Kijk jij filo aan met chalawe? Ja. Dus dan denk je, sunna, OV na haiga, ham na jab kaam kare, nee, to ek ghanta filo mera hab jada.
0: Ja.
1: Dus dan werk je vanuit huis.
0: Trouwens, kable tu apen televisie.
1: Niemand werkt, niemand werkt. Sap koi kareba.
0: Tegenwoordig laten ze
1: de AI. Sap koi kareba.
0: Ja. Tegenwoordig laten ze hun werk doen door AI. Maar tu apen afstand bedienen ke microfoon wa activeer kale bata, kine activeer kale bata.
1: Jawel.
0: Toch wel?
1: Ja, maar ik heb een Samsung.
0: Al telefoon.
1: Ik heb geen LG.
0: Oh, oké. en op je telefoon, op die apps, per app kan je aangeven.
1: Ja, microfoon ja, sommige staan aan, sommige niet.
0: Maar het valt me wel op, hè. Ik bedoel, de laatste jaren valt het heel erg op. Je koest ook je baan mee betalen. En dan opeens zie je die dingen opeens verschijnen op een van die socials.
1: Okay,
0: bij reclames okay, en okay, dat soort dingen.
1: We gaan nu een live test doen.
0: Oh, ha.
1: Live test.
0: Ha, boldeke, ha, mala Ujala Sunne.
1: Sunnewalo. Alle luisteraars van Ujala Radio nu. Pak je mobiel. Je hoeft hem niet aan te zetten. Gewoon, je hoeft niet aan te activeren.
0: Ja.
1: Gewoon mobiel walele. Geluid wat hoor dat teken, radio ook. Dat abbe hem ook een woord bolle. Dat u dek je, kiet door telefoon wat ook afluister kreeg. Want als door telefoon toch afluister kreeg, dat u woord wat je hem ook bolle, abbe tu online, ja, je social media pe, dat dek je ooit onderwerp wat je over toch milega reclame.
0: Ja.
1: We gaan een testje doen straks.
0: Ha. Maar kon wordt toe mange beloven aan die mensen?
1: Nieuwe auto kopen.
0: Hindustani, Mickey? Hindustani? Nieuwe Hindustani?
1: Ik wil een auto kopen. Auto.
0: Maar je moet het auto, wel in het Nederlands zeggen, Sunwallo.
1: Luid, dat ding gaat om auto. dat ding hoort auto. Abbe, toen dekje, abbe, je scrollt, kan je auto reclame. Auto. Auto.
0: Daarna doe ik een auto keer reclame met Milika op social.
1: Dit is gewoon een experiment, live experiment.
0: Ja, hè? Zeker. Dus ik hoop dat de mensen dat gedaan hebben nu.
1: Ja, dus alle Hindustanen krijgen straks reclame van auto's. Trouwens, je moet uitkijken met auto's kopen, hè?
0: Wij
1: hebben dat een keer behandeld, hè?
0: Maar
1: Pierce mag helemaal handelen. Dus sommige merken, Chinese merken voornamelijk, die timmeren hard aan de weg, die zijn goedkoop.
0: Ja.
1: En die kun je voor weinig geld kopen. En ja. Zijn behoorlijk luxe.
0: Ha.
1: Maar Thora se bachaike sunnevalo. Ga niet zomaar elk merk kopen, want sommige van die merken hebben een heel goed netwerk. Dealernetwerk, maar ook een onderdelen en dat soort dingen. Die Europa met Nederland natuurlijk een miljoen makkelijk zijn.
0: Ja.
1: En sommige van die merken hebben een heel slecht dealernetwerk in Nederland.
0: Ha.
1: Waardoor je op die onderdelen soms maanden moet wachten.
0: Oh ja.
1: Dus wat jij zo nu wel.
0: Kon ook materiaal onderdelen naar Milega.
1: Dus Google kan liggen, check kan liggen voordat je je auto kine.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld BYD, Bit, toch?
0: Ja, ja.
1: Ook er milega onderdelen wel, omdat het barca merkbaar.
0: Ja.
1: Zeker ke bhi milega, zeker, toch? Zeker.
0: Ja.
1: Ook er bhi milega, maar Jan. Maar Google het even eerst, zo nu anders is faya dadelijk.
0: Ja. Dus na Diego onbekend automerk neer, denk van het wordt Barbie zalig, maar dan zit je wel ermee als
1: denk
0: er iets...
1: Denk verder. Ha.
0: Ja, zeker.
1: Want ik merk kindje auto maandenlang total lega, heb je ook niks aan, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Dan is het een miskoop. Is het direct
1: dan
0: miskoop.
1: Moet je wel een beetje uitkijken, ja. Kika Hovega.
0: Ja. Dus
1: nou,
0: ja.
1: Ja. Nou ja, dus wat jij het hoor. Trouwens, mensen die elektrisch laden ook, wat mensen niet weten. De klit hoor, hamlo ke sunie, dan hoor je al die dingen
0: lopen. Dan word je ook slimmer, hè?
1: Je wordt met de dag, met de minuut slimmer.
0: dus de mensen
1: je
0: die
1: auto laden krijgen.
0: Opladen krijgen, hè?
1: Je gare auto laden krijgen. Sommige mensen hebben goede lader thuis. Kijk, je hebt een goede lader toch, Lloyd?
0: Ja, nee,
1: je hebt lader. Toch een professionele lader?
0: Ja, uiteraard.
1: Ha, toch? Hamoeke babar.
0: Hamtoro kabel of verbinden.
1: Precies, maar sommige mensen hebben die mogelijkheid niet van een professionele goede lader. Dus Oesap kan je laden krijgen met een 220 volt kabel. Leed jij je patarkoa met die omzetdingen. Maar weet je wat, het kan wel, het duurt heel erg lang.
0: Het duurt wel heel erg lang.
1: Maar het probleem is niet dat. Het probleem is dat je heel veel energieverlies krijgt.
0: Ja.
1: Dus. Dat je 100% laden kan, dan ben je misschien van die 100% 30% al kwijt aan energieverlies.
0: Ja.
1: Weerstand.
0: Ja.
1: Dus thora bachaike sunne walo. Dus tu agar elektrisch chalavega, probeer niet met die kleine dunne kabeltjes op te laden. Probeer toch wel na te denken van, hoe kan ik een professioneel oplader zetten, zodat ik snel kan laden. 1 en 2, weinig energieverlies heb. Ik heb maar een soort van nevalo, heel en minna, jan eetje, jwabina. Maar het is wel een belangrijk ding.
0: Ja, het is zeker een belangrijk ding. Want, je betaalt wel voor die energie die je dan gebruikt. En het is niet naar je auto gaan.
1: Als je 1000 euro per maand laat, ik zeg maar wat,
0: mooi, Lloyd. Is veel
1: is
0: geld.
1: Is dat 12.000 per jaar. Als je 3.000-4.000 daarvan verliest, is zonde.
0: Ja, zeker zonde. Zeker zonde.
1: Vooral ze bekijken.
0: Nou ja, goed. Voor de mensen die een benzineauto hebben, gaan we dan maar een reclame krijgen. Maar ik was laatst aan het opladen. Ga maar full tank gooi je met elektrisch opladen voor 20 euro. En toen dacht ik van, dan min John benzine, dat je laat hoor. Maar ja, ik ga het huis opkeren.
1: Ja, het is een beetje... Het is niet meer een verhouding.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Maar goed, als je buiten moet opladen, dan ben je best wel veel geld kwijt.
0: Ja.
1: Normaliter.
0: Ja.
1: Maar je gare toe opladen kan zeggen, en je hebt zonnepanelen en dat soort dingen, dan is het wel iets makkelijker, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja. Trouwens,
1: het doet minder pijn. Het doet minder pijn dan bij de pomp te staan en 100 euro te laden.
0: Nou ja,
1: Te tanken.
0: Ja, ik maak een stapje naar Suriname. Ik zag hier en daar... De luchthaven daar in Suriname, dat willen ze groots aanpakken met allemaal wegen die ze willen aanleggen. Barca or Kabele, Sandré Mange or Barca Carré en met slurven en dergelijke. Hoezo kan je niet plannen? Maar plannen? blijven plannen waarschijnlijk. Hè?
1: Kijk, dingen beginnen met plannen. Hè? Maar in Suriname heb je te veel plannen. En die plannen staan haaks op elkaar of worden niet ondersteund. Ja. Of een of ander crimineel of een of ander bende heeft dat bedacht. Weet je?
0: Het is, ja.
1: Ik eerst zien dat geloven, Lloyd.
0: Ah, dus jij gelooft er niet in dat die...
1: Ik weet niet waar jij het precies over hebt, maar als je het hebt over slurfsysteem en weet ik veel wat, in een nieuwe luchthaven.
0: Ja.
1: Nou ja, ze wilden toch ook een luchthaven in Paramaribo hebben.
0: Oh ja, ja.
1: Het kan allemaal, Hamnabolina naar Hoizeke, maar eerst zien dan geloven.
0: Ja. Nou ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, blijven bij plannen en...
1: Dress to impress. Ja,
0: ja, ach, ja, ja. Leuk? Hoezo dress to impress? Hoezo?
1: Show waar met Likhalbaar, 19 september.
0: Oh, 19?
1: Ja, met Likhalbaar, dress to impress.
0: Dress to impress, hoe dan? Mooi,
1: hè?
0: Hoe dan? Ja, dress to impress. Ja, je moet toch altijd indruk maken als je ergens naartoe gaat?
1: Nou, het schiet erbij in af en toe, hè, Lloyd.
0: Oké, ze bedoelen ik een keer...
1: Vooral mannen, peren molila mannen. Maar mannen doen het niet zoveel, toch?
0: Nee, ze mannen hoeven niet veel te doen, ja.
1: Niet echt heel ijdel. Maar het is wel leuk voor je ego misschien.
0: Ja.
1: Als je wel een keer heel netjes komt. Dus
0: ja.
1: Lau op kisarike das jaspa hinke, chalija, Lloyd.
0: Das jaspa hinke? Das jas... Nee,
1: maar is er niet zo'n raad bij jou? Ja, nee, das is bij een auto.
0: Das raadkeer.
1: Kan ik het nou moeilijk gaan nooit?
0: Naar een concert met een das?
1: Ja,
0: nee,
1: we kunnen het toch doen? Waarom kunnen we het kindje niet doen?
0: Misschien kan je wel een callbackje aan. Maar das, hoe zat hem geil? Das kan hem geil.
1: Lau hammer toe wel, pahinija looit.
0: Oh, hammer toe.
1: Dan gaan we ook opvallen, kun je toch af, voor als,
0: ja, voor de ontvangst van de mensen daar. Op 19 september in de Meervaart.
1: Nee, maar dress to impress staat hier. Dat betekent dus impress. Dat we aan de dames vooral moeten verzoeken. Want dan die heren is een...
0: Ja.
1: Una sunega. Akina de mien na sunega.
0: Toen vrouw Hitkari partijke voorzitter. Maar toen kon advies deze keer aan de vrouwen om op 19 september... is nog anderhalve week te gaan, hoor. Dan
1: ik
0: is het al zover.
1: Ik ga ervan uit dat je nu al een beetje begint na te denken, toch, Lloyd? Als je vrouw bent van... Hey, kon kapra pahinebe.
0: Ja.
1: Iwali pahinebe of iwali pahinebe. Ki ekwa pahin chukli ekdai. Weet je, zo denken vrouwen, toch? Ha, toch? Maar kunnen herkennen kalewe kaparwa. Oh, kunnen dusar koike ohi kaparwa bina hoi ga mape. Dus er liggen wat uitdagingen bij vrouwen. Toen onderschat kere chijwa, ham janila chijwa.
0: Ham onderschat na kerilam, ham janila ka hoi ga. Phir jai kini ga dusar kapra.
1: Dat is een zware problematiek bij vrouwen, toch? Ja, ohi kaparwa koi dusar koi pahinerega.
0: Dat is een probleem, hè, bij vrouwen.
1: Kijk. Bij mannen is het heel makkelijk, toch? Je hebt een blauwe colbert of een zwarte colbert en klaar.
0: Nee, ons maakt het niet uit.
1: Iedereen heeft dat. Ohi wali sap koi pahinisba.
0: Ja, challenge.
1: Ook al hebben 80 anderen datzelfde aan. Maar bij een vrouw, dan let op pahinle ego laal jurk met gele stipjes erop. Or ohi kaparwa. Bestaat mis etam nog? Nee, toch?
0: Nou.
1: Ohi wali mis etam wali tohi pahinle bate bhi. Or ego dusar koi bhi. Ifaya, boy, ifaya.
0: Dan probeer die andere vrouw te ontwijken, toch? Want dan gaat het
1: ook kapra. Ik heb hak jij gaan wassen. Ik heb hak jij, Jurte. Nee, dat kan ik niet aan. Dus vrouwen hebben wel problemen die wij niet hebben.
0: Ja. Ach ja.
1: Dus dress to impress, en je mooi kapra pijn ketje.
0: Mooi kapra pijn ketje.
1: हां तो मोई लगी तो मोई नेचर्स पहन के ये तो
0: या
1: अगर साली सलवार कुछ बा ओहो पहन लिए और मोई लगेगा
0: सलवार
1: से दरफन हाउत
0: सलवार
1: is toch leuk?
0: Ja, maar Sari, voor zo'n mooie avond op een zaterdagavond in de Meervaart. Hè,
1: is toch leuk?
0: The Greatest Voices of Bollywood. Met al die mooie zangers en zangeressen die daar zullen zijn. Toen maak je salwaar bij een waaike awe.
1: Het is moeilijk. Het is moeilijk. Het is moeilijk. Dat is wat ik zeg.
0: Oké. En dan heb je een salwaar aan en al die gouden dingetjes eromheen en zo. Kangen en dat soort dingen ook.
1: Sajdashke, toch?
0: Dus helemaal moet compleet, toch? Hè?
1: Ja, toch. Leuk.
0: Atja, dat klopt, toch? Maar zeker, ik had je een pijn kijken. Dus ja, dan moet je wel...
1: Is toch leuk?
0: Dan moet je
1: dat ga je hem leuk hebben. Je leuk, Lloyd, dik. Pijn kijken.
0: Dat klopt, toch?
1: Gewoon moeite kijken. Lloyd en ik gaan ons best doen, ook.
0: Ja.
1: Dat is wat pijn kan tellen.
0: Dat is wat pijn. Ik heb lang geen das.
1: Dat staat me goed, hoor. Das staat jou ook goed, hoor.
0: Jawel, maar hoe diep heb ik je hem naar pijn liet? Ja.
1: Boy.
0: Ja, nou ja.
1: Inderdaad, boy. Maar...

0: Nu pasie lekker om
1: dat te lezen. Nee, bra moeilijk is hoor jaar. En dat staat zo heel goed, dat staat mij ook heel goed. Op die das pahin ke chalo koi nooit. Netjes.
0: Voor de mensen die nog geen kaarten hebben gekocht, €20 voor rang 1. Amnen, bachelor rang 1 ke kaarta kina ha bachelor ke. Rang 2 €15 en als je een stadspas hebt, kost je kaartje maar €3,50 per stadspas.
1: Eigenlijk onmogelijk hè, Lloyd?
0: Wat is onmogelijk?
1: Dat je voor €3,50 een kaart kunt. Is toch onmogelijk
0: Het is net zo goed toe gratis bitter jaiga, hè?
1: Nou ja, negatief bij toe jaiga bitter. want Sochië, je krijgt nog een drankje erbij.
0: Je krijgt nog een drankje erbij, garderobe gratis. Toilet,
1: dus je hebt geld verdiend dan.
0: Ja, zeker. Zeker op zo'n avond heb je
1: girl,
0: direct verdiend.
1: Is girl mad, hè? Girl mad, zeg. Girl mad. Van papa, dat is girl mad. Kijk. Ja toch, het is girl mad. Als je €3,50 betaalt en je krijgt een gratis drankje, consumptie, garderobe, toilet. Dan heb je geld verdiend.
0: Dan heb je geld verdiend. Zeker, ja, heb je zeker geld verdiend.
1: Dat is girl mad, zie je?
0: Ja, dat klopt toch? Hoe de vrouwen anders denken dan wij.
1: यहाँ पे लिखल बात अच्छा देखिए चीज अच्छा लोहित प्राइसेस एंड इंक्लूसिव कंस्यूमसी और का लिए
0: दिस
1: इन कंस्यूमसी ना दिनवा भरतिया बर
0: ना ना ना ना
1: एगो कंस्यूमसी
0: एगो कंस्यूमसी इज इट या इट इज सेकर लुक इट इज फॉर ऑफ इन द पाउज टू जाए के काबले अपन कंस्यूमसी ले सके है दिस जब तू मंगे तू काबले जाए के पीए खातिन कुछ ले सके है दिस दैट इज दैट इज फ्रॉम इट हाउस दिस इन द मेयरवाट 19 सितंबर दे हैव निजाम वाकी डिजाइन बॉयके दैट द दिन वी हैव माउस म्यूब्रॉय अयान मुखर्जी एंड वी हैव एक नाम भूल गए शेखर Kumar, ja.
1: Shekhar Kumar.
0: Ja, die man die maakt er een hele mooie show van, hoor.
1: Shekhar Kumar. Ik hoop dat hij mij had, hoor. Shekhar Kumar ke loit.
0: Acha bol, Shekhar Kumar sunega.
1: Saat jo rahega, sangeet pe.
0: Mumbai Beats.
1: Dus muzikanta jo rahega, Mumbai Beats. Onder leiding van Viren Kisundayal.
0: Ja.
1: Dus dat is ook erg leuk, hoor. Om deze jongens daar weer onstage te zien.
0: Ja.
1: Ik verheug me erop. Wordt hartstikke mooi. Violisten is ingehuurd, extra Lloyd. Om het helemaal compleet te maken.
0: Oh natuurlijk, ja, violisten?
1: Ja, we hebben ook een violiste erbij gezet.
0: Arie?
1: Om het super mooi te maken. Omdat ik had ook genoeg mee. Viool spelen was goed belangrijk.
0: Ja.
1: Echt. Toen soort ze keken, maar een nummer van Atma, Manade, Hemant Kumar, Talat Mahmoud. Die mensen gebruikten al viool en dat soort dingen, Lloyd.
0: Oh, ja.
1: Echt heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus we gaan het echt heel mooi maken. Maar ook nummers van Gita Dutt, Shamshad Begum, Suman Kalyanpur, Noor Jahan. Lloyd, is sab ganwan rahega. Mahendra Kapoor ke gana rahega. Dus ganwan hem kalyan taakat rahi phir.
0: Kaisa
1: saman sajais ba. Echt, bahut bisal sajai se londuan. Dus dat wordt super gaaf. En Sudhir Nandahi on stage, dus dan... Alleen daarom moet je al komen. Alleen voor Sudhir al. Echt waar. Die man geeft de hele show weg.
0: Het is lachen met hem zodra hij het podium opkomt. En hij neemt het publiek gewoon mee. Show Surus in hem Antuk. Van begin tot eind is hij met jullie. En maakt er ook een hele mooie show van. Dus, en dat is al heel hard.
1: Superleuk. Greatest Voices of Bollywood heet het. Dus ook met de 30 meest iconische stemmen. Ego show met ons zo'n je ordekje. Dus kijk nou moeilijk. Ik heb mensen die denken van zo'n. Ham Amsterdamse door rahila. Maar ja, je bent niet ver.
0: Nou.
1: Toch een kuriara zijn nou hoeveel weken.
0: Kuriara.
1: Je stapt in je auto, je geeft gas en je bent er. Bam.
0: Ja.
1: Binnen 3 kwartier, binnen een uur ben je in Amsterdam.
0: Ja.
1: Of je nou vanaf Den Haag, Rotterdam moet komen. Tjahe Jahan zegt, kom erbij. Hamlokke dikje, hamlokke rahab bij.
0: Ja, zeker. Hamlokke zeker hebben bij.
1: Dus dan ben ik op baatjaat eigen haloid.
0: Ja.
1: Shekhar Kumar ke over.
0: Ah, Shekhar Kumar.
1: Dus, hem rahat rahi u samay pe in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost.
0: Oh, toch Bijlmer ke niwasi baat hai?
1: Toch bagalier rahat rahi hem. Maar ik wilde je niet kennen toch, dus hem toch in negeer karat rahi, of toe hem in negeer karat rahi. Nee, maar we hebben beide Holendrecht gewonnen.
0: Ah, zeker. Zeker.
1: Voor de mensen die Amsterdam Zuidoost een beetje kennen. Toch? We waren bijna buren, maar we wisten het niet.
0: We wisten het zeker niet. Nee.
1: Maar we kenden elkaar ook nauwelijks.
0: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Raha. Maar Tora Lukaat op Rai Leto.
0: Inderdaad.
1: Je was een beetje schuw.
0: Ieder boot naar Jati. Inderdaad. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja,
1: Ja. Hey, Usama, je hebt het horen aan mensen schuw raha, ja. Het is onvoorstelbaar, zo'n nevalo.
0: Ja.
1: Hey, hoe deze man is veranderd. Hoe heeft zich ontwikkeld.
0: Hij heeft niet banden.

0: बदल बदल रही हम तनी
1: है? थोड़ा ज्यादा
0: अच्छा शेखर कुमार के बतिया बताओ।
1: मैं शेखर कुमार दोस्त एक रही था लंग्स खानसनहोफ खानसनहोफ के बाद एक कोमदार आन हम नहीं गोरे गोरे रह ली क्यों तो पता ना
0: जास्ती गोरे गोरे रहते
1: तो गोरे गोरे साइड रह ली वो तो हुआ साइड रहा हुई कोई के अच्छा एक वेट नहीं मैं वो कहूँ मुंबई खानसनहोफ आन
0: या
1: एन एक होर अ नंबर इन द फर्ट क्लिंक मत खानसनहोफ वास गोर एन एक होर अ नंबर ओ हंसनी
0: आई
1: शेखर कुमार के ओ हंसनी दी हैप्पी स्क्रैप तो लॉयड एक होप इट फॉर यू दैट यू स्नेल कर सके ओ हंसनी तो तरवेल हम फरहलवा बताई ला
0: तू बताओ तो
1: हम लोग ओ तो हुआ में से निकली ला वो हो रहा दैट थिंग ओ हंसनी
0: हां तू फली से डायरेक्ट
1: ए हम सोची के गावेगा इतना बिसाल
0: या
1: ik kende Sheikh Kumar toen nog niet goed want ik ben pas eigenlijk in Nederland met hem ik hoor die man zingen ik denk van hey dit kan niet waar zijn kunnen ze deze leggen we komen die zaal binnen als boromang, want we waren niet uitgenodigd.
0: Oh, gaan ze nog een keer salwa mee?
1: Je komt daar binnen als boromang. Kon op Biaura of Kucharaha. Ja, je was niet uitgenodigd.
0: Nee, nee, maar vroeger gingen we allemaal erin. Hè? Ik bedoel, maar
1: je wilde toch even een kikje nemen.
0: Ja.
1: We gingen niet voor het eten en drinken. Hè? We gingen puur voor de gezelligheid om mensen te ontmoeten. Even voor duidelijkheid.
0: Ja, ja.
1: Dus echt als boromang. En dat fenomeen boromang, dat bestond echt toen.
0: Ja.
1: Abetelijk, Amrejan. Hey, gotcha.
0: Ja.
1: En dan zie ik daar een man staan en hij zingt dat nummer.
0: Ja.
1: Boy, luid. Sinds die dag hou ik van die man.
0: Maar behoud din kebaat, hè?
1: Behoud din kebaat.
0: 30, 40 jaar geleden, zoiets?
1: Nou, 40 jaar.
0: 40 jaar om die man hier al.
1: Hij kan wat?
0: Shekhar Kumar ke, oh Hansini. Nou ja, hij kan gewoon lokaal. Ja, het is moeilijk om die te vinden, maar hij kan gewoon komen.
1: Milliga. Maar dat nummer zong die man, luid, niet normaal.
0: Ja.
1: En toen al was het een fenomenale zanger. Shekhar Kumar is niet oud geworden.
0: Nee.
1: Kan jij dat jakken met Epkaris?
0: Oh ja.
1: Maar hij is niet oud geworden. Hij is nog steeds niet oud geworden. Hij is nog even jong.
0: Ha. Ja, als je
1: echt
0: ziet.
1: Waar. Dus het is het
0: Unaatje geweldig. He, en hij zingt ook uit het hoofd, hè? Want
1: Amazon boelt jij dat tekst wat. Maar het is een fenomenale zanger. Kishore Kumar ke awaz jonba. Nederland mein agar bolie ke ke sabse beste awaz ba.
0: Ja.
1: Hamar optiek mein dan is het Shekhar Kumar.
0: Ja.
1: Er is niemand die daar in de buurt komt. Niemand.
0: Nee, hè?
1: Zoals Kishore Kumar ki gana gawe khati.
0: Ja.
1: Die man is fenomenaal. Echt waar. Soms luister ik naar mensen met karaoke en dit en dat en producties online. Denk ik van jongens, stop met zingen. Toen banker de gawe ke.
0: Ja.
1: Toen ze beter ham jani lagawe. Maar dan hoor je zo'n Shekhar Kumar. Ja, fenomenaal. Ja. Fenomenaal.
0: Ja. Nou ja, mooi verhaal van Shekhar Kumar. Hij is al heel lang tussen ons, Kesebulje, tussen ons.
1: Hamelijke beach mee.
0: Nadien zeg ik, en altijd mooi om hem te horen. Jij kon zeggen.
1: Maar nog een leuke story van Shekhar Kumar. Vroeger,
0: pahile
1: moest ik Hindi praten met Shekhar Kumar.
0: Oh ja?
1: Ja, bhai, kaise hai aap, hè? Kya hota hai? Aayenge ya nahi aayenge? Tegenwoordig wil die man Nederlands praten met je.
0: Dus
1: ik stelde mijn vraag in Hindi.
0: Toen Hindi me bedoelde,
1: die man antwoordde Nederlands. Die man is helemaal geïntegreerd. Geweldige vent. Die man is helemaal geïntegreerd. Echt waar.
0: Oh, Hansi, ik kan nu ook gaai zeggen. Maar ik kan nu 1, 2, 3 niet... Maar het is wel heilig, hoor. Maar als het niet vandaag kan, dan morgen en anders...
1: Ik denk kon een Temptations gegaan hebben. Denk ik, hoor.
0: Ja, het moet Temptations zijn.
1: Vroeger had je die CD's toch, luid. Ham toch een wat heilig, toch? Nee.
0: Ham Janila.
1: Toen ham ze beter, Janne, hoe het
0: van Temptation moeten zijn, inderdaad.
1: Dan gingen wij in Amsterdam naar Reina's Record, toch?
0: Ja, ja.
1: Reina's Record Center. Van Omhaan.
0: Waar
1: ham lukt jatrie, toch? Chijwa kine, CD-wa?
0: Ja, zeker.
1: En zo'n cd kostte 25 gulden. En ja, het was veel geld.
0: Ja. 25 euro gulden houdt.
1: Gulden. Aan met dieren hier, hè?
0: Zang.
1: Ja, jij kreeg alles gratis. Aan Janila, nooit. Jij had connecties, maar wij moesten betalen, ja. Dus die hele reeks van Indian Temptations.
0: Ja.
1: Temptations volume 1, volume 2, volume 3.
0: Heb je die nog of niet?
1: Privécollectie, maar ja.
0: Privécollectie, ja.
1: Dat moest je hebben. Maar elk nummer van wie nog meer? Juniors.
0: Ja.
1: Ja, moest je toch hebben?
0: Ja, moet je zeker hebben, ja.
1: Usama Ikebaat, leuk.
0: Ah,
1: hè?
0: Ja, dat is een mooie tijd.
1: Wat een tijdje, wat een tijd. Fantastisch. Ja.
0: Nou, de aardkeerde COVID-19 je niet er graag? Of had je nog wat bijzondere verhalen nog te vertellen?
1: Nou, dank jullie.
0: Tjadam, mis haike studie. Dank je wel voor vandaag.
1: Dank je wel. Mooi zijn je. Groetjes. Hoi, hoi.
0: Hoi, hoi. Shekhar Kumar, 19 september in de Meervaart. Doe je toch? En O Hansini, die ook hem koosje bent. De ham koosje, de ham door de kat in de rijker bent. Diwane Likke Aya Hai. Shekhar Kumar, 19 september in de Meervaart. The Greatest Voices of Bollywood, Ujala ke concert. Je had de kamer niet zoenen, hey, Ujala Radio, gezere koffie, chai, middag show, zoenen wallo. Vandaag ben je weer bijgepraat. Geen trein, misschien geen bus, misschien zelfs geen pont. Nou, ik weet het zeker. En buiten ook nog buien en wind. Maar hey, we zijn halverwege de week. Halverwege de week zijn we er, hoor. Aaj boethega. En misschien onthouden we vandaag gewoon die ene vraag. Niet? Waarom loopt het niet zoals ik wilde? Kana ja het jijwa, dus ga mangen tegen. Maar hoe kan het dan wel? En mocht je daar vandaag helemaal geen antwoord op vinden? Kooi antwoord na diga. Neem dan koffie chai erbij. Morgen rijden de treinen weer. Namaskar, mooi zeer. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Dit was Ujala's middag koffie en chai show.

The Greatest Voices of Bollywood. Aanstaande zaterdag 19 september in de Meervaart wordt mede mogelijk gemaakt door Vierin Juwelier Amsterdam. Vierin Juwelier wenst u allen een fantastische voorstelling toe. The Greatest Voices of Bollywood, zaterdag 19 september.

0: दीपिका पादुकोण.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sood Nigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol, and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens 3 Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. De makers van de populaire animatieserie South Park hebben in een aankondiging van het nieuwe seizoen tijdelijk de naam in South America gewijzigd. Daarmee steken ze de draak met president Trump, die verschillende geografische namen wil veranderen. Zo werd de Golf van Mexico al de Golf van Amerika. Trump stelde deze week ook voor om de Amerikaanse staat New Mexico om te dopen tot New America. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. De politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verder op. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. De politie houdt vooral de grenzen met België en Duitsland in de gaten en wisselt informatie uit met de Belgische politie. Ook online wordt de handel scherp gevolgd. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
9: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फीएनडीएबी प्लस तो घर में तो ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो डीएबी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट कैट द बेस्ट उजाला रेडियो
10: तुझे लगे ना नजरिया.
11: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
9: उजाला रेडियो रात और दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोड़ खाती है. और हाँ, तू मांगेगा विल जय बरिखी स्टूर नार ओंस स्टूडियो. हाँ, विल जय बरिखी स्टूर नार ओंस स्टूडियो दन कम दर स्टूडियो बरिख नार 020-363-0808. दिल से बात करना है तो हम भी दिल से आपसे बात करेंगे हर एक चीज रात और दिन. आप हमसे बात कर सकते हैं.

Dit is Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio 4.

0: You are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over. Dan de A10, de Ring West richting Rotterdam. Voor Amsterdam Slotervaart zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je 10 minuten oponthoud. En dat komt door de grenscontroles. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are. Jala Radio Headlines. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. China ontkent. De makers van de populaire animatieserie South Park veranderen tijdelijk de naam in South America. Daarmee steken ze de draak met president Trump. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. En de politie voert de jacht op illegaal vuurwerk verderop. Volgens de Nationaal Coördinator Vuurwerk krijgt de handel steeds meer kenmerken van de georganiseerde drugswereld. En tot zover de headlines op Ujala Radio.
1: You are. Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Vertraging op de A1 Hengelo richting de Duitse grens. Vanaf Oldenzaal-Zuid doe je er 10 minuten langer over. Dan de A10, de Ring West richting Rotterdam. Voor Amsterdam Slotervaart zijn ze bezig met een spoedreparatie. Daardoor zijn twee rijstroken dicht en heb je 5 minuten vertraging. En tot slot de A12 Arnhem richting de Duitse grens. Vanaf knooppunt Ouddijk heb je 10 minuten oponthoud. En dat komt door de grenscontroles. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl. Zin in een heerlijke tillo, heer heri, boeien of zelf

De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

Jala, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akinaam. Zaterdag 19 september, Meervaart Theater mee. Jabertu, mooiste buikje, taakseke, herzoensake hega. Jabjus concert, hoe nu wel een aapje gaat hier. Aardige aapje, charme. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Koop je kaarten op tijd. Doe op Nick de Klee op meervaart.nl. Doe jaldieke, want er zijn nog enkele kaarten

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De explosie vond plaats bij de centrale Ritom in Piotta. Een deel van het gebouw zou ingestort zijn. De oorzaak van de explosie is nog onbekend. Hulpdiensten zijn massaal ter plaatse. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie. Volgens drie Amerikaanse veiligheidsdiensten trekken bedrijven als DeepSeek, Alibaba en Moonshot kennis uit modellen van onder meer OpenAI, Google en Anthropic. China spreekt de beschuldigingen tegen en noemt de kwaliteit van zijn AI het resultaat van eigen technologische ontwikkeling. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. De storing is geen gevolg van een cyberaanval. Reizigers van en naar het Verenigd Koninkrijk en Ierland moeten ook vandaag nog rekening houden met flinke vertragingen. Gisteren werden bijna 2000 vluchten geschrapt. Ook op Schiphol vielen bijna 60 vluchten uit. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Ujala Radio, देश भर में तू जाने तो Ujala Radio, उजाला ही उजाला देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio DAB Plus के जरिए उजाला इस फन हेल नीदरलैंड तू जाने तो ढिंढोरा बजा दीजिए
5: के घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है मुंडन संस्कार होने वाला है उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूडियो मेल नार info@ujala.nl info@ujala.nl

0: You Are.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd tussen Rijswijk en Leidschendam. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je 10 minuten tijdsverlies. En op de N46 is de weg in beide richtingen dicht tussen knooppunt Boterdiep en Bedum. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are Holland Hardest Radio Station.
3: Je Heelzana Radio en op bajne ja raha hai ye geet aapke khatir. Ujala Radio par hum bajate hain Tor Khatin.

You are. Ujala Radio Headlines. Bij een explosie in een waterkrachtcentrale in het zuiden van Zwitserland zijn meerdere mensen gewond geraakt. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. De Verenigde Staten beschuldigen Chinese AI-bedrijven van het op grote schaal kopiëren van Amerikaanse AI-technologie, China ontkent. En het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk is vanochtend vroeg weer opgestart na een grote technische storing. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: AWR.
1: Dit is Annemieke Bosgaard van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Binnenkort jarig? Door Janemdin hè, door Zalger hè. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel hè, door Shadi honne wel hè. Ja, kisika moende sanskar hè. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te hè. Pandra vermaaijs voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

Ujala, Larehe, the greatest voices of Bollywood. Rag and Rhythm, National Indian Orchestra ke saath. 19 september, Meervaart Theater Meer. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl. Aur Gaane Wale Honge, from India, Mouse Mewbroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Dattadien en Nizam Waagidusein. 19 september, Meervaart Meer. Koop je tickets op tijd.

0: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Benjamin Netanyahu klaagde krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Het UWV gaat 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. Het gaat om mensen die eerder te horen hebben gekregen dat controle niet nodig was. In totaal worden 73.000 uitkeringen onderzocht. Bij 21.000 daarvan is inmiddels vastgesteld dat het dagloon klopte. De resterende uitkeringen moeten dus handmatig worden gecontroleerd. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. De Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. Booking wilde het Zweedse bedrijf voor 1,6 miljard euro overnemen. Volgens de EU zou het bedrijf daarmee zijn dominante positie op de markt voor hotelboekingen verder versterken en de concurrentie schaden. Booking overweegt nog in beroep te gaan. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Hi, this is Deepika Padukone.
4: Hi, this is Imran Khan.
5: Hi, this is Sunny Deol.
6: Hi, this is Ajay Devgan.
7: Hi, this is Ranveer Singh.
8: Hi, this is Sonu Sonodigam.
9: My name is Shahrukh Khan.
10: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
11: Ujala Radio, de Hindustanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Ujala Radio, always shining.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Die loopt de A1, Hengelo, Duitse grens, door de grenscontroles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. De hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar, de tunnel is eventjes dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: Tu jaane hai toch?
3: Tu jaane hai toch?
4: Namaskar. अब यहीं से एक और प्रोग्राम पेश है खूबसूरत गीतों के साथ उजाला रेडियो पर तू जाने है तोख।

You are. Ujala Radio Headlines. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij anderhalf

via-uitkeringen handmatig controleren op mogelijke fouten. 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht. En de Europese rechter vindt dat Brussel terecht de overname van reisbedrijf Etraveli door Booking.com heeft tegengehouden. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You Are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Die loopt de A1 Hengelo, Duitse grens, door de grenscontroles. 10 minuten vertraging vanaf Oldenzaal-Zuid rijdt het langzaam. De hoge vrachtwagen voor de Schiphol-tunnel op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. 10 minuten vertraging daar, de tunnel is eventjes dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

27 Amsterdam. Bel 020-67-118-12. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06 14 42 15 33.

artiest geheimte zijn? Oudala's The Greatest Voices of Bollywood. Zaterdag 19 september. Oude Jip He. Meervaart Theater mee. Ariaan Kishar mee. Shekhar Kumar. Mouse Mew Roy Kazaar. Ayan Mukherjee. Boyke dat het niet al Nizam vaak te zijn. Muzikale begeleiding is handen van Mumbai Beat. Zaterdag 19 september. Sanitje Kraat het toch? Raadke. Staat bezig. Inloop. Our program Raad Kobarwe. Je gaat begonnen wel her. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.

0: You are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Zeker voor de tijdstip. 300 kilometer file bij elkaar. Wat opvalt, de A2 Utrecht-Den Bosch. Na een ongeluk bij Zaltbommel, een uur vertraging vanaf Culemborg, 11 kilometer file. Zijn dan ook twee rijstroken dicht. Je zou kunnen omrijden, maar dan moet je wel met een personenauto doen. Over de Merwedebrug, via de A27 dus. A12 Utrecht-Arnhem, bij knooppunt Waterberg. 40 minuten vertraging, een 9 kilometer file staat er. Er zijn twee rijstroken dicht na een ongeluk. En daardoor ook file op de A50 vanuit Os naar Arnhem. Bij knooppunt Grijzoord een half uur vertraging. A27 Utrecht-Almere. Bij knooppunt Eemnes een 10 minuten vertraging. En een half uur vertraging voor de Duitse grens. Als je over de A37 vanuit Hogeveen naar Duitsland rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Laat je horen, laat je zien. Ujala Radio maakt je dag misschien wel 10 keer leuker.

Radiohead. You are. Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

You are. Ujala Radio Headlines. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij anderhalve week voor de Hamas-aanval al was gewaarschuwd. En 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo en cassavebrood.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
2: Raad Odin, Subha Odisham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ujala Radio tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes, door radio, Ujala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe John.

Luister naar Wallowan en Wallis. Niet je Onistarik September koe. Zaterdag 19 september. Na een lange tijd weer aan Jobberjes. Ik Jobberjes concert. Hoe wil hij meervaarttheater mee? Ujala's The Greatest Voices of Bollywood. Met Mumbai Biskisaar. Aurare he Mausmi Ubroy.

0: en Mouse Meal Road Kazaar. Shikhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyke Datadin, Aur Nizam Wagi te zijn. Wacht weer op naar Tikkel Grillina via meervaart.nl. Rang 1, 20 euro. Rang 2, 15 euro. Meervaarttheater mee. Raadkissen mee. Savasat WC inloop. Aur program. Gut me keer jij ga raadko. Pauwne Barabje. Meervaarttheater mee. Jij bent er toch ook bij? Tokje Awe Kipperi, Dikke Kipperi, Aosuni Kipperi. Ik Hazin Raad, Aapke Naam.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het Fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. De marechaussee heeft bij een basisschool in Overasselt verborgen vuurwapens gevonden. De wapens lagen niet op het schoolterrein. Specialisten onderzoeken de vondst. Sinds de schietpartij in het Gelderse dorp vorige week wordt in de omgeving gezocht naar verdachten en bewijsmateriaal. Daarbij zijn al meerdere wapens gevonden die mogelijk met de schietpartij te maken hebben. Benjamin Netanyahu klaagt de krant Haaretz en twee journalisten aan voor smaad. In een artikel van de krant stond dat hij telefonisch anderhalve week voor de Hamas-aanval van oktober 2023 al was gewaarschuwd voor een grote operatie van Hamas-leider Sinwar in de Gazastrook. Zes klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn veroordeeld tot 120 uur taakstraf en 2 weken voorwaardelijke celstraf. Ze blokkeerden in april de A12 bij Utrecht met auto's. Volgens de rechtbank ontstonden daardoor gevaarlijke situaties voor andere weggebruikers. De demonstratie was vooraf verboden door de burgemeester. Bij de actie werden ruim 400 mensen aangehouden. Het weer tot slot wisselvallig met af en toe zon, maar vooral buien en kans op onweer en hagel. De wind is matig tot vrij krachtig. Het wordt vandaag maximaal 17 tot lokaal 19 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
4: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is al vroeg druk op de Nederlandse wegen. Veel files rond Arnhem na een ongeluk in Noord-Brabant en ook in de regio Den Haag-Rotterdam veel vertraging. De A1 Hengelo-Amersfoort bij afrit Hoenderlo een ongeluk. Daar is de weg dicht en zou je moeten omrijden. Dat doe je via Arnhem en Ede over de A50, de A12 en de A30. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, nasleep van een ongeluk bij Waardenburg. Vanaf Rosmalen-West nog 12 kilometer file en een uur vertraging. Uur vertraging ook op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Del 9 kilometer file. Dat komt door een kapotte auto. De rechterrijstrook is dicht. Je zou kunnen omrijden, dat gaat via de A27. Tenzij je vrachtwagenchauffeur bent, want dat is van een zware vrachtwagen. Dan mag je niet over de Merwedebrug. Op de A50 vanuit Os naar Arnhem, bij knooppunt Grijzoord. 10 kilometer file, half uur tijdsverlies. Dat heeft te maken met het ongeluk op de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee & Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

Welkom bij Oejalas. Koffie, chai, middagshow. Zometeen de headlines van vandaag. Aadje Boudoir. Nou, tarik september, 9 september. Mijn Holoid Mahabi. En zometeen in de studio ook Anand Chandrika Singh.

0: आज बुधवार 9 तारीख सितंबर और आज है staking in heel Nederland. Nederland vrijwel zonder openbaar vervoer. Door een landelijke 24-uur staking rijden vandaag naar treintje liggen, naar busje liggen, naar tramtje liggen, naar metertje liggen. Veerponten, die varen ook niet. De actie is gericht tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Opvallend, de ochtendspits op de weg bleef redelijk normaal. Want stap kusteltje van, hey, zoen hè. Je hebt koets naar je liggen, dan blijf ik thuis werken, toch? Waarschijnlijk dus. Nou ja, waarschijnlijk. Ik weet het zeker. Schiphol blijft per trein bereikbaar. De airport sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol in Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. Veel internationale treinen rijden vandaag niet in Nederland. Nieuwe privacy zorgen over smart TV's van LG. Ha, toen jij er hier hebt op een telefoon op een microfoon. Button had je drukker karrel gegaan voor verschillende apps. Hè. Als een microfoon open staat, ook van de televisie, waarschijnlijk een soort van microfoon. Hoe ze informatie verzamelen krijgen. Beveiligingsonderzoekers stellen dat onderzochte televisies via de microfoon informatie kunnen verzamelen en het thuisnetwerk scannen. LG zegt de bevindingen te onderzoeken en stelt dat spraakfuncties door gebruikers moeten worden geactiveerd. Je toe activeer creëer. Ja, jontje toe batje. Jontje toe zo chickie van Achamela Jai in restaurant. En als je naar een van die socials gaat, Facebook of wat dan ook, of je gaat naar Google, dan is het automatisch de KWE. Hier restaurant waar Aatje mooi gaat, jij gaat in. Dus pas op wat je doet. En zomaar na activeer je microfoon van die apps. Aatje keer mausum, dat niet graag. Het KNM verwacht vandaag talrijke buien en plaatselijk onweer. Nou ja, jullie hebben dat al gemerkt. Barisch te bouwen. Heren, neerslagkans ligt rond de 80%. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Internationaal nieuws. Conflict rond Iran escaleert verder. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië met ballistische raketten bestookt en zegt 10 schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. Duitsland, grote ramp met droneaanval ter nood voorkomen. Bondskanselier Friedrich Merz, Bolishega, zegt dat een aanval op luchthaven Leipzig-Halle maandenlang in Rusland was voorbereid. Rusland ontkent betrokkenheid. Google, wie worden gegaan? Ja, gisteren hebben we het gehad over artificial intelligence, AI. Google investeert, kan je zeggen, 13 miljard euro in AI-infrastructuur in Finland. Het is volgens het bedrijf zijn grootste Europese investering tot nu toe. Google heeft daarna zijn eerste nucleaire energiecontract buiten de Verenigde Staten. Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Maharaj Harald V. Bij de staatsbegrafenis in Oslo zijn koninklijke families en regeringsleiders uit verschillende landen aanwezig. Meer dan 46.000 mensen namen de afgelopen dagen persoonlijk afscheid van de koning. Absoluut geen koffie, chai, middagshow van Ujala Radio. Aatje boudoir, nou daar, ik zit hem klaar. En zometeen Hambaat kunnen we wel heen met Anand Chandrika Singh. Aaj ke samachar ke bare mein, aane wale dino ke bare mein. Welkom bij Ujala's Midday Coffee Chai. Woensdag 9 september klaar. En misschien luister je vandaag vanuit huis. Toen ga je het toch? Want Nederland is deze woensdag behoorlijk lastig bereikbaar met openbaar vervoer. Vrijwel geen treinen, bussen, trams, metro's rijden niet. En in Amsterdam varen zelfs veel ponten niet. Het openbaar vervoer personeel voert 24 uur actie tegen de plannen van het kabinet voor onze sociale zekerheid. Opvallend genoeg leidde dat vanochtend niet tot een enorme verkeerschaos. Veel mensen lijken gewoon gedacht te hebben. Weet je wat? Vandaag werk ik thuis, ga ik hard werken. ja, is toch ook lekker, hè? Als je thuis kunt werken. Verder hebben we nieuwe zorgen over de privacy van slimme televisies. En krijgen we een woensdag vandaag dus te maken met buien, onweer, stevige wind. Internationaal is de situatie rond Iran opnieuw gevaarlijker geworden. De prijs van de olie. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië en meldt nieuwe aanvallen op schepen rond de straat van Hormuz. En Duitsland zegt dat het ternauwernood aan een grote droneaanval op een luchthaven is ontsnapt. Koffie erbij, chai erbij en Anand is er ook erbij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, goedemiddag Lloyd, kan je zeggen?
0: Mooi. Even, dit is.
1: Mensen, onze luisteraars, boy, we houden echt van jullie.
0: Ja.
1: Toen ook heb jaar, hem ook bolawega, ki hem ook. Barka me ik da maila.
0: Barkaatje. Hey, barka. Weer of geen weer, maar koffie chai is er altijd voor jullie. Hey?
1: Zo is dat. Ujala is er altijd bij.
0: Ujala is er altijd bij. Job is goedemiddag. Goedemiddag.
1: Iwerwana is stimulerende chaloid.
0: Nee, maar het heeft ook zijn charmes toch?
1: Wat voor charmes? Toen me bol barka. Barka me kon charme. Toen me bol kon charme.
0: Vooral als je thuis bent. Je werkt vandaag thuis. Je werkt op de bankstel. Of op bedipetubate. Je werkt.
1: Ja, maar niet iedereen heeft die luxe. Niet iedereen heeft die luxe, Lloyd.
0: Tjader, oorke, daar zit je toch voor de buis of intussen ben je aan het werk. Je krijgt koffie chai. Je krijgt ook nog koffie chai. Je krijgt ook nog koffie chai erbij. Orkalier toe.
1: Je krijgt helemaal niks erbij, bedoel je. Dit wordt net naar die leeuw. Hey, maar dit nummer was wel een hit, hè? Goedemiddag trouwens. Ik ben niet boel lukken naar Lloyd, maar...
0: Ja.
1: Ik ga hit raad, ja. Tjader bichau balma.
0: Zeker haar hit. Maar al die nummers van Kanchan, door Kanchan gezongen eigenlijk... Maar originele Rahamer en Sunder Popo, hè?
1: Sunder Popo en Kanchan, toch? Of niet?
0: Ja, nee. Eerst...
1: Want toen de hele 13 jaar toen jij al begon met radio maken.
0: Ja. Ja, ik denk dat Sunder Popo met dit nummer kwam en daarna had Kanchan weer gezongen.
1: Babla.
0: Eén naar Tubolé.
1: Juist, zeker.
0: Ik moet zeggen, die nummers van Kanchan van vroeger, hè? Ha, toch? Hamna Jaybe, Sasur Gherme, Kaise Bani, Abna Jaybe.
1: Best wel mooie nummers, hoor.
0: Best wel mooie nummers. Hoe gaan we hem toe? Kan het niet zo nemen, Aaskau?
1: Chali, gaan we een koffer krijgen, hem ertoe. Ik mooi idee, ba. Zonna, al die Baitagana hits die je nu hebt.
0: Ja, we maken er een mesje van.
1: Ja, zo is het. Maar al die Baitagana hits die je nu hebt, Lloyd, zijn allemaal koffers, hè?
0: Altijd.
1: Milai, Laike, Ohime, Chalende.
0: Ohime.
1: Maar het is leuk, het is een nieuw jasje. Dus Tjader Bichau Balma, Sonnevalo, artiesten, die luisteren. Naar je koffer keren, Lloyd, of hem koffer keren beginnen.
0: Tora se sunlo je. Hoe kom je erbij op dit nummer opeens?
1: Omdat toe bole, chader orke bijt hier.
0: Ai, chader bichao balma.
1: Dus man moet ik aan chader bichao balma denken.
0: Waar heb je zal gaan maken?
1: Ja, giet hij er. Wah. Dus kijk, wij hebben hele grote zangers toch, Lloyd? Suriname mee bij, Nederland mee bij.
0: Ja.
1: Maar barka zangers die in Bharat mee gaan, India mee gaan.
0: Ja.
1: Toch? Mm-hmm. Arijit Singh, Atif, dat soort zangers. Dat zijn de grote jongens van dit moment. Maar weet je wat opvallend is?
0: Ha.
1: Ego Chotake Chowri, 21 jaar wali. Roxy Dekker. Roxy Dekker gaat een show geven.
0: Ja.
1: Juist, ze is 21 jaar Amsterdamse. Gaat een show geven in Arena. 55.000 bezoekers. Weet je wat er net is gebeurd vanmorgen? Das bij je Sabere,
0: das bij je kabel.
1: Sabere, das bij je ging de kaartverkoop. Is de kaartverkoop begonnen?
0: Om ze zo te lelen.
1: En binnen een aantal seconden. Niet een minuut, niet een uur.
0: Nee.
1: Binnen een aantal seconden. Echt waar, dit is bizar. Dit is te gek voor woorden. Het is bizar. Dus je kunt het niet volgen.
0: Dat is weer Siberië. Zat iedereen op de website en
1: iedereen stond dan ingelogd.
0: Klik, klik, klik.
1: 55.000 kaarten zijn binnen enkele seconden verkocht.
0: Binnen
1: van Roxy Dekker.
0: Binnen 55
1: Roxy Dekker is 21. Nee, binnen een aantal seconden.
0: Toen was het mooi.
1: Zijn 55.000 kaarten verkocht.
0: Ja, maar ik dacht van, je gaat me zeggen, hoeveel seconden lag ik in de uitverkoop?
1: Nee. In een aantal seconden. Het gaat erom dat het binnen een paar seconden. Binnen een aantal seconden kun je dus 55.000 kaarten verkopen.
0: Is toch bizar?
1: Van Roxy Dekker.
0: Bizar. Ik vind het bizar.
1: Het is toch bizar voor woorden. Echt waar. Dus ik gun het haar. Ik gun haar het beste. Maar dan denk ik, boy, hamlok. 1000, 2000, 10000 bhare mangila admi ta hum log ke baina pare begi kare ke fun aiye to go 12 bhi to ke ka do debe aiye to go to koula bhi ka do debe aiye to go consumsi to ke debe aiye ta pan khard rob bhi gratis hanga kariye ei di mense gaan na Roxy Dekker en bigi price hai
0: Roxy Dekker
1: dus der sunne walo jo nahi ga socha to we welke Dekker. Ja, Roxy Dekker, 21 jaar oud.
0: Ja.
1: 22 jaar Oerheidje Show, waar hij 55.000 man in de arena voor het eerst. Vrouwelijke artiest nota bene. En binnen een paar seconden. Het is geweldig. Het is ongelooflijk.
0: Ja, dit hoor ik nu van jou. Het na snel ze, wat jij.
1: In een aantal seconden, dus dat is echt bizar.
0: Is dat waar?
1: Hamlok, ik had hapta se bolila van, hamlok een show badekje, meer vaart mee. Kom mooi Hindustani ke gana, maar kennelijk houden Hindustani niet meer van hun dingen, luid.
0: Nou is het niet. Ik denk het niet.
1: Na bharal ba hamlok ke wali. En het is al volgende week.
0: Ja.
1: Dus, nichwa bhar ge ba, ekdam abbe uparwa hai jagha, maar dan denk ik, jongens, kom op.
0: Ja.
1: Het is zoiets moois.
0: Ja.
1: Je wilt
0: er
1: toch bij zijn?
0: He?
1: Eigenlijk moeten we dat ook in een paar seconden uitverkopen, luid.
0: Ja.
1: Maar dat lukt ons niet. Hamloke kei roj betaal ik maar
0: ega. Ja.
1: Dus, een beetje jaloers op te zijn misschien ook. Maar ook iets wat aangeeft die echt hamloke des ina ega waarschijnlijk. He?
0: Ja.
1: Bakra Kedisba, Lloyd. Bakra Dheerba.
0: Ja.
1: 55.000 kaarten binnen een paar seconden. Oro Hindustani. Ik word chota clubje, ba. Dus juist daarom, juist omdat we met zo weinigen zijn. Toen kon je bij jou, Lloyd?
0: Roxy, de kermsonale op de achtergrond. Ik was een behoorlijk populair superstar.
1: De mooiste sonade.
0: Superstar.
1: Mooiste sonade. Ze heeft er nog een paar, hè?
0: Ja, ze heeft heel veel.
1: Ik kan doen, of zo.
0: Nee, maar, het zou mooi zijn van. Hamlok Ego is een concert, Jokarabe.
1: Dan Nederland met een hoop. Bombay, Mumbai, Delhi. Dus daar kan het wel gebeuren.
0: Ja.
1: Maar weet je wat ik dus eigenlijk wil zeggen? Hamlok Hindustani kamti bati. Dus agar Hindustani ke kuch hovega, dan moeten we erachter gaan staan.
0: Ja.
1: Hamlok na chahi bol ek van, naam ham na ja beetje. Hey, bhaiya, hou op. Je bent een Hindustan hoor.
0: Ja.
1: Toen na je bakra khelen. Je bent gewoon een Hindustan. Ga niet biggie fassi doen. Ki ham na ja be Hindustani ke chij mein. Hey, hou op met dat gedoe van je. Ja? Pagla ipan nakar, blijf gewoon Hindustan. Je bent Hindustan, wees er trots op. Als je kooi bij Hindustani ke kuch hovega, zet je schouders eronder. Probeer er naartoe te gaan. Probeer het je kinderen mee te geven. Or als er toen namang ik, oké, het is jouw keuze, maar ga niet negatief doen.
0: Nee.
1: Leut?
0: Nou,
1: we zijn al met weinig mensen, we doen al weinig, we kunnen al weinig doen, want we hebben geen slagkracht.
0: Nou.
1: Hè? Zoals een Roxy Dekker, 55.000 kaarten binnen een paar seconden.
0: Ja.
1: Dus,
0: niet normaal.
1: Laten we maar onze zegeningen tellen.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: John,
0: ja,
1: heel mooi.
0: Ja, ja.
1: Hey, maar koffie hebben we snel, je luid.
0: Zeker toch? Ik wil wel met je heen gaan. Chadar, bichaike, bijtheke, koffie pieke, chai pieke.
1: Sonau. Chadar, bichaike.
0: Ja, ben je er klaar voor? Voor je koffieslurp?
1: Ai, hier komt ie, Lloyd.
0: Ja.
1: Aangekondigd door Kanchan. Ja. Opgewarmd door Kanchan. Babla en Kanchan. Babla was dat toch?
0: Ja,
1: Lloyd.
0: Ai.
1: Lekker, man.
0: Lekker.
1: Was een goede slurp, hè? Ai, dit was een goede slurp. Die mooie sleur.
0: Nederland ke blokje ke ka ho hega. Sab
1: tootat ke girega.
0: Tootat ke girega. Hoe kan ego blokje hega. Waar is het? Die harder werker.
1: 28 pH. Vlak hier.
0: Kijk ze om af en skrobu en zo. Santio en chili kerge. Hoe kan dat?
1: Ja, nou ja. Dus bole pania bahut kamti hoi gera. Ha?
0: Ha?
1: रिबुआ के पनिया कमती हो गेरा तो रिबुआ के पनिया कमती होवे के कारण जो निचुआ बौदमुआ में जा हैगा तो कंस्ट्रक्शन ओकर साइकंद में रहेगा स्क्रोपू और काई निकाका चीज बोले उ थोड़ा वेख चल गया रहा निकल गया वहां से
0: निकल गया
1: वो जाना था समन की निकलेगा मैं थोड़ा ज्यादा निकल गए जो अब समन भरेगा हल्दी हल्दी वहां कि ब्रोकिया निचुआ ना टूट जाए ना ऊपर हुआ टूटी निचुआ टूटी मजे निचुआ टूटी पलवा फेंदरिंगवा तना तुल को परवा टूट जाएगा
0: मा उ संतियास कृपवा होरी करेगा नहीं तो बदल
1: साइकंतवन तो
0: कंस्ट्रक्शन कैसे नहीं गया यार
1: ना ना कंस्ट्रक्शन हैगा मा साइकंतवन में हैगा दोनों कंती से खवेख्त
0: खवेख्त
1: दस दोनों कंती चाहिए एक कंती से तो टूट जाए चीज बात दस दोनों कंती से ए फॉर फेल चाहिए तो इंजीनियर ना बातें लो
0: ना ना हम इंजीनियर का हम आते
1: तो तू दतरा बातें सही कर तू कॉल जी
0: प्यार के दतरा बाटी हम प्यार के दतरा
1: आई आई आई आई
0: या या या
1: जैसे को दतरा एगो तेमरे मन
0: हाँ
1: अपन घर में अपने कुछ थोड़ो तेमरे करे ऐसा तू बात है
0: हाँ।
1: तो हूँ प्यार के दतरा बात है अपन घर में
0: ना ना ना ना अपन घर में ना है
1: अपन घर में हार जाइए लोहित हार जाइए
0: एंगलिक हैप्पी फन दी क्लोशिस मन है एंड सो दी जो जो बाहर जाए काम करे अपन घर में कम तू सब काम करे अब क्लब तो गमे है
1: एगो तेमरे मान में एगो तेमरे मान के घर में हम लोग बोलते रहे आलते एगो बांगी तू ना पाइए और जो बंगिया पाइए तो टूटल टूटल मूवेल Dus die man heeft geen tijd toch? Hij heeft geen tijd om thuis die dingen te doen. Hij moet geld verdienen voor zijn vrouw.
0: Ja, dus hij is altijd buiten
1: het huis. Ja, ja, ja, ja, ja. Dan moet je voor een... Ego mooie oude dat ik naam wil toch? Hindustan, Carmelita.
0: Ja.
1: Carmelita is een beetje forsto, dus... Dus bhaiyo moet hard gaan werken voor Carmelita. Hij heeft geen tijd om thuis te klussen, Lloyd.
0: Ja, of hij heeft geen tijd voor Carmelita. Kan ook natuurlijk, hè? Maar je wil ook dat.
1: Hey, maar stel je voor dat jouw Carmelita, hè, Lloyd?
0: Ha.
1: Is Carmelita een mooie naam?
0: Ja, natuurlijk is een mooie naam.
1: Hey, Sharmila.
0: Sharmila, Carmelita. Sharmila staan ik in
1: naam. Dat jouw Sharmila. Een beetje te dik is.
0: Ja. Yeah.
1: Dat doe kakker je. Je bent 20 jaar met haar getrouwd, 10 jaar getrouwd, 15 jaar. Obichari, dhire, dhire, dhire, dhire.

0: ja, geweldig, geweldig.
1: Mooi hoor, echt waar.
0: Kan ja, televisie.
1: Dus Ganoa niet eens op naar mooi lagega, Lloyd. Maar je gaat terug in de tijd. Je gaat terug in de tijd.
0: Jaren 80.
1: Alsof je in een tijdscapsule zit en dan ga je terug. Ja, inderdaad, kom je in 80 terecht.
0: In 80?
1: Ongeveer.
0: Jaren 80, ja.
1: 1980, rauw is een koetje. Kina.
0: Dik. Jiske bibi lambi hai. Kon je laga do? Korte se laga do. Oké. Nou ja, goed. Okay.
1: Dus je staat hem tegen de wand aan, tegen de muur aan.
0: Ja.
1: Lloyd.
0: Ja.
1: En dan heb je geen trap meer nodig.
0: Orkja ke upar chahar ke upar chal de sakte.
1: Orkja, ham na bolil Amitabh Bachchan bolega yaar.
0: Kan ya ham gisteren heb ik me een beetje.
1: Ek dai bole chahar ja upar chal diye. Ek dai bole matras ghat gebruik kar le.
0: Maar mooi idee is deze raar.
1: Dus ik weet niet wat die man al allemaal doet hoor. Volgens mij is hij anti-vrouwen. Volgens mij is hij een beetje anti.
0: Ja. Nou ja, toen is het net ik haar. Maar ja, goed, in ieder geval.
1: Nou, dat kan wel eens.
0: Dat kan wel eens, guys. Ik

0: Ik heb me gisteren wel een beetje druk gemaakt. En ik denk van Holland kippenkar hoor. En het zal in alle gemeenschap voorkomen hoor. Misschien weet je waar ik naartoe wil. Maar Jasti Tsunahe bakaroor. Vooral Nederland kippenkar met Tsunahe betien. Het misbruik van kinderen hier in Nederland of buiten Nederland, vanuit Nederland. Ik vraag me af, je kan niemand hier vertrouwen, je kind vertrouwen aan iemand. Ik kan niet absoluut niet van.
1: Dus.
0: Rechtbank, gisteren was de zaak van een paar die dan. Tja, lurken, ik gezinke, ego doe ze gezinke, ik lurken, misbruiker. En zo vaak. Ik vraag me af van, is het een moeilijke haiga? Wat gebeurt er in dit land?
1: Ja, dus eigenlijk, Eloy, doe tientje toe tegelijk, Bolleen.
0: Ja, ja, precies.
1: Tientje is dat het erg naar is, no? Ja, naar, onacceptabel. Ki is op tjitsch hovega. Dat kan echt niet.
0: Kan echt niet.
1: Maar wat jij tegelijkertijd zegt, ki toch eigenlijk opvallen hovega, ki Nederlanders vaak bij betrokken rega, Udjer. En Barka onderzoek naar Bhalba, abbe, maar eigenlijk, ik een mooi onderzoek gehad, koi gaat hier op de universiteit, om op te promoveren.
0: Ha.
1: Of het werkelijk vaker voorkomt bij witte Nederlanders dan bij mensen met een migratieachtergrond.
0: Ja.
1: Eigenlijk zou je dat moeten onderzoeken. Want Kahowega, bijvoorbeeld chori chapati.
0: Ja.
1: Overvallen.
0: Ha.
1: Pistoolke dagwe, ja.
0: Ja.
1: Dat zijn er vaak mensen met een migratieachtergrond bij betrokken.
0: Ha.
1: Dus opsporing verzocht je takje, dat ik je ketena. Admi hij om een heer Marokkaan trouwens, dat
0: ja.
1: Ham gewoon bolila. Echt waar, echt waar. Bharal hij maar je jahal je je dekje, dat ik je verhouding wat, dat ik je ketena.
0: Ja.
1: Mensen met een migratieachtergrond jahal me babi.
0: Ja.
1: Dat komt niet allemaal door racisme en discriminatie, zo nee, walo, bhul ja.
0: Ja.
1: Dat komt omdat bahut jada. Odmi omen karega is op Chijuan. Met de migratieachtergrond. Maar ietje Juan Juntu Bolega Lloyd, misbruik van kinderen.
0: Boy.
1: Ietje Juan me bijna kabhi na sunie ki ego migrant bij betrokken ba.
0: Ja.
1: Hamlok altijd sunila ki Jan hebben betrokken, Wim hebben betrokken, Piet hebben betrokken. Dus dat soort dingen. Dus dan krijgen wij ook dat beeld nu van wacht die, ik wat Chijuan Juan me, criminaliteit Juan me. Want toch hadden hamlok sunila ki. Mohammed he, ja to allochtone
0: yeah.
1: Bij betrokken hega. Maar ietsje gewoon te harden om zo te Jan of Piet of Klaas.
0: Yeah.
1: Dus dat beeld wat jij schetst, ik herken hem zelf ook. Alleen, er zijn geen harde cijfers, er zijn geen onderzoeken gedaan. Dus toekomst met hem hoop kan die laki kooi op promoveren hoega. Criminologie lage chahe, chahe John studie, jahan paso hega. Mooi onderwerp om op te promoveren.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb hier interview geleerd.
0: Maar het is wel een ding waarvan ik denk van kindermisbruik, kahohega. Maar het zal ook in onze gemeenschap ook gebeuren. Dit soort dingen. Sapgemeenschap met je hoort, hoega. Maar je maakt wel een leven kapot, hè, van kinderen.
1: Nou ja, kijk, Lloyd, er zijn een paar dingen weer. Weer even handen en voeten geven aan dat onderwerp.
0: Ten mooiste samenhuis, oké?
1: Nee, maar toen mooi bolega onderwerp. Want mooi, ba. Carrière, jabber onderwerp.
0: Jabber, ja.
1: Dus je moet er wel over praten, eventjes. Dus natuurlijk, ik kooi je larka ke tu jaye seksueel misbruik kere. Ja, to psychisch misbruik kere. Ja, to genrekampe misbruik kere. Het kan niet, het mag niet. Moet je niet doen, je moet er ver van blijven. Vooral ego larka legge. Toen op een ouder lage of admi lage thora se psychisch kuch kalle, oké, is ook al vervelend. Maar fysiek of psychisch of mentaal, kuch kareke tegen kinderen, dat is echt uit de boze. Dat moet je kasketje zwaar straf kareke. Maar het ego oortje chaiga, i hoi sakega bi, met je buurjongen of buurmeisje, hè?
0: Ja.
1: Maar wat ik nog kwalijker misschien vind, nou nee, beide zijn even kwalijk. Laat een mooi bolletje. Incest.
0: Ja.
1: John eigen parwaar mee voor, ouwe, eigen gezin mee. En hamlok naam wat jij laat erover.
0: Uchijua,
1: bieder hovega bij mensen met een migratieachtergrond.
0: Ja.
1: Dus vergis je er niet in.
0: Ha, uchijua, bieder hovega bij mensen met een migratieachtergrond.
1: Ha, dheer gezin, parwaar mee hovega is op zich. En ook er baren met koi na mange batiai, maar dat is puur pure, nou ja, kan je zeggen, boliar. Incest is vreselijk. Vreselijk. Nee, Jonathan, meemaakt Carissa Oiga. Ik ken een paar mensen die dat hebben meegemaakt in hun leven.
0: Ik ook, ja.
1: Leuk?
0: Ja.

0: Je wat überhaupt ook regen, maar dat geldt bijna voor alles in het leven.
1: Ja, ja.
0: Maar iemand die over de schreef gaat, moet je gewoon straffen.
1: Direct, bam, direct.
0: Snap dan niet, zeg kaske straffen. Ja, maar, en meestal zijn het mannen hè, die het doen, Lloyd.
1: Ja, zeker.
0: Ham echt wel laat je wat kaartkerk dit doen, klaar.
1: Direct, baja ban.
0: Don, de keer kon je naar Caribië, klaar.
1: Meteen castreren of wat dan ook. Er zijn wel genoeg middelen daarvoor om...
0: Ik ben daar echt radicaal in, echt waar.
1: Ja, direct.
0: Ham rechter reed dit dan direct.
1: Direct. Achter elkaar.
0: Ham zit chale derkar dit.
1: Nee, maar wat opvalt is ook van die slachtoffers, ook zo'n keer toe heel pikerie hè, met hun trauma. Sommigen herstellen daar niet van. Zindigi bhar, hoe zo'n kaat in China reed jagen.
0: En ze kunnen ook niet... Leutje maakt het wel heel zwaar nu allemaal hoor. Ik koffie en chai.
1: Oké. Wij hebben het gehad daarover. Maar, nou ja, goed.
0: Wij hebben het aangekaart, Sonewalo. Het ook erbaar in met Sochi. En het belangrijkste is dat die signalen die er zijn, want die signalen zijn er, missen niet. Als je kooi per warme eile op een kon vriendenkring mee, kon bij waarvan je denkt van, ja, kutje na kloppen wegen.
1: Meld het.
0: Maak er werk van.
1: Ja.
0: Praat met die mensen zelf, of meld het ergens, maar doe er iets mee. Ga niet doen alsof er niks aan de hand is.
1: Ja.
0: Dus we hebben allemaal wel een taak daarin.
1: Soon, Overmars wil stopkrijgen met zijn werkzaamheden bij...
0: Overman kan natuurlijk al een hele poos met hartproblemen, Lloyd. 2022 mee had hij al hartproblemen. Daarna had hij... Daarvoor had hij andere problemen bij Ajax. Met het versturen van foto's en dat soort dingen. Dus die man gaat van probleem naar probleem. Maar best wel zielig. Ja, best wel zielig.
1: Oh, ik wil problemen hingen.
0: Oh, maar ik heb problemen, ja. Hey, wie doet zoiets? Hoe verzin je dat? Hou op. Er zijn 80 andere manieren om iemand te versieren of indruk te maken. Maar niet dat. Dat werkt averechts. Dat gaat nooit goed werken in je voordeel.
1: De meeste zegt, ik kon je kebaren met hem. Maar we gaan niet uitvoeren daarop in.
0: Nee, ik heb koffie en chai met tippo de dingen aan. Alleen en klaar. En voor de rest... Door fantasie heb je deze kamaat. Zoek het uit. Maar Overmars kampte met dingen natuurlijk. Hartproblemen. Ja. 2022 al volgens mij. Toen heeft hij ook een Van Bommel aangesteld als trainer bij Antwerpen.
1: Aha.
0: De Van Bommel. Met Van Bommel is hij kampioen geworden op de laatste speeldag overigens.
1: Oh, is hij echt kampioen geworden met Van Bommel?
0: Ja, 2023 met Antwerpen.
1: België.
0: Aha, zeker jaar. Op die laatste Toby Alderweireld, ja. Toby Alderweireld, oud voetballer bij Ajax. Die heeft toen dat doelpunt gemaakt, helemaal in die slotminuten.
1: Ja.
0: Of in slotseconden zelfs. Een afstandsschot wat eigenlijk onmogelijk kon. Maar ja, dus al met al, hij heeft goed werk verricht op voetbalgebied, Lloyd. En nu heeft hij gezegd van zoon, ik heb te veel gevraagd van mijn lichaam.
1: Ja.
0: Het is mooi geweest, ik ga ermee stoppen. Terecht, ja. Als jij signalen krijgt van je lichaam.
1: Ha.
0: En die signalen krijg je, hè?
1: Ja, ja.
0: Niet alleen bij dat soort
1: Aan mijn rood signaal, Milega.
0: Jij negeert alle signalen, hè? Die rekening krijg je gepresenteerd, Lloyd. Die rekening ga je gepresenteerd krijgen. Maar je moet je signalen die je lichaam geeft... eigenlijk moet je eigenlijk wel serieus nemen, een beetje.
1: Ja.
0: Dus thora se bachaike sunne walo. Als het lichaam op is, luister ernaar. Toen dien me jagalbate thalle 9 hè? 8 hè? En je bent aan het werk en 12, 1 oké, okay, ongai maar, is er wel koffie en chai chalega.
1: Ha.
0: Dan is er iets niet goed.
1: Na.
0: Dat betekent het, ki tor dehi mein energie kamtiba, betekent dat je lichaam om rust vraagt.
1: Ha.
0: Dan moet je dat ook gaan doen. Daarna raad ik je bijvoorbeeld deri mee soete of
1: televisietakje
0: of weet ik veel wat.
1: Ja.
0: Begin aanpassingen aan te brengen. Kijk, stoppen met werk kan niet zomaar.
1: Na.
0: Dus kamoa. Toke karek pariga, waarschijnlijk.
1: Ha, auto, hè?
0: Maar je kunt wel een paar andere dingen skippen misschien.
1: Ja.
0: Luid, dus je moet wel goed luisteren naar de signalen van je lichaam.
1: Zeker.
0: Als je raad je trouwens een Barcelona mee. Boy, behoed die een Barcelona naar Gaili trouwens.
1: Ja. Toen je hier Barcelona Feyenoord kelo had ik je?
0: Na. Ik ben geen Feyenoord fan.
1: Want toen kursje heb je toch?
0: Ja, maar ik ben geen Feyenoord fan toch? Cartoir de Delicoy doet er een keer. Arnold, ke de deal. Arnold. Oké, boli Arnold toch in je badje. Nee, maar ik ben lang niet meer geweest naar Barcelona, man. Als ik erover denk ik van, ik heb een gezellige Saharba.
1: Mooi, hè?
0: Ik vind Barcelona echt een hele gezellige stad.
1: Ja, zeker.
0: Maar in elk geval, Keloa Achaiga en slecht weer, hè, Barcelona, dus het regent. Dus bijna was hem een aflastiger, die wordt. Bijna. Maar hij gaat wel gewoon door.
1: Het gaat gewoon door. Maar,
0: dus Feyenoord tegen Barcelona, Aardige Liga. Ja, maar Jan, vroege wedstrijd.
1: Vroege wedstrijd. Maar ik heb het wel een beetje te doen met die Feyenoorders. Hoor.
0: Want de boek is wippie.
1: Dus mensen van Rotterdam, ham lukke kwalijk nalie. Maar ik vrees toch het ergste daar in Barcelona.
0: Ja,
1: ik
0: die mensen lachen ons uit. Rotterdammers hoef je niks te vertellen. die zeggen, jullie met je grote mond, Amsterdammers. Wij doen tenminste mee met Champions League. En jullie?
1: Ham lukke haast daar natuurlijk. Ham lukke haast daar natuurlijk. Jullie zijn niks. Jullie doen het helemaal
0: hustle,
1: op het laagste niveau voetballen jullie in de Conference League.
0: 0-10 toen nog hustlen.
1: Hamlok Jortorsa Eilen.
0: Hamlok hustlen op Kibarishia.
1: Ja. Jammer dat Hamlok naar die afgelopen weekend van PSV. Bijna Hamlok GJT, maar ja.
0: Nee, we hadden moeten winnen. Hambolina, die cultuurbewakers, die hebben de boel geflasht.
1: Ja, man. Echt.
0: En die hadden gewoon die twee doelpunten moeten maken. Vreselijk. Klaar. De mannen doen klaar. Ja. Dan heb je dit probleem. Ja, ben je naar Noukamp geweest trouwens?
1: Noukamp ben ik geweest, ja. Ik ben naar Noukamp.
0: Nee, tijdens een wedstrijd.
1: Tijdens een wedstrijd. Nee, gewoon op bezoek.
0: Gewoon op bezoek. Okay,
1: bezoek.
0: Okay.
1: Ja, toen was het nog de oude Noukamp. Maar zeg maar, bij zeg je Pierce, toch?
0: Ah, thoraz. Maar Noukamp, hè, Lloyd?
1: Ja.
0: Hem ik dat ik alleen geleerd heb, ik ook heel dik, dus ja. na vaker, ja, ja, ja, jammer ja. genoeg. wat een belevenis, Lloyd.
1: Ja, hè?
0: Wat een belevenis. Dus Feyenoord stadion mee.
1: Ha.
0: De Kuip vind ik de belevenis ook geweldig. Niet
1: ja, natuurlijk.
0: Dus stadion waar je ook zit, hij trilt een beetje mee.
1: Oh ja.
0: Ja, dat is geweldig. Arena is ook gezellig, omdat je van Ajax bent. Maar verder staat er nu op een stabiel. Maar Camp Nou, hè? Hey, Luid, die mensen zingen van eerste minuut tot laatste minuut.
1: Ja.
0: Luidkills.
1: Ha.
0: Er is geen stilte, geen seconde.
1: Ja.
0: En het hele stadion trilt gewoon mee.
1: Toen naar de Raja, dus, dan maak je bagger.
0: Nee, man, waarom moeilijk, ja. Waarom moeilijk, ja. Waarom? Echt waar, wat een belevenis, man.
1: Ja.
0: Dus iedereen, dat zijn wel leuke dingen.
1: Snap ik, als je één keer moet je meemaken, zoiets, zo'n wedstrijd.
0: Nou ja, als je voetballiefhebber bent en je kunt gaan, dan moet je het wel doen.
1: Ja, nou ja, voor de mensen die misschien in Spanje zijn, in Barcelona vandaag. De kaart uit heel bij bakje hier. Dus ja, je kunt nog naar de wedstrijd gaan. Hè, want uitverkocht naar hij. Want het is een nietzeggende wedstrijd voor de mensen van Barcelona.
0: Kijk, ik ben naar Barcelona, Manchester City geweest. Ja, hey, dat is een andere koek.
1: Ja, dat is een andere koek.
0: Manchester Feyenoord.
1: Met alle respect voor Feyenoorders, hoor. Ik bedoel, hè.
0: Ik hoop op een stuntje, Sunewalo. Ik gun het. Hey, ik gun het Rotterdam.
1: Pina, Feyenoord, Jitge. Dat is mooi, Ratsja.
0: Nee, maar Sunna, jij gelijk, heel de Lloyd. Alles kan, hè. Voetbal. Sunna, de bal is rond, bakrabolega.
1: Ja.
0: Het is een cliché. Maar stel je voor dat Feyenoord heel veel geluk heeft. En heel gedisciplineerd verdedigt. En Barcelona heeft misschien 20 keer op goal geschoten. Maar net naar Galbiter. Hoe is het, toch?
1: Ja, nee, maar ja, goed, ja. Feyenoord,
0: alles kan, ja.
1: Feyenoord, Ibris, nou moet ze inkopen, Kereba. Wel heel bitches, maar inkopen, komt die Kereba. Dus ja, ik weet het niet, hoor. Ik hoop dat ze wel winnen, natuurlijk, van harte. En elk Nederlandse club
0: maar
1: die dan wint.
0: Maar een krap-krapje. Ik ga het niet zeggen. Toen hebben we uitlokken, maar hebben we naar Jabbole. Maar gariep is man, gariep. Steun Feyenoord. Ik zeg aan iedereen, steun Feyenoord.
1: Ujala steunt Feyenoord. Hoor.
0: Wij steunen
1: via Feyenoord.
0: Nee, maar kijk, zo'n wedstrijd bijvoorbeeld, Aachto. Natuurlijk ben ik voor Feyenoord, ja.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want een Nederlands team, ik ben voor een Nederlands. Tjai NEC rehad, tjai Jontje rehad.
1: Uiteraard.
0: Groningen, ik ben voor Nederland. Klaar,
1: uiteraard,
0: punt?
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Behalve als je Feyenoord tegen Transvaal krijgt of Feyenoord tegen Robin Hood.
1: Ja, dan zijn we voor Transvaal of Robin Hood. Hè?
0: Zeker.
1: Ja. Aaj hamre jana dher mi ghare kaam kare cha.
0: Koi na ghar kaam pe.
1: Koi na ghar kaam pe.
0: Suna, je hoeft niet te gaan toch vandaag. Omdat OV na ga.
1: Ja.
0: Ze verwachten hele grote files. Nou, die files zijn er ook niet.
1: Nee.
0: Dus ook een matlabba. Nederlanders behoed chanakba.
1: Ab ghar reke kaam kare.
0: Precies. Kijk jij veel aan met je lawe? Dus dan denk je, zo'n OV-na heiga, ham na jab kam karen, niet to ek ghanta file meer heb jada. Ja. Dus dan werk je vanuit huis.
1: Trouwens, kabele tu appen televisie.
0: Niemand werkt, niemand werkt. Sapkoi kareba.
1: Tegenwoordig laten ze
0: de AI. Sapkoi kareba.
1: Ja, ja. Tegenwoordig laten ze hun werk doen door AI. Maar tu appen afstandsbediening keer microfoon activeer kalebaart, ik niet activeer kalebaart.
0: Jawel.
1: Toch wel?
0: Ja, maar ik heb een Samsung.
1: Al telefoon.
0: Ik heb geen LG. Ik heb geen LG.
1: Oh, oké. en op je telefoon, op die apps, per app kan je aangeven.
0: Ja, microfoon ja, sommige staan aan, sommige niet.
1: Maar het valt me wel op, hè. Ik bedoel, de laatste jaren valt het heel erg op. Je kunt ook je baren mee betalen. En opeens zie je die dingen opeens verschijnen op een van die socials. Okay, bij reclames okay, en dat okay, soort dingen.
0: We gaan nu een live test doen.
1: Oh, ha.
0: Live test.
1: Ha, boldeke, ha, mala Ujala sunne.
0: Sunne valo. Alle luisteraars van Ujala Radio nu. Pak je mobiel. Je hoeft hem niet aan te zetten. Gewoon, je hoeft niet aan te activeren. Ja. Gewoon mobiel wat lille. Geluid wat hoor dat teken, radio ook. Dat abbe hem ook een woord bolen. Dat u dek je, dat je telefoon wat ook afluister krijgt. Want als je telefoon ook afluister krijgt, dat u woord wat je hem ook bolen, abbe tu online, dat je je social media pe, dat dek je ooit onderwerp wat je over ook milega reclame.
1: Ja.
0: We gaan een testje doen straks.
1: Ha. Maar kon wordt toe mange beloven aan die mensen?
0: Nieuwe auto kopen.
1: Hindustani.
0: Ik wil een auto kopen. Auto.
1: Maar je moet het auto, wel je moet wel in het Nederlands zeggen, Sunwallo.
0: Luid, dat ding gaat om auto. Dat ding hoort auto. Abbeto de kia, ben je scrollen en de kia kan die auto gaan reclame. Auto.
1: Dan doe ik auto gaan reclame met Miriga op social.
0: Dit is gewoon een experiment, live experiment.
1: Ja,
0: hè?
1: Zeker. Dus ik hoop dat de mensen dus dat gedaan hebben nu.
0: Ja, dus alle Hindustanen krijgen straks reclame van auto's. Trouwens, je moet uitkijken met auto's kopen, hè?
1: We
0: hebben dat een keer behandeld, hè?
1: Aapkontje bij auto gewoon mee.
0: Maar Pierce mag je behandelen. Dus sommige merken, Chinese merken voornamelijk, die timmeren hard aan de weg, die zijn goedkoop.
1: Ja.
0: En die kun je voor weinig geld kopen. En zijn behoorlijk luxe.
1: Ha.
0: Maar Tora se bachaike sunne walo. Ga niet zomaar elk merk kopen, want sommige van die merken hebben een heel goed netwerk. Dealernetwerk, maar ook een onderdelen en dat soort dingen. Die Europa met Nederland natuurlijk een miljoen makkelijk zijn.
1: Ja.
0: En sommige van die merken hebben een heel slecht dealernetwerk in Nederland.
1: Ha.
0: Waardoor je op die onderdelen soms maanden moet wachten.
1: Oh ja.
0: Dus wat jij kan zo'n wel. Kon
1: auto ke materiaal onderdelen naar Milega, Jelly Zekine.
0: Heer kan naar Milega, Chaloy. Dus Google kan liggen, check kan liggen voordat je auto kine.
1: Ja.
0: Bijvoorbeeld BYD, Bit, toch?
1: Ja, ja.
0: Ook er Milega onderdelen wel, omdat het barka merkbaar.
1: Ja.
0: Zeker ke bhi Milega, zeker, toch? Zeker.
1: Ja.
0: Ook er bhi Milega, maar Jan. Maar Google het even eerst, zo'n wel. Anders is faya dadelijk.
1: Ja. Dus na Diego onbekend automerk neer, denk van hé, je hebt het daar bizar liggen, maar dan zit je wel ermee als
0: denk
1: iets.
0: Denk verder, hè?
1: Ja, zeker.
0: Want ik merk in je auto maandenlang totaal liggen, heb je ook niks aan, hè?
1: Nee, natuurlijk niet. Dan is het een miskoop. Is het direct
0: dan
1: een
0: miskoop. Moet je wel een beetje uitkijken, ja. Kiko Wega.
1: Ja. Dus
0: nou,
1: ja.
0: Ja. Nou ja, dus wat jij het hoor. Trouwens, mensen die elektrisch laden ook, wat mensen niet weten. De klet hoor, hamlok is zo niet, dan hoor je al die dingen.
1: Dan word je ook slimmer, hè?
0: Je wordt met de dag, met de minuut slimmer.
1: dus de mensen
0: je auto laden krijgen.
1: Opladen krijgen, hè?
0: Je gare auto laden krijgen. sommige mensen hebben goede lader thuis. Kijk, je hebt een goede lader toch, Lloyd?
1: Ja, nee,
0: je hebt toch een professionele lader?
1: Ja, uiteraard.
0: Han toch, hij moet kebab
1: barken. Hij moet ook kabelen verbinden met Liberty en wat zo.
0: Maar sommige mensen hebben die mogelijkheid niet van een professionele goede lader. Dus hoe kan je ze laden krijgen met een 220 volt kabel? Leed jij je patarkoa met die omzetdingen. Maar weet je wat, het kan wel, het duurt heel erg lang.
1: Het duurt wel heel erg lang.
0: Maar het probleem is niet dat. Het probleem is dat je heel veel energieverlies krijgt.
1: Ja.
0: Dus... Dubbel. Dat je 100% laden kan, dan ben je misschien van die 100% 30% al kwijt aan energieverlies.
1: Ja.
0: Weerstand.
1: Ja.
0: Dus thora dus toe, agar elektrisch chalavega, probeer niet met die kleine dunne kabeltjes op te laden. Probeer toch wel na te denken van, hey, hoe kan ik een professioneel oplader zetten, zodat ik snel kan laden. 1 en 2 weinig energieverlies heb. Ik heb er een soort van nieuw valor, heel erg niet naar maar het is wel een belangrijk ding.
1: Ja, het is zeker een belangrijk ding. Want, ja, want je betaalt wel voor die energie die je dan gebruikt. En het is niet naar je auto gaan.
0: Als je 1000 euro per maand laat, ik zeg maar wat, Lloyd.
1: Is veel geld.
0: Is dat 12.000 per jaar. Als je 3.000-4.000 daarvan verliest, is zonde.
1: Ja, zeker zonde. Zeker zonde. Nou ja, goed. Voor de mensen die een benzineauto hebben, gaan we dan maar een reclame krijgen. Maar ik was laatst aan het opladen. Ga maar full tank gooien met elektrisch opladen voor 20 euro. En toen dacht ik van, hey, dan min John benzine, je laat gooien. Maar ja, ik ga het huis opkeren.
0: Ja, het is een beetje... Het is niet meer een verhouding.
1: Nee, zeker niet. Zeker niet.
0: Maar goed, als je buiten moet opladen, dan ben je best wel veel geld kwijt.
1: Ja.
0: Normaliter.
1: Ja.
0: Maar je gare toe opladen kan zeggen, en je hebt zonnepanelen en dat soort dingen, dan is het wel iets makkelijker, hoor, moet ik zeggen.
1: Ja. Trouwens,
0: het doet minder pijn. Het doet minder pijn dan bij de pomp te staan en 100 euro te laden.
1: Nou ja,
0: Te tanken.
1: Ja, ik maak een stapje naar Suriname. Ik zag hier en daar... De luchthaven daar in Suriname, dat willen ze groots aanpakken met allemaal wegen die ze willen aanleggen. Barca or Kabele, Sandré Mange or Barca Carré en met slurven en dergelijke. Hoezo kan je plannen? Blijven plannen waarschijnlijk. Hè?
0: Kijk, dingen beginnen met plannen. Hè? Maar in Suriname heb je te veel plannen. En die plannen staan haaks op elkaar. Of worden niet ondersteund. Ja. Of een of ander crimineel of een of ander bende heeft dat bedacht. Weet je?
1: Het is, ja.
0: Ik eerst zien dat geloven, Lloyd.
1: Ah, dus jij gelooft er niet in dat die...
0: Ik weet niet waar jij het precies over hebt. Maar als je het hebt over slurfsysteem en weet ik veel wat. Ja. En een nieuwe luchthaven.
1: Ja.
0: Nou ja, ze wilden toch ook een luchthaven in Paramaribo hebben.
1: Oh ja, ja.
0: Het kan allemaal. Eerst zien dan geloven.
1: Ja. Nou ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, het blijven bij plannen en...
0: Dress to impress. Ja, liefde
1: Ach, ja, ja. Leuk? Hoezo dress to impress?
0: Show waar me liek halba, 19 september liggen.
1: Oh, 19...
0: Ja, me liek halba dress to impress.
1: Dress to impress. Hoe dan? Ja, dress to impress. Ja, je moet toch altijd indruk maken als je ergens naartoe gaat?
0: No. Het schiet erbij in af en toe, hè, Lloyd.
1: Oké, ze bedoelen ik een keer...
0: Vooral mannen. Pieren, molila mannen. Maar mannen doen er niet zoveel, toch?
1: Nee, mannen hoeven niet veel te doen, ja.
0: Niet echt heel ijdel. Maar het is wel leuk voor je ego misschien.
1: Ja.
0: Als je wel een keer heel netjes komt. Dus
1: ja.
0: Lau op kies haar ik das jas pahinke, chalija, Lloyd.
1: Das jas pahinke? Das jas? Das... Nee,
0: maar is er niet zo'n raad bij jou? Ja, nee, das is pahinke auto.
1: Das raadkeer.
0: Dan ik het nou moeilijk, ik ga nooit.
1: Naar een concert met een das?
0: Ja,
1: nee,
0: we kunnen het toch doen? Waarom kunnen we het kindje niet doen?
1: Misschien kan je wel een callbackje aan. Maar das, hoe zou Tim Gel? Das ke Tim Gel?
0: Lau hammer toe wel, pahinke jou.
1: Oh, hammer toe.
0: Hem ook opvallen, kun je het erop hebben.
1: Ja, voor de ontvangst van de mensen daar. Op 19 september in de Meervaart.
0: Nee, maar dress to impress staat hier. Dat betekent dus dat we aan de dames vooral moeten verzoeken. Want dan die heren, Suna.
1: Ja.
0: Una Sunega. Akina, de mien na Sunega.
1: Toen vrouw Hitkari partij voorzitter. Maar toen kon advies deze keer aan de vrouwen om op 19 september... er is nog anderhalve week te gaan, hoor. Dan
0: Ik ga ervan uit dat je nu al een beetje begint na te denken, toch, Lloyd? Als je vrouw bent, van... Hey, kon kaprapa in nabe.
1: Ja.
0: Ik wil die pagina bij of ik wil die pagina bij. Ik heb een pagina chukli, ik daai. Weet je, zo denken vrouwen toch? Ha, toch? Maar kunnen herkennen kan leuwen kaparwa. Oh, kunnen dusser koei ke ohi kaparwa bina hoi ga maar pe. Dus er liggen wat uitdagingen bij vrouwen. Toen anders gaat keren, chijwa. Ham jani la, chijwa.
1: Ham anders gaat na keren, lam. Ham jani la ka hoi ga. Fier jij kini ga dusser kapra, hè?
0: Dat is een zware problematiek bij vrouwen, toch? Ja,
1: dat is een probleem hè, bij vrouwen.
0: Kijk, bij mannen is het heel makkelijk, toch? Je hebt een blauwe colbert of een zwarte colbert en klaar.
1: Nee, ons maakt het niet uit.
0: Iedereen heeft dat. Ohi wali sap koi pahinizba.
1: Ja, challenge.
0: Ook al hebben 80 anderen datzelfde aan. Maar bij een vrouw, dan let op pahinle ego laal jurk met gele stipjes erop. Or ohi kaparwa. Bestaat mis etam nog? Nee toch?
1: Nou.
0: Ohi wali mis etam wali tohi pahin leba te bhi. Or ego dusar koi bhi. Ifaya boy, ifaya.
1: Dan probeer die andere vrouw te ontwijken toch? Want dan gaat het ook
0: kapra. Ego bhaag jai gaan ze. Ego bhaag jai jurte boli. Nee, dat kan ik niet aan. Dus vrouwen hebben wel problemen die wij niet hebben.
1: Ja. Ach ja.
0: Dus dress to impress en je mooi kapra pijn kent, ja?
1: Mooi kapra pijn kent je.
0: Ha, toch mooi lagi toch? Mooi netjes pijn kent je toch?
1: Ja.
0: Agar sali, salwaar, kujba, ohu pijn liye, or mooi lagi ga.
1: Tenminste,
0: als je ervan houdt.
1: Salwaar.
0: Is toch leuk?
1: Ja. Maar sari, salwaar, voor zo'n mooie avond op een zaterdagavond in de Meervaart. Hè,
0: is toch leuk?
1: The Greatest Voices of Bollywood. Met al die mooie zangers en zangeressen die daar zullen zijn. Toen maak je salwaar bij een wijk aan. Het is moeilijk.
0: Jetne sajdhaj ke tuwe je looit. Het is moeilijk. Dat is wat ik zeg.
1: Oké. En dan heb je een salwaar aan en al die gouden dingetjes eromheen en zo. Kangen en dat soort dingen ook.
0: Sajdhajke, toch?
1: Dus helemaal compleet, hè?
0: Ja, toch. Ja, toch. Leuk.
1: Acha, dat klopt, toch? Maar zeker, ik kan je een pijn kijken. Dus ja, dan moet je wel...
0: Is toch leuk?
1: Dan moet je
0: dat ga je hem leuk hebben. Je wil je dik pijn kijken.
1: Dat klopt, toch?
0: Ja. Gewoon moeite kijken. Leut en ik gaan ons best doen, ook.
1: Ja.
0: Dat is wat pijn kan tellen.
1: Dat is wat pijn kan tellen. Ik heb lang geen
0: das aan. Dat staat me goed, hoor. Das staat jou ook goed, hoor.
1: Jawel, maar hoe dien bel ik je hem naar pijn liet? Ja.
0: Boy.
1: Ja, nou ja.
0: Inderdaad, boy. Maar het kan toch weer? En dat staat jou heel goed. Dat staat mij ook heel goed. Op die das van hinke tjallig ooit nooit. Netjes.
1: Voor de mensen die nog geen kaarten hebben gekocht, €20 voor rang 1. Amnen, bachelor rang 1, kaart aan kina, bachelor. Rang 2, €15. En als je een stadspas hebt, kost je kaartje maar €3,50 per stadspas.
0: Is toch eigenlijk onmogelijk, hè, Lloyd?
1: Wat is onmogelijk?
0: Dat je voor €3,50 een kaart kunt. Is toch onmogelijk?
1: Het is net zo goed toe gratis, bitter jijgen.
0: Nou ja, negatief bij toe jijgen, bitter.
1: Nee.
0: Want je
1: krijgt nog een drankje erbij, garderobe gratis. Toilet.
0: Dus je hebt geld verdiend dan.
1: Ja, zeker. Zeker op zo'n avond heb je het
0: girl,
1: direct verdiend.
0: Is girl mad, hè? Girl mad, zeg.
1: Girl mad.
0: Want papa, dat is girl mad. Kijk. Ja toch, het is girl mad. Als je €3,50 betaalt en je krijgt een gratis drankje, consumptie, garderobe, toilet, dan heb je geld verdiend.
1: Dan heb je geld verdiend. Zeker, dan heb je zeker geld verdiend.
0: Dat is girl mad, zie je?
1: Ja, dat klopt toch? Hoe de vrouwen anders denken dan wij, hè?
0: Jaap en Likhal Bacha, de Kietje Juacha Lloyd. Prijzen zijn inclusief consumptie. Orkalië. Dus één consumptie. Na die nu abharatia bar. Ego-consumptie.
1: Ego-consumptie. Het is zeker leuk. Het is voor of in de pauze toen jij je kabelen op een consumptie lezen kreeg. Dus je hebt toen mangje, toen kabelen jij je piek had in koets lezen kreeg. Dus dat is, dat is van het huis. Dus in de Meervaart, 19 september, daar hebben we Nizam Waki Design, Boyke Datadien, we hebben Maus Mubroy, Ayan Mukherjee en we hebben ik naam goed ik niet. Shekhar Kumar. Ja,
0: Shekhar Kumar.
1: Shekhar Kumar, ja, die man die maakt er een hele mooie show van, hoor.
0: Shekhar Kumar. Ik heb het met jou toen je Shekhar Kumar geloofd.
1: Als je bol Shekhar Kumar zou nemen.
0: Saad jo rehiga, sangeet pe.
1: Mumbai Beats.
0: Dus muzikanten jo rehiga, Mumbai Beats. Onder leiding van Viren Kizundayal.
1: Ja.
0: Dus dat is ook erg leuk hoor. Om deze jongens daar weer onstage te zien.
1: Ja.
0: Ik verheug me erop. Wordt hartstikke mooi. Violisten is ingehuurd, extra luid. Om het helemaal compleet te maken.
1: Oh natuurlijk, ja, violisten?
0: Ja, we hebben ook een violiste erbij gezet.
1: Arie?
0: Om het super mooi te maken. Omdat ik had ook genoeg mee. Viool spelen wat goed belangrijk.
1: Ja, ja, ja, ja, ja.
0: Echt, echt. Toen soort ze keken, maar een nummer van Atma, Manade, Hemant Kumar, Talat Mahmoud. Die mensen gebruikten al viool en dat soort dingen, Lloyd.
1: Oh, ja.
0: Echt heel erg leuk.
1: Ja.
0: Dus we gaan het echt heel mooi maken. Maar ook nummers van Gita Dutt, Shamshad Begum, Suman Kalyanpur, Noor Jahan. Lloyd, is sab ganwan rahega. Mahendra Kapoor ke gana rahega. Dus ganwan hem kalyan taakat rahi bhir.
1: Mijn bhaura.
0: Sajaisba. Echt, bahut bisal sajai se londuan. Dus dat wordt super gaaf. En Sudhir Nandan hier on stage, dus dan alleen daarom moet je al komen. Alleen voor Sudhir al. Echt waar. Die man geeft de hele show weg.
1: Ja,
0: in zijn
1: het is lachen met hem zodra hij het podium opkomt. En hij neemt het publiek gewoon mee. Surus in hem antuk. Van begin tot eind is hij met jullie en maakt er ook een hele mooie show van. Dus, en dat is al heel hard.
0: Superleuk. Greatest Voices of Bollywood heet het. Dus ook een matlab de 30 meest iconische stemmen. Ego show met ons zoon hier, ordekje. Dus kijk naar moeilijk. Ik ga mensen die denken van zoon, ham Amsterdamse doeren hela. Maar ja, je bent niet ver.
1: Nou.
0: Toch een kuriara zijn nou hoef aanweke hem harde
1: kuriara.
0: Je stapt in je auto, je geeft gas en je bent er. Bam.
1: Ja.
0: Binnen drie kwartier, binnen een uur ben je in Amsterdam.
1: Ja.
0: Of je nou vanaf Den Haag, Rotterdam moet komen. Tja, hij zegt, kom erbij. Hamelijke dikje, hamelijke rap bij.
1: Ja. Zeker, handig zeker hebben bij.
0: Dus dan ben ik op Batiaat eigen haloid.
1: Ja.
0: Shekhar Kumar over.
1: Ah, Shekhar Kumar.
0: Dus, ham rahatrei oesamai pe in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost.
1: Oh, toch Bijlmer ke niwasi baat hè?
0: Toch bagelier had hij. Maar ik wilde je niet kennen toch. Dus dan toch in de geerken had hij. Of toen hebben we een geerken had hij. Nee, maar we hebben beide Holendrecht gewonnen.
1: Ah, zeker, zeker.
0: Voor de mensen die Amsterdam Zuidoost een beetje kennen. Toch? We waren bijna buren, maar we wisten het niet.
1: We wisten
0: het
1: zeker niet. Nee. We hebben ook na jaren
0: internet. Maar we kenden elkaar ook nauwelijks.
1: Nee, helemaal niet. Nee.
0: Raha. Maar Thora Lukaat op de hele tijd. Oesama Iape.
1: Oké, we hebben hem Lukaat erin. Inderdaad. Hij bood ieder.
0: Je was een beetje schuw.
1: Ieder bood na jaren. Inderdaad. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja.
0: Oesama Iape Thora mensen schuw. Raha Loi. Het is onvoorstelbaar, Sunnevalo.
1: Ja.
0: Hoe deze man is veranderd. Hoe heeft zich ontwikkeld?
1: Ham Tani banal regeling Ham Tani.
0: Thora Jada.
1: Acha Shekhar Kumar ke batia batao.
0: Maar Shekhar Kumar, dus ik rijd daar langs. Gansenhof. Gansenhof ke baad ba. Ik kom daar aan. Ham nahi gore regeling ki auto's pata na ba.
1: Ute ma pe tu dhe jaasti gore rehte.
0: Gore side regeling. Auto hua side rahoi koi ke. Ik weet het niet. Maar we komen bij Gansenhof aan.
1: Ja.
0: En ik hoor een nummer in de verte klinken, want Gansenhof was gehoorig. En ik hoor een nummer, O Hansani.
1: Ai.
0: Shekhar Kumar ke O Hansani. Die heb je scherp toch, Lloyd?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik hoop het voor
1: je.
0: Dat je snel kunt zoeken, O Hansani. Terwijl hem verhaalwa betaalde.
1: Ha, toe betaal het dan.
0: Hamlok Otowa, maar zijn Nikrila, we horen dat ding. O Hansani.
1: Ha, toe verliefd eigenlijk direct.
0: Hey, ham soort je ke gawe ga etna bisaal.
1: Ja.
0: Ik kende Shekhar Kumar toen nog niet goed, want ik ben pas eilere in Nederland met hem.
1: Ja.
0: Ik hoor die man zingen, ik denk van, hey, dit kan niet waar zijn. Kunnen ze deze leggen? We komen die zaal binnen, als Boromang, want we waren niet uitgenodigd.
1: Ja. Oh, gaan ze nog een keer allemaal mee?
0: Je komt daar binnen als Boromang. Kon op Biaura of Kucharaha. Ja, je was niet uitgenodigd.
1: Nee, maar vroeger gingen we allemaal erin. Hè? Ik bedoel,
0: maar je wilde toch even een kikje nemen.
1: Ja.
0: We gingen niet voor het eten en drinken. Hè? We gingen puur voor de gezelligheid om mensen te ontmoeten. Even voor duidelijkheid.
1: Ja, ja.
0: Dus echt als Boromang. En dat fenomeen Boromang, dat bestond echt toen.
1: Ja.
0: Abetelijk, Hamarijan.
1: Ja.
0: En dan zie ik daar een man staan en hij zingt dat nummer.
1: Ja.
0: Boy, Lloyd, sinds die dag hou ik van die man.
1: Maar behoud dien kebaat, Hega.
0: Behoud dien kebaat.
1: 30, 40 jaar geleden, zoiets?
0: Nou, 40 jaar.
1: 40 jaar om die man hier al.
0: Hij kan wel.
1: Zeker, Kumarke, oh, Hansini. Nou ja, hij gaat gewoon lokaal. Ja, het is moeilijk om, die te vinden, maar hij gaat gewoon lokaal.
0: Miliga. Maar dat nummer zong die man Lloyd niet normaal.
1: Ja.
0: En toen al was het een fenomenale zanger. Oratelijk een beetje. Zeker, Kumar is niet oud geworden.
1: Nee.
0: Kan jij dat jakken met Epke is?
1: Oh ja.
0: Maar hij is niet oud geworden. Hij is nog steeds niet oud geworden. Hij is nog even jong.
1: Ja. Ja, als je
0: echt
1: hem ziet.
0: Waar. Dus het is het
1: Unaatje geweldig. He, en hij zingt ook uit het hoofd, hè? Want
0: Amazon boel jij dat tekst waar. Maar het is een fenomenale zanger. Kishore Kumar ke awaz jonba. Nederland mein agar boliye ke ke sabse beste awaz ba. Hamar optiek mein dan is het Shekhar Kumar.
1: Ja.
0: Er is niemand die daar in de buurt komt. Niemand.
1: Nee, hè?
0: Zoals Kishore Kumar ki gana gawe khati.
1: Ja.
0: Die man is fenomenaal. Echt waar. Soms luister ik naar mensen met karaoke en dit en dat en producties online. Denk ik van jongens, stop met zingen. Toen banker de gawe ke.
1: Ja.
0: Toen ze beter ham jani lagawe. Maar dan hoor je zo'n Shekhar Kumar. Ja, fenomenaal. Ja, fenomenaal.
1: Ja. Nou ja, mooi verhaal van Shekhar Kumar. Hij is al heel lang midden ons. Kesebulje, tussen ons.
0: Hamelijke beach mee.
1: Na dienst, hij gaat. En altijd mooi om hem te horen. Jij kon
0: maar nog een leuke tori. Nog een leuke tori van Shekhar Kumar. Vroeger, pahile moest ik Hindi praten met Shekhar Kumar.
1: Oh ja?
0: Ja, de bhai, kaise hai aap? Kya hota hai? Aayenge ya nahi aayenge? Tegenwoordig wil die man Nederlands praten met je.
1: Dus
0: ik stel hem een vraag in Hindi.
1: Toen Hindi me bij jou
0: ook antwoordde Nederlands. Die man is helemaal geïntegreerd. Geweldige vent. Die man is helemaal geïntegreerd. Echt waar.
1: Oh, Hans, ik kan wel ook guy zeggen. Maar ik kan nu 1, 2, 3 niet... Namile, maar het is wel heilig. Maar als het niet vandaag kan, dan morgen en anders...
0: Ik denk kon een Temptations gaan hebben. Denk ik, hoor.
1: Het moet Temptations zijn.
0: Vroeger had je die CD's toch, Lloyd? Ham toch een batailla, toch of nee?
1: Ham Janila.
0: Toen ham ze beter gaan, hoe je doet.
1: Van Temptation moeten zijn, inderdaad.
0: Daar gingen wij in Amsterdam naar Rina's Record, toch?
1: Ja, ja.
0: Rina's Record Center. Van Omhaan. Waar ham ook jatere, toch?
1: Ja.
0: Chijwa ki, ne? CD, wa?
1: Ja, zeker.
0: En zo'n CD kostte 25 gulden. Hè? Maar ja, het was veel geld.
1: Ja, ja. 25 euro gulden houdt nu
0: gulden,
1: op.
0: Gulden, aan met dieren hier, hè?
1: Zang.
0: Ja, jij kreeg alles gratis. Aan Janila nooit. Jij had connecties, maar wij moesten betalen. Maar ja. Dus die hele reeks van Indian Temptations.
1: Ja.
0: Temptations volume 1, volume 2, volume 3.
1: Heb je die nog of niet?
0: Privécollectie, maar privé.
1: Collectie,
0: dat moest je hebben. Maar elk nummer van wie nog meer? Juniors.
1: Ja.
0: Ja, moest je toch hebben?
1: Ja, moet je zeker hebben, ja.
0: Oesamai kebaat, Lloyd.
1: Ja, mooie tijd.
0: Wat een tijd, joh. Wat een tijd. Fantastisch. Ja.
1: Nou, de aanschrijving COVID jij je niet krijgen? Of had je nog wat bijzondere verhalen nog te vertellen?
0: Nou, dank jullie.
1: Tjader, bij zijn keer studeren. Dank je wel voor vandaag, Arend.
0: Dank je wel. Mooi zijn je. Groetjes. Hoi, hoi.
1: Hoi, hoi. Shekhar Kumar, 19 september in de Meervaart. Doe je toch? En O Hansini, die ook hem koosje bent, de ham koosje, de ham door de kat in de rijker bent. Diwane Leke Aya Hai, Shekhar Kumar, 19 september in de Meervaart. The Greatest Voices of Bollywood, Ujjalake Concert. Yahan tak humne suna hai Ujala Radio ke zariye Coffee Chai Middag Show suna walo. Vandaag ben je weer bijgepraat. Geen trein, misschien geen bus, misschien zelfs geen pont. Nou, ik weet het zeker. En buiten ook nog buien en wind. Maar hey, we zijn halverwege de week. Halverwege de week zijn we er. Aaj boet hega. En misschien onthouden we vandaag gewoon die ene vraag. Niet? Waarom loopt het niet zoals ik wilde? Kahina ja hai chijwa, jise ham mangte. Maar hoe kan het dan wel? En mocht je daar vandaag helemaal geen antwoord op vinden? Kooi antwoord na diga Neem dan koffie, chai erbij. Morgen rijden de treinen weer. Namaskar, mooi zin. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Dit was Ujala's Middag Koffie en Chai Show.

Soejala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Exclusief op UR Soejala Radio.

live vanuit de Hoofdstad. Radio. 4 juli bestaat 40.

0: 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wierin Jury en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarig jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Hatu mooi seizoen, Higa. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-67-18812. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wierin Juwelier. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Oejala, Lari Heanu wel eens een nietje. Zaterdag 19 september cool. Oejala's, the greatest voices of Bollywood, Mumbai Beach Kazaar. En 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Nizam Vagi Tuzeng, Mausmu Roy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee uit India en Boyke Datadin. Onder begeleiding van... Ja, live begeleiding is in handen van Mumbai Beats. Zaterdag 19 september. Greatest Voices of Bollywood. Toe Appen Kartwa. Wacht P. Geridlina. Koop je kaart op tijd. Had me nou hoeveel bolletje toch? Koop je kaarten via meervaart.nl. Rang 1, €20. Rang 2, €15. Meervaart mee. Raadkissen mee, AWC. Zaterdag 19 september. The Greatest Voices of Bollywood. Larehe Ujala. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori, lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. de-guru.nl. अगर आपके घर पर जन्मदिन है सालगिरह है जो भी खुशियां है उजाला रेडियो पर अगर आपको फरमाइश देना है 15 फरमाइश 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो स्टूर योर ईमेल नर info@ujala.nl info@ujala.nl 15 आवाजें फॉर मोर 100 यूरो ऑफ उजाला रेडियो
1: ...24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Oejala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: Dit is het Oejala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan... ...om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas... Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Bij een treinongeluk in Polen is een vrouw omgekomen en zijn 20 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn er ernstig aan toe. De trein met 120 passagiers aan boord botste tegen een cementwagen en ontspoorde daarna. 6 rijtuigen en de locomotief raakten van het spoor. Het ongeluk gebeurde ten zuidwesten van Warschau. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. De plechtigheden rond het afscheid van de Noorse koning Harald zijn zonder incidenten verlopen. Volgens de politie waren er vanmiddag zo'n 163.000 mensen in het centrum van Oslo. Langs de route van het paleis naar de Domkerk en het fort Akershus stonden tienduizenden mensen. De politie zegt dat de meeste aanwezigen zich keurig gedroegen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl. You are...
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat minder druk op de Nederlandse wegen, maar toch bij elkaar nog een kleine 400 kilometer file. Veel files in het midden van het land en ook in het zuiden van het land is het nog druk. Maar de Randstad doet nu ook mee. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Een uur vertraging tussen Nieuwegein-Zuid en Zaltbommel. Altijd nog 23 kilometer langzaam rijdend verkeer. A13 Rotterdam-Den Haag. Bij Delft-Zuid een ongeluk. 3 rijstroken zijn dicht. 6 kilometer file daar, maar wel met 40 minuten vertraging. De A15 is dicht vanuit Gorkum naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam na een ongeluk. A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht Centrum. Een uur vertraging. 9 kilometer file stond een te hoge vrachtwagen voor de Drechttunnel. De A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom. Bij afrit Oud-Beijerland een ongeluk. 2 rijstroken zijn dicht. 4 kilometer file vanaf Rotterdam-Zuidplein. Een half uur vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala presents The Greatest Voices of Bollywood. Raag en Rhythm Kesat, National Indian Orchestra. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. 19 september, Theater de Meervaart Meer. Mousmi Obroy, Shekhar Kumar, Ayan Mukherjee, Boyka Dadudin en Nizam Waghi Dozijn Kesat. Koop je tickets op tijd via meervaart.nl.

0: Roos Roti. De smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 'smorgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
2: Ujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Ujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese gasprijs is vandaag voor het eerst sinds januari 2023 boven de 80 euro per megawattuur uitgekomen. De prijs stijgt door de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran en de vrijwel geblokkeerde straat van Hormuz. Daardoor wordt ook vloeibaar aardgas duurder. Voor huishoudens kan dat leiden tot een hogere energierekening. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de 300 miljard euro die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar 54 miljard euro gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. De Britse politie onderzoekt of de rechtsradicale partij Reform UK de regels voor het ontvangen van donaties heeft overtreden. Aanleiding is een undercover-programma van een tv-zender waarbij partijmedewerkers mogelijk regels overtraden. Labour en de Liberal Democrats doen aangifte. De politie zegt dat er mogelijk strafbare feiten zijn gepleegd. Reform ontkent iets verkeerd te hebben gedaan. Het weer. De regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind. Die neemt af naar zwak tot matig. Aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig. Met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
4: Hi, I'm Katrina Kaif.
5: Hi, everybody, this is Malaika Arora Khan.
6: Hi, I'm Mehboob Farah Khan.
7: Hi, this is Rani Mukherjee.
8: Main Akshay Kumar.
9: Hi, everyone in Holland. My name is Shah Rukh Khan. And you're listening to Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaartverzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaartverzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaartverzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में अभी मृत्यु समाचार को आप सुने।
1: यू आर Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staan nog file op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Kwartiertje vertraging bij Paardenburg. Op de A29 Rotterdam-Bergen-op-Zoom bij Oud-Beijerland nog 3 kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Er zijn nog 2 rijstroken dicht. Vertraging is een half uur. 20 minuten oponthoud op de N233 vanuit Veenendaal naar Kesteren bij Renen. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
2: मैं हूँ रंगीला रतन।

0: live vanuit de Hoofdstad. Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, alu tiki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke desserts zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
2: Ojala Radio voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
3: You are.
4: Dit is het Ojala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. De Amerikaanse hulporganisatie AmeriCares heeft een donatie van $50 miljoen gekregen, omgerekend bijna €43 miljoen. Het is de grootste gift in de 47-jarige geschiedenis van die organisatie. Het geld komt van een anonieme familie uit Connecticut en wordt gebruikt voor medicijnen en medische hulp wereldwijd. Transportbedrijven maken zich steeds meer zorgen over onverwachte brugafsluitingen. Door afgesloten bruggen moeten vrachtwagens omrijden, wat de sector naar schatting €1 miljoen per dag kost. Onder meer de Merwedebrug en Hardenbergerbrug zijn dicht voor vrachtverkeer. Brancheorganisatie TLN waarschuwt voor grote problemen en vindt dat de overheid jarenlang te weinig in infrastructuur heeft geïnvesteerd. Zuid-Holland maakt zich grote zorgen over de toekomst van wegen, spoorlijnen en bruggen in de provincie. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat komt tientallen miljarden euro's tekort om alle geplande projecten te betalen. Minister Karmans en staatssecretaris Bertram maken later deze maand bekend welke projecten voorrang krijgen. De Europese Rekenkamer zet vraagtekens bij het Brusselse plan om onafhankelijk te worden van Russische olie en gas. Van de €300 miljard die daarvoor beschikbaar is gesteld, hebben EU-landen tot nu toe maar €54 miljard gebruikt. Volgens de Rekenkamer is het plan na 4 jaar grotendeels stilgevallen. De EU moet daarom met een nieuwe impuls komen. Het weer, de regen neemt iets af vanavond. Ook staat er wat minder wind, die neemt af naar zwak tot matig, aan zee krachtig. Vannacht daalt de temperatuur naar 8 tot 14 graden. Morgen is het overwegend droog en zonnig, met wat wolken, maar weinig wind. Het wordt morgen maximaal 19 tot 20 graden. En tot zover het nieuws op Ojala Radio.
1: Ojala Radio, DAB Plus per, desh bhar mein sunai deta hai. Tu bata de, sab ko ise batate hai. Auto mein tu sun sake, tu ghar mein sun sake hai. Ojala Radio, aur Ojala Radio saath mein le jaiye. Tu chahe jahan par jaiye, tu jaan hai to Ojala Radio. Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ojala Radio ke studio mein, tob bheji aap. Naar 020-363-0808. Raad door dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem, aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ojala Radio K. WhatsApp nummer.

0: wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al. Aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807 of mail naar info@ujala.nl.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk aan het einde van de spits op de A12 vanuit Utrecht naar Den Haag is er nog steeds maar één rijstrook open bij de Meern. 2 kilometer file daar, 50 minuten vertraging. Je zou kunnen omrijden via Amsterdam. Dan pak je de A2, verder over de A9 en dan via de A4. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Live vanuit de Hoofdstad.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

Marcella, Lara Head, The Greatest Voices of Bollywood. 30 iconische stemmen in één onvergetelijke show. Ik raad Akina. Zaterdag 19 september. Meervaart Theater mee. Ja, maar toe. Mooiste buitje taak. Zeker heel zoen. Zeker heel. Just concert hoe nu wel een aapje gaat er. Arie aapje charmee. Boyke Dadadin. En Boyke Dadadin kisa.

0: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio. Ujala Radio, voel de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site. www.ujala.nl www.ujala.nl
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd, die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En het UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten nadat deze mensen eerder ten onrechte te horen kregen dat de controle niet nodig was. Bestuurslid Judith Duveen biedt excuses aan. In totaal worden nu 73.000 uitkeringen gecontroleerd. UWV reserveerde 100 miljoen euro voor nabetalingen die komende najaar gaan beginnen. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020 363 0808. You are...
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio. Your number one radio.
4: Sangeet ke rang. Ujala Radio par.

0: Matatama.
1: You are. Ujala Radio Headlines. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone gelanceerd. Die kan je dus openklappen en die gaat bijna 2300 tot 3800 euro kosten. Het vliegtuig van de Oekraïense premier Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië getroffen, bijna door een drone. En UWV moet 13.000 extra WIA-uitkeringen handmatig controleren op fouten. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: छिपे अदरी बदरी, चंद्रमा छिपे अमावस आए पानी।
1: Live vanuit de Hoofdstad.
2: Binnenkort jarig, door jenemdien heet, door zaalgren heet. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel heet, door shadi honne wel heet. Ja, kiezi ka moende sanskaar heet. Ujala Radio per vermaag aap deze te heet. Pandra vermaag voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Dit is Ujala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio.

0: Wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Sangeet ke rang Ujala Radio par.

0: तक यू आर
1: Ujala Radio Headlines. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone gelanceerd. Die kan je dus openklappen en die gaat bijna 2300 tot 3800 euro kosten. Het vliegtuig van de Oekraïense premier Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië getroffen, bijna door een drone. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Zullen we wel over? Door DJ A. Vermaes op Ujala Radio. Andra Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen? Door Shadi honen wel heen? Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

0: is Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sonodigam.
6: My name is Shahrukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. FNV en CNV noemen de landelijke OV-staking geslaagd. Duizenden werknemers in het spoor- en stadsvervoer legden het werk neer uit protest tegen de bezuiniging op sociale zekerheid. Bij FNV staakten zo'n 6000 leden, bij de CNV 2000. FNV organiseerde ook flyeracties om de reden van de staking toe te lichten. Apple heeft zijn eerste vouwbare iPhone genaamd iPhone Duo gelanceerd. Die je kunt openklappen zoals een boek en hij zal tussen de 2300 en 3800 euro gaan kosten. De telefoon is een paspoortformaat en heeft een groter scherm aan de binnenkant en is bedienbaar met een Apple Pencil Stylus voor aantekeningen. De iPhone Duo verschijnt in oktober in wit en donkerblauw. Het vliegtuig van de Oekraïense president Zelensky werd dinsdag na het opstijgen in Moldavië bijna getroffen door een drone. Dit meldt de Noorse premier. Het type drone en de herkomst zijn onbekend. Zelensky reisde naar Noorwegen voor de uitvaart van koning Harald en besprak militaire samenwerking met Støre, de premier. En dan het weer. Vanavond verdwijnen de buien geleidelijk en het klaart ook op. De wind neemt af tot zwak tot matig in het binnenland en vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar waarde tussen de 11 en 16 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Deshbhar mein sunai deta hai. Fiyan DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise. Ujala Radio DAB+ par. Deshbhar mein Ujala Radio. De grootste. Keihard. De beste. Ujala Radio. Tujhe lage na najariya.
10: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app.
8: Ujala Radio, raat en dien, 24 ghante lagataar, aap ke liye door gaat ie. Aur ha, tu mangega. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte hai.

0: you are.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Koffie en Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

welkom bij Oejalas Koffie Chai Middagshow. Zometeen de headlines van vandaag. Aatje Boudoir, nou tarik september, 9 september. Mijn Holoid Mahabi en zometeen in de studio ook Anand Chandrika Singh.

0: मुख्य सिंह के आवाज में भी आपने सुने हैं ये मेडली पेश किया गया है उजाला रेडियो के जरिए. सुनो लो न्यू गाँव इवन आर द हेडलाइंस फ्रॉम फंदा. आज बुधवार 9 तारीख सितंबर और आज है staking in heel Nederland. Nederland vrijwel zonder openbaar vervoer. Door een landelijke 24-uur staking rijden vandaag naar treintje liggen, naar busje liggen, naar tramtje liggen, naar metertje liggen. Veerponten, die varen ook niet. De actie is gericht tegen kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Opvallend, de ochtendspits op de weg bleef redelijk normaal. Want stap kusteltje van, hey, zoen hè. Je hebt koets naar je liggen, dan blijf ik thuis werken toch? Waarschijnlijk dus. Nou ja, waarschijnlijk. Ik weet het zeker. Schiphol blijft per trein bereikbaar. De airport sprinter tussen Amsterdam Centraal en Schiphol in Hoofddorp rijdt 4 keer per uur. Veel internationale treinen rijden vandaag niet in Nederland. Nieuwe privacy zorgen over smart TV's van LG. Ha, toen lang jaren reed je hebt toen op een telefoon op een microfoon. Button had je drukker karrel gegaan voor verschillende apps. Hè. Als een microfoon open staat, ook van de televisie, omhabiega waarschijnlijk, een soort van microfoon. Hoe ze informatie verzameld krijgen. Beveiligingsonderzoekers stellen dat onderzochte televisies via de microfoon informatie kunnen verzamelen en het thuisnetwerk scannen. LG zegt de bevindingen te onderzoeken en stelt dat spraakfuncties door gebruikers moeten worden geactiveerd. De to activeer creëer. Ja, jontje to batje, jontje to zo chickie van Achamela Jai in restaurant. En als je naar een van die socials gaat, Facebook of wat dan ook, of je gaat naar Google, dan is het automatisch de KWE. Hier restaurant waar je mooi gaat, jij gaat in. Dus pas op wat je doet. En zomaar na activeer je je microfoon van die apps. Als je geen mausum, dan ik graaf. Het KNMI verwacht vandaag talrijke buien en plaatselijk onweer. Nou ja, jullie hebben dat al gemerkt. Barisch te bouwen. Neerslagkans ligt rond de 80%. Er zijn momenteel geen weerwaarschuwingen. Internationaal nieuws. Conflict rond Iran escaleert verder. Iran heeft een Amerikaanse basis in Jordanië met ballistische raketten bestookt. En zegt 10 schepen rond de straat van Hormuz te hebben aangevallen. Duitsland, grote ramp met droneaanval ter nood voorkomen. Bondskanselier Friedrich Merz, Bolsjega, zegt dat een aanval op luchthaven Leipzig-Halle maandenlang in Rusland was voorbereid. Rusland ontkent betrokkenheid. Oud Google, wie worden gegaan? Ja, gisteren hebben we het gehad over artificial intelligence, AI. Google investeert, kan je zeggen, 13 miljard euro in AI-infrastructuur in Finland. Het is volgens het bedrijf zijn grootste Europese investering tot nu toe. Google heeft daarna zijn eerste nucleaire energiecontract buiten de Verenigde Staten. Noorwegen neemt vandaag afscheid van koning Maharaj Harald V. Bij de staatsbegrafenis in Oslo zijn koninklijke families en regeringsleiders uit verschillende landen aanwezig. Meer dan 46.000 mensen namen de afgelopen dagen persoonlijk afscheid van de koning. Absoluut een coffee chai middagshow van Ujala Radio. Aadje boudoir, nou daar ik september kleer. En zometeen Hambaat kunnen we wel heen met Anand Chandrika Singh. Aaj ke samachar ke bare mein, aane wale dino ke bare mein. Welkom bij Ujala's Midday Coffee Chai. Woensdag 9 september kleer. En misschien luister je vandaag vanuit huis. Want Nederland is deze woensdag behoorlijk lastig bereikbaar met openbaar vervoer. Vrijwel geen treinen, bussen, trams, metro's rijden niet. En in Amsterdam varen zelfs veel ponten niet. Het openbaar vervoer personeel voert 24 uur actie tegen de plannen van het kabinet voor onze sociale zekerheid. Opvallend genoeg leidde dat vanochtend niet tot een enorme verkeerschaos. Veel mensen lijken gewoon gedacht te hebben. Weet je wat? Vandaag werk ik thuis van hart. Ik kan er weer. Hè? Ja, is toch ook lekker, hè? Als je thuis kunt werken. Verder hebben we nieuwe zorgen over de privacy van slimme televisies. En krijgen we een woensdag vandaag dus te maken met buien, onweer, stevige wind. Internationaal is de situatie rond Iran opnieuw gevaarlijker geworden. De prijs van de olie. Iran heeft raketten afgevuurd op een Amerikaanse basis in Jordanië en meldt nieuwe aanvallen op schepen rond de straat van Hormuz. En Duitsland zegt dat het ter nauwe nood aan een grote droneaanval op een luchthaven is ontsnapt. Koffie erbij, chai erbij en Anand is er ook erbij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag Lloyd, kan je zeggen?
0: Mooi. Even, dit is.
1: Microfoon wat voor mooi zeg ik deze.
0: Toen zit jou.
1: Boy, ik parkhoa me en mij alweer paral.
0: Ai, karik heb briga, kust toch karik briga parkhoa me.
1: Akreiga, chijwa Lloyd, akreiga. Mensen, onze luisteraars, boy, we houden echt van jullie.
0: Ja.
1: Toen ook heb jaar, hem ook heb bolawega, ki hem ook. Barka me ekdam aila.
0: Barka, chai, barka. Weer of geen weer, maar koffie chai is er altijd voor jullie. Hè?
1: Zo is dat. Ujala is er altijd bij.
0: Ujala is er altijd bij. Job is goedemiddag. Goedemiddag.
1: Iwerwa na het stimulerende chaloid.
0: Nee, maar het heeft ook zijn charmes toch? Iwerwa
1: wie? Wat voor charmes? Toen me bol barka. Barka me kon charme. Toen me bol kon charme.
0: Nee. Vooral als je thuis bent. Je werkt vandaag thuis. Je werkt op de bankstel. Of op BDP toebate. Je werkt.
1: Ja, maar niet iedereen heeft die luxe.
0: Tjader, oorke, dan zit je toch voor de buis of intussen ben je aan het werk. Je krijgt koffie chai. Je krijgt ook nog koffie chai erbij. Orka lia toe.
1: Je krijgt helemaal niks erbij, bedoel je. Dit wordt net naar je leven. Hé, maar dit nummer was wel een hit, hè. Goedemiddag trouwens. Aan mij niet boliek in Aloit, maar...
0: Ja.
1: Ik ga nog maar een hit raad, ja. Tjader bichao balma.
0: Zeker haar hit. Maar al die nummers van Kanchan, door Kanchan gezongen eigenlijk. Maar originele Rahamen en Sunder Popo, hè?
1: Sunder Popo en Kanchan, toch? Of niet?
0: Ja, nee. Eerst...
1: Want toen de hele 13 jaar, toen jij al begon met radio maken.
0: Ja. Ja, ik denk dat Sunder Popo met dit nummer kwam en daarna hij had Kanchan weer gezongen.
1: Babla.
0: Eina Tubole.
1: Juist, zeker.
0: Ik moet zeggen, die nummers van Kanchan van vroeger, hè? Ha, toch? Hamna Jaybe, Sasur Gherme, Keise Bani, Abna Jaybe.
1: Best wel mooie nummers, hoor.
0: Best wel mooie nummers. Hoe gaan we toe? Kan het eens doen, hè, aanschouw?
1: Chali, gaan we een koffer krijgen, hamar toe. Ik mooi idee, ba. Sunna, al die
0: buitengana
1: hits die je nu hebt.
0: Ja, we maken er een mesje van.
1: Ja, zo is het. Maar al die buitengana hits die je nu hebt, Lloyd, zijn allemaal koffers, hè?
0: Altijd.
1: Milai, Laike, Ohime, Chalende.
0: Ohime.
1: Maar het is leuk, het is een nieuw jasje.
0: Ja.
1: Dus Tjader Bichao Balma, Sonnevalo, artiesten, die luisteren. Naar je koffer keren, Lloyd, of hem koffer keren, beginnen we.
0: Tora se sunle je. Maar hoe kom je erbij, op dit nummer opeens?
1: Omdat toe bole, Tjader orke bijt hier.
0: Ai, Tjader Bichao Balma, ai zeker.
1: Dus dan moet ik aan Tjader Bichao Balma denken.
0: Maar bisal garma
1: hai. Kya geet hai, yaar, wah. Dus, kijk, wij hebben hele grote zangers toch, Lloyd?
0: Ja.
1: Suriname mee bhi, Nederland mee bhi.
0: Ja.
1: Maar barka zangers jo nahi Bharat mee hai, India mee bhi.
0: Ja.
1: Arijit Singh, Atif, dat soort zangers. Dat zijn de grote jongens van dit moment. Maar weet je wat opvallend is?
0: Ha.
1: Ego Chotake Chowri, 21 jaar wali. Roxy Dekker.
0: Roxy
1: Dekker gaat een show geven.
0: Ja.
1: Juist, ze is 21 jaar Amsterdamse. Gaat een show geven in Arena. 55.000 bezoekers. Weet je wat er net is gebeurd vanmorgen? Das bij je Sabere.
0: Sabere, das bij je Kabel.
1: Sabere, das bij je ging de kaartverkoop. Is de kaartverkoop begonnen?
0: Om ze te zoetelen.
1: En binnen een aantal seconden. Niet een minuten, niet een uren.
0: Nee. Kan
1: binnen
0: kan
1: een aantal seconden. Echt waar, dit is bizar.
0: Bizar.
1: Dit is te gek voor woorden. Het is bizar.
0: Dus
1: je kunt het niet volgen.
0: Das bij je Sabere zat iedereen op de website en
1: iedereen zat dan ingelogd.
0: Klik.
1: 55.000 kaarten zijn binnen enkele seconden verkocht.
0: Binnen van
1: Roxy Dekker.
0: Binnen 55
1: Roxy Dekker is 21. Nee, binnen een aantal seconden.
0: Toen
1: was zo'n emotie.
0: Zijn
1: 55.000 kaarten verkocht.
0: Ja, maar ik dacht van, je gaat me zeggen, hoeveel seconden lag ik in de uitverkoop?
1: Nee. In een aantal seconden. Het gaat erom dat het binnen een paar seconden. Binnen een aantal seconden kun je dus 55.000 kaarten verkopen.
0: Is toch bizar?
1: Van Roxy Dekker.
0: Bizar. Ik vind het bizar.
1: Het is toch bizar voor woorden. Echt waar. Dus ik gun het haar. Ik gun haar het beste. Maar dan denk ik, boy, hamlok. 1000, 2000, 10000 bhare mangila admi ta hum log ke baina pare begi kare ke fun aiye to go 12 bhi to ke ka do debe aiye to go to koula bhi ka do debe aiye to go consumsi to ke debe aiye ta apan kharderob bhi gratis hanga kariye ei di mense gaan na Roxy Dekker en bigi price hai bhai
0: Roxy Dekker Roxy
1: Dekker der sunne walo jo nahi ga socha to vi welke Dekker. Ja, Roxy Dekker, 21 jaar oud.
0: Ja.
1: 22 jaar Oerheidje Show, waar hij 55.000 man in de arena. Voor het eerst. Vrouwelijke artiest, nota bene. En binnen een paar seconden. Het is geweldig. Het is ongelooflijk.
0: Ja, dit hoor ik nu van jou. Het na snel ze, wat jij.
1: In een aantal seconden, dus dat is echt bizar.
0: Is dat waar?
1: Hamlok, ik had hapta se bolila van, hamlok een show badekje, meer vaart mee. Kom mooi Hindustani ke gana, maar kennelijk houden Hindustanen niet meer van hun dingen, luid.
0: Nou is het niet. Ik denk het niet.
1: Na bharal ba hamlok ke wali. En het is al volgende week.
0: Ja.
1: Dus, nichwa bharge ba ekdam abbe uparwa hai jagha, maar dan denk ik, jongens, kom op.
0: Ja.
1: Het is zoiets moois.
0: Ja. Onze
1: je wilt
0: eigen
1: er toch
0: mens
1: bij
0: ook.
1: Zijn? He? Eigenlijk moeten we dat ook in een paar seconden uitverkopen, luid. <Ja. laughs> Maar dat lukt ons niet. Hamloke kei roj betaal ik maar.
0: Ja.
1: Dus, een beetje jaloers op te zijn misschien ook. Maar ook iets wat aangeeft die echt hamloke des in na waarschijnlijk. Bakraken des baloid, bakraad herba. 55.000 kaarten binnen een paar seconden, Oro Hindustani. Ik wil chota clubje ba. Dus juist daarom, juist omdat we met zo weinigen zijn. Toen kon je bij jou willen?
0: Roxy de Kermsonelle op de achtergrond. Ik was een behoorlijk populair superstar.
1: Mooiste sonade.
0: Superstar.
1: Mooiste sonade. Ze heeft er nog een paar, hè?
0: Ja, ze heeft heel veel.
1: Iets met planten of zo.
0: Maar, het zou mooi zijn van... Ik heb ook een concert in Jokarabé.
1: Nederland met een hoop. Bombay, Mumbai, Delhi. Dus daar kan het wel gebeuren.
0: Ja.
1: Maar weet je wat ik dus eigenlijk wil zeggen? Hamlok Hindustani kamti bati. Dus agar Hindustani ke kuch hovega, dan moeten we erachter gaan staan.
0: Ja.
1: Hamlok na chahi bolek van, naam, ham na ja, beetje. Hey, bhaiya, hou op. Je bent een Hindustan hoor.
0: Ja.
1: Toen na je bakra khele. Je bent gewoon een Hindustan. Ga niet bigi fasi doen. Ki ham na ja, be Hindustani ke chij mein. Hey, hou op met dat gedoe van je. Ja? Paglaipan nakker, blijf gewoon Hindustan. Je bent Hindustan, wees er trots op. Als je kooi bij Hindustani ke kuch hovega, zet je schouders eronder. Probeer er naartoe te gaan. Probeer het je kinderen mee te geven. Or als je toen namang, oké, het is jouw keuze, maar ga niet negatief doen.
0: Nee.
1: Leut?
0: Nou,
1: we zijn al met weinig mensen, we doen al weinig, we kunnen al weinig doen, want we hebben geen slagkracht.
0: Nou.
1: Hè? Zoals een Roxy Dekker, 55.000 kaarten binnen een paar seconden.
0: Ja.
1: Dus,
0: niet normaal.
1: Laten we maar onze zegeningen tellen.
0: Ja,
1: John Hemoy. Ja. Maar koffie hebben we snel, je luid.
0: Zeker toch? Ik wil wel met je heen gaan. Chadar, bichaike, bijtheke, koffie pieke, chai pieke.
1: Zo nou. Chadar,
0: bichaike. Ja, ben je er klaar voor? Voor je koffieslurp?
1: Ai, hier komt ie, luid.
0: Ja.
1: Aangekondigd door Kanchan. Opgewarmd door Kanchan. Babla en Kanchan. Babla was dat toch?
0: Ja,
1: luid.
0: Ai.
1: Lekker man.
0: Lekker.
1: Was een goede slurp, hè? Ai, dit was een goede slurp. Die mooie sleur op
0: Nederland ke blokje ke ka ho hega.
1: Sab toetat ke girega.
0: Toetat ke girega. Hoe kan ego blokje hega? Waar is het? Die harder werker?
1: 28 pe ha. Vlak hier.
0: Kaise om ape skrobu en zo santio anti liker ge maas ege. Hoe kan dat?
1: Ja, nou ja. Dus bole pania bahut kamti ho ige raha.
0: Ha, ha.
1: रिबुआ के पनिया कमती हो गेरा तो रिबुआ के पनिया कमती होवे के कारण जो निचुआ बौदमुआ में जा हैगा तो कंस्ट्रक्शन ओकर साइकंद में रहेगा स्क्रोपू और काई निकाका चीज बोले उ थोड़ा वेक चल गे रहा निकल गे रहा वहां से
0: निकल गया
1: वो जानत रहा समन की निकलेगा मैं थोड़ा ज्यादा निकल गए जो अब समन भरेगा हल्दी हल्दी वहां कि ब्रोकिया निचुआ ना टूट जाए ना ऊपर हुआ टूटी निचुआ टूटी मजे निचुआ टूटी पलवा फेंदेरिंगवा तना तुल ऊपरवा टूट जाएगा
0: मा उस संतिया स्क्रुपुआ होरी करेगा नहीं तो बिदुल
1: साइकंतवंत
0: कंस्ट्रक्शन कैसे नहीं गया यार
1: ना ना कंस्ट्रक्शन हैगा मा साइकंतवन में हैगा दोनों कंती से खवेख्त
0: खवेख्त
1: दस दोनों कंती चाहिए एक कंती से तो टूट जाए चीज बस दोनों कंती से ए फुलफिल चाहिए तो इंजीनियर ना बातें लोग
0: ना हम इंजीनियर का हम आते
1: तो तू दतरा बातें सही कर तू कॉल जी
0: प्यार के दतरा बाटी हम प्यार के दतरा आई
1: दोस्त को दतरा एक तेमरे मन
0: हाँ
1: अपन घर में अपने कुछ थोड़ो तेमरे करे ऐसा तू बात है
0: हाँ।
1: तो हूँ प्यार के दतरा बाते मैं अपन घर में
0: ना ना ना ना अपन घर में ना है
1: अपन घर में हार जाइए लोहित हार जाइए
0: एंगलिक हैप्पी फन दी क्लोजेस्ट मैन है एंड सो दी जो जो बाहर जाए काम करे अपन घर में कम तू सब काम करे अब क्लब तो गमे ही है
1: एगो तेमरे मान में एगो तेमरे मान के घर में हम लोग बोलते रहे आलते एगो बांगी तू ना पई है और जो बंगिया पई है तो टूटल टूटल मा उवेल दस दिन माने heeft geen tijd toch heeft geen tijd om thuis die dingen te doen hij moet geld verdienen voor zijn vrouw
0: dus hij is altijd buiten hij buiten
1: ook erover dat je dan het horen mota ta ja rehto ja ne
0: ja
1: dan moet je voor een एक मोई औरत के नाम बोलते हो हिंदुस्तानी कर्मलिता कर्मलिता से बच्चे फोर्स तो दस दस भाइयों मुधार था वर्क फॉर कर्मलिता हैव geen tijd तुम तो इसको क्लोज से लोइट
0: ऑफ हैव geen tijd फॉर कर्मलिता कान ook natuurlijk hè maar je wollen een bouw ja ze hem jij
1: hey master you for stel je voor dat jouw कर्मलिता है लोइट
0: हां
1: इस कर्मलिता मोई ना
0: Ja, natuurlijk is een mooie naam.
1: Hey, Sharmila.
0: Sharmila, Carmila, Sharmila. Nee,
1: dat jouw Sharmila, een beetje te dik is.
0: Ja. Yeah.
1: Dat doe kakker je. Je bent 20 jaar met haar getrouwd, 10 jaar getrouwd, 15 jaar. Op bichari, dhire, ego mota hoi je.
0: Moti.
1: Ego ton ghat hoi je. Dus na tani se, maar thora jada.
0: Ja.
1: Yeah. Dhalle 100 kilo pasa hoi je.
0: Ja. Yeah.
1: और नाटी के बाबीचारी
0: ऊपर से नाटी के
1: अरे यार 100 किलो फल बन अब तो शर्मिला से इतना लंग तो शर्मिला तू जा रहेगा
0: तम शर्मिला से बोलती फंसून शर्मिला अब हम लोग हम देख रहे तू मोटाई गले अब हम लोग हर रोज चली बहरे चल जाए तनी है तनी तो तुम चाहिए तो कि तही अब तनी दुबराई के वंत तू बहुत मोटाई गले है यार
1: हां मैं शर्मिला तो के बोली सुन ना तो ही करवाई ले बात है तू हमें दो गो तीन गो पांच गो दस गो लड़कन दे ले बात है हम क्या करी हम तो
0: ओके पांच गो लड़कन दे ली पार्टी ओके आंदा ना दे ली बा और दिस तनी मोटाई
1: अते जाओ स्कूल दिस इज जाओ स्कूल द फ्राग इज नू व्हाट गा जे डू नू हाउ यू इवन फील फ्रॉम शर्मिला
0: या नेचुरली
1: ऑफ गा जे सेगा शर्मिला तू बहुत मोटाई गेले तू हमर रास्ता देख हमर रास्ता देख
0: सुना अब तो हमें पांच लड़कन दे जाएगा
1: शर्मिला हमें बोलिए
0: एलक बात है यार पांच लड़कन दे से घर के सब चीज संभारे है यार लड़कवन के संभारे हमू के संभारे तब मुझे ओक बात फोटो रख दूं तो ना मैं कहीं
1: से ओक आले शर्मिला दान 120 किलो
0: इन मिनट स्पंग वेल तो नहीं मोटिवेट करी फन सोन अब तो नहीं ज्यादा हो ये है क्या अब तो नहीं कुछ करल जाए तो नहीं
1: नहीं तो हम तो के छोड़ देबे हम तो के वार्स क्यों करीला सो बे ये वाली है अल्टीमेटम स्टेले
0: या नेचुरली यू मुट डूलो स्टेले अल्टीमेटम स्टेले यू मुट वेल प्राटन मिट मेकार तो अब तू रोज हम लोग को समझावे ना कि सुना व्हाट इट ओके इज ऑन द वर्ल्ड चाहे घर में है चाहे बहरे है काम पे है वगैरह यू मुट ऑल्टी प्राटन तो मिट प्राटन लोशे हेल बिल्डिंग्स ऑफ
1: Bara verstandig met Tubate.
0: Ja,
1: ja. Ham toch eerlijk bolila. Hamas Sharmila je 120 ho jayega.
0: Tu chhod diye direct.
1: Direct hum bole fasu na Sharmila. Thora jada hui ge.
0: Jada hui ge. Ab hum jaye na.
1: Thora jada hui ge. Itna hum na samar paabe. Amitabh Bachchan heeft het goed gezongen toch?
0: Oh ja, jiski bibi moti. Uska bhi bada naam hai.
1: Bistar pe bitha do.
0: Ja. Ja, ja.
1: Op bistar pe leta do, bachche ka, nahin, gadde ka kya kaam hai.
0: Gadde ka kya, ja.
1: Ugano, toh, jiske bibi moti.
0: Bisaal gana gaya.
1: Die heeft ook fuyrura gemaakt hoor.
0: Ja man. Amitabh Bachchan, unchi kochi na.
1: Jiske bibi moti, jiske bibi lambi.
0: Ja.
1: Jiske bibi choti.
0: Ja.
1: और कहानी कौन कौन चीज गाय से बायर
0: बहुत चीज गाय से गए अमिताभ बच्चन
1: सोम्स सी दैट थिंग ओको लाइट हमें जाने कौन चीज सोम्स ऑफ हो गए एक कर नीट अप फॉर
0: या
1: आई बिदोल इट इज एक्ट द लव द सोम्स मतलब सी इज ऑन लेंथ वर्सेल सोम्स है
0: हां
1: मैं एक बड़का एक रूस फ्रॉम 2 मीटर एंड देन एन मेशे ऑफ अ फ्राउ फ्रॉम 1.60
0: मीटर या
1: Daar zit er 40 centimeter. Is best wel groot hoor.
0: Ja.
1: He?
0: En dan maar
1: ze houden van elkaar. Dus hoor je, tiek hè?
0: Ha.
1: Ik ga je omgekeerd naar hoe we zijn. Ik heb het.
0: Mere angane me. Toen moet je me kiezen. Gaan we naar haar jaren opeens.
1: Jiske bibi moti yaar.

0: Ja, geweldig, geweldig.
1: Mooi hoor, echt waar.
0: Kan ja, televisie
1: dus Ganoua niet eens op naar mooi lagega, Lloyd. Maar je gaat terug in de tijd. Je gaat terug in de tijd.
0: Jaren 80.
1: Alsof je in een tijdscapsule zit en dan ga je terug. Dan ja, inderdaad, kom je in 80 terecht.
0: In 80?
1: Ongeveer.
0: Jaren 80, ja.
1: 1980, rauw is een koetje. Kina.
0: Dik. Jiske bibi lambi hai. Kon je laga do? Korte se laga do. Oké. Nou ja, goed. Okay.
1: Dus je staat hem tegen de wand aan, tegen de muur aan.
0: Ja.
1: Luid.
0: Ja.
1: En dan heb je geen trap meer nodig. Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
1: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
1: Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha. Hahaha.
0: Maar mooi idee is deze raar.
1: Dus ik weet niet wat die man allemaal doet hoor.
0: Volgens mij
1: is hij anti-vrouwen. Volgens mij is hij een beetje anti.
0: Ja. Nou ja, toen is het net ik haar heen. Maar ja, goed, in ieder geval.
1: Nee. Ganoua wel eens.
0: Ik heb hem gisteren wel een beetje druk gemaakt. En ik denk van Holland kippen gewoon. En het zal in alle gemeenschap voorkomen hoor. Misschien weet je waar ik naartoe wil. Maar Jasti, Tsunahe, Bakaroon. Vooral Nederland kippen gewoon. Het misbruik van kinderen hier in Nederland of buiten Nederland, vanuit Nederland. Ik vraag me af, je kan niemand hier vertrouwen, je kind vertrouwen aan iemand. Ik kan niet absoluut niet van.
1: Dus.
0: Gisteren was de zaak van een paar die dan. Tja, lurken, ik gezinke, ik lurken, misbruiker. En zo vaak. Ik vraag me af van is het een moeilijke haiga? Wat gebeurt er in dit land?
1: Ja, dus eigenlijk, Lloyd, doe tientje toe tegelijk, Bolle.
0: Ja, precies.
1: Tientje is dat het erg naar is, nou ja, naar, onacceptabel. Ki is op tientje hoewega. Dat kan echt niet. Maar wat jij tegelijkertijd zegt, ki toch eigenlijk opvallen hoewega, ki Nederlanders vaak bij betrokken rega, Ujjer.
0: Ha.
1: En Barka onderzoek naar Bhalwa, maar eigenlijk, ik een mooi onderzoek gehad, Koikati op de universiteit, om op te promoveren.
0: Ha.
1: Of het werkelijk vaker voorkomt bij witte Nederlanders dan bij mensen met een migratieachtergrond.
0: Ja.
1: Eigenlijk zou je dat moeten onderzoeken. Onderbuikwa, Hamloke Bolega wel, want Kahowega, bijvoorbeeld Chori Chapati.
0: Ja.
1: Overvallen.
0: Ha.
1: Pistoolke dat we
0: ja.
1: Dat zijn er vaak mensen met een migratieachtergrond bij betrokken.
0: Ha.
1: Dus opsporing verzocht je takje, dat dik je ketena, admihai om een heer Marokkaan trouwens, dat
0: ja.
1: Am gewoon bolila. Echt waar. Harel hega. Maar je jahal je je dekje, dat dik je verhouding, want dat dik je ketena mensen met een migratieachtergrond jahal me babi.
0: Ja.
1: En dat komt niet allemaal door racisme en discriminatie, zo nee, walo, bhul ja. Dat komt omdat bahut jada odmi omen karega is op chijwan. Met de migratieachtergrond. Maar ietje juan jun tu bolega, Lloyd, misbruik van kinderen.
0: Boy.
1: Ietje juan me bijna kabhi na sunie ki ego migrant bij betrokken ba.
0: Ja.
1: Hamlok altijd sunila ki Jan heb betrokken, Wim heb betrokken, Piet heb betrokken. Dus dat soort dingen, dus dan krijgen wij ook dat beeld nu van wacht die ik wat je doet mee, criminaliteit wat mee, want toch hadden we namelijk zo niet laat die Mohammed he, ja toch allochtone bij betrokken hega, maar ietsje doet toch hadden we namelijk zo niet laat Jan of Piet of Klaas.
0: Ja.
1: Dus dat beeld wat jij schetst, ik herken hem zelf ook. Alleen er zijn geen harde cijfers, er zijn geen onderzoeken gedaan. Dus toekomst met hem hoop kan die laat die kooi op promoveren hega. Criminologie lage chahe, chahe John studie, jahan pas hovega. Mooi onderwerp om op te promoveren.
0: Ja, zeker.
1: Ik heb hier interview ook al.
0: Maar het is wel een ding waarvan ik denk van, kindermisbruik, kahohega. En Tuzune, Bakarome, Jastive. Maar het zal ook in onze gemeenschap ook gebeuren. Dit soort dingen. Sapgemeenschap met je zo hoort, hoega. Maar je maakt wel een leven kapot, hè? Van kinderen.
1: Nou ja, kijk, Lloyd, er zijn een paar dingen weer. Weer even handen en voeten geven aan dat onderwerp. Nou, maar toen mooi bolega onderwerp. Mooi, wat? Carrière, jabber onderwerp.
0: Jabber.
1: Dus je moet er wel over praten eventjes. Dus natuurlijk, ik kooi je larka ketu jaye seksueel misbruik keren. Ja, tot psychisch misbruik keren. Ja, tot genrekampen misbruik keren. Het kan niet, het mag niet. Moet je niet doen, je moet er ver van blijven. Vooral ego larka liggen. तो अपन औरत लगे ऑफ आदमी लगे थोड़ा से psychisch कुछ कर ले ओके इज ओक अल्फर फेलंट मार फिजिक ऑफ psychisch ऑफ mentaal है कुछ करे के tegen kinderen dat is echt uit de boze dat moet je kas के चाहिए zwaar straf करे के maar het ego ooitje चाहिएगा ई हो सकेगा भी met je buurjongen of buurmeisje hè
0: right yeah.
1: Maar wat ik nog kwalijker misschien vind... Nou, nee. Beide zijn even kwalijk. Laat een mooi bolletje. Incest.
0: Ja.
1: John eigen parwaar mee voor ouwe. Ha. Eigen gezin mee. En hem ook na wat jij laat erover.
0: Maar het gebeurt
1: veel. Hoe het gebeurt veel. Bij mensen met een migratieachtergrond.
0: Ja.
1: Dus vergis je er niet in.
0: Ha, hoe het gebeurt veel. Bij mensen met een migratieachtergrond.
1: हाँ ढेर गसिन परिवार में होवेगा ये सब चीज और ओकर बारे में कोई ना मांगे बतियाई मत दैट इज प्योर प्योर ना यार कैसे बोली यार इंसेस्ट इज फ्रेसलग जो नी मे मार्क करी सोईगा जान एक कैन अ पार मेंस दी दैट हैव बीन मेक मा इन अ लीफ
0: राइट या
1: एंड दैट मेक्स यू हेलमन कपोट जीवन भर खाती तो के टूर देवेगा
0: हां तो जीवन फॉर योर हेल लाइफ हैव इट दैट En ja, je maakt zo mensenlevens kapot. Hoe heb je toen manier toe heel piekeren? Het helpt ook niet.
1: Nee, soms... maar misschien moeten die straffen ook veel zwaarder zijn, hoor, Lloyd. Kijk, ja. Alleen maar pappen en nat houden en alleen maar willen helpen, dat helpt soms niet.
0: Ja.
1: Hè? Natuurlijk moet je ze helpen. Natuurlijk is er mentaal iets niet in orde in hun hoofd. Kietje joa überhaupt ook karega. Maar dat geldt bijna voor alles in het leven.
0: Ja, ja.
1: Maar iemand die over de schreef gaat, moet je gewoon straffen.
0: Direct,
1: bam,
0: direct.
1: Want dan is het kaske straffen.
0: Ja,
1: maar, en meestal zijn het mannen hè, die het doen, Lloyd.
0: Ja, zeker.
1: Ham echt boli laat je joa kaartkerk dit doen, klaar.
0: Direct, baja ban.
1: Don, dek je kooi na karibje, klaar.
0: Meteen castreren of wat dan ook. Er zijn wel genoeg middelen daarvoor om...
1: Ik ben daar echt radicaal in, echt waar.
0: Ja, direct.
1: Ham rechter reed dit aan direct.
0: Direct. Achter elkaar.
1: Ham zit je alleen kan dit.
0: Nee, maar wat opvalt is ook van die slachtoffers, ook zo'n keer toe heel piekerie hè, met hun trauma. Sommigen herstellen daar niet van. Zinniki bhar, hoe zo'n gaat hij niet goed China rijden. En ze kunnen ook niet...
1: Je maakt het wel heel zwaar nu allemaal hoor. Ik koffie en chai.
0: Oké. Wij hebben het gehad daarover. Maar, nou ja, goed.
1: We hebben het aangekaart, zo'n nevalo. Het ook erbaar in met Sochië. En het belangrijkste is dat die signalen die er zijn, want die signalen zijn er, missen niet. Als je kooi parwaar met een appen, kom vriendenkring mee, kom bij waarvan je denkt van, ja, kuch na kloppen wega.
0: Meld het.
1: Maak er werk van.
0: Ja.
1: Praat met die mensen zelf, of meld het ergens, maar doe er iets mee. Ga niet doen alsof er niks aan de hand is.
0: Ja.
1: Dus we hebben allemaal wel een taak daarin.
0: Soon, Overmars wil stoppen met zijn werkzaamheden bij...
1: Overman kan natuurlijk al een hele poos met hartproblemen. Ah, 2022 mee had hij al hartproblemen. Daarvoor had hij andere problemen bij Ajax. Met het versturen van foto's en dat soort dingen. Dus die man gaat van probleem naar probleem. Maar best wel zielig. Ja, best wel zielig.
0: Oh, ik heb een probleem heen, ja.
1: Oh, ik heb een probleem heen, ja. Hey, wie doet zoiets? Hoe verzin je dat? He? Hou op. Er zijn 80 andere manieren om iemand te versieren of indruk te maken. Maar niet dat. Ja. Dat werkt averechts. Dat gaat nooit goed werken in je voordeel.
0: De meeste zegt, ik kon je kebaar met hem laten jaren. Maar ja, we gaan niet uitvoeren daarop in.
1: Nee, ik heb een koffie en chai met tippo de dingen aan. Alleen en klaar. En voor de rest... Door fantasie heb je deze kamaat ooit. Ja, zoek het uit. Maar Overmars kampte met dingen natuurlijk. Hartproblemen.
0: Ja.
1: 2022 al volgens mij. Toen heeft hij ook een Van Bommel aangesteld als trainer bij Antwerpen.
0: Oha.
1: De Van Bommel. Met Van Bommel is hij kampioen geworden op de laatste speeldag overigens.
0: Oh, is hij echt kampioen geworden met Van Bommel?
1: Ja, 2023 met Antwerpen. België
0: mee? Oh ja.
1: Aha, zeker, ja. Jaar. Ah. Op die laatste Toby Alderweireld, ja. Toby Alderweireld, oud voetballer bij Ajax. Die heeft toen dat doelpunt gemaakt, helemaal in de slotminuten.
0: Ja.
1: Of in slotseconden zelfs. Een afstandsschot wat eigenlijk onmogelijk kon. Maar ja, dus al met al, hij heeft goed werk verricht op voetbalgebied, Lloyd. En nu heeft hij gezegd van zoon, ik heb te veel gevraagd van mijn lichaam. Ja. Het is mooi geweest, ja. Ik ga ermee stoppen. Terecht. Ja. Als jij signalen krijgt van je lichaam.
0: Ha.
1: En die signalen krijg je, hè?
0: Ja, ja.
1: Niet alleen bij dat soort
0: Aan mijn rood signaal, mijn lichaam.
1: Jij negeert alle signalen, hè? Die rekening krijg je gepresenteerd, Lloyd. Die rekening ga je gepresenteerd krijgen. Maar je moet je signalen die je lichaam geeft, moet je eigenlijk wel serieus nemen, een beetje.
0: Ja.
1: Dus thora se, bachaike sunne walo. Als het lichaam op is, luister ernaar. Toen dien me, jagalbate thalle 9 bajje se. 8 bajje se. En je bent aan het werk. En 12 bajje, 1 bajje, oké, unghai maar. Is er wel koffie en chai chalega.
0: Ha.
1: Dan is er iets niet goed.
0: Na.
1: Dat betekent het, ki tor dehi me energie kamtiba. Betekent dat je lichaam om rust vraagt.
0: Ha.
1: Dan moet je dat ook gaan doen. Daarna raad ik je bijvoorbeeld met zoete of
0: TV-taakje
1: of weet ik veel wat.
0: Ja.
1: Begin aanpassingen aan te brengen. Kijk, stoppen met werk kan niet zomaar.
0: Na.
1: Dus kamua, toke karek pariga waarschijnlijk.
0: Ha,
1: maar je kunt wel een paar andere dingen skippen misschien.
0: Ja.
1: Luid, dus je moet wel goed luisteren naar de signalen van je lichaam.
0: Zeker.
1: Als je raad je trouwens een Barcelona mee. Boy, behoed die een Barcelona na Gaili trouwens.
0: Ja. Toen je hier Barcelona Feyenoord kelo had ik je?
1: Na. Want ik ben
0: door geen Feyenoord fan. Toen namal ik kursje heb je toch?
1: Ja, maar ik ben geen Feyenoord fan toch? Cartoir de Delicoy. Arnold ke de deal. Arnold. Oké, boli Arnold toch in je badje. Nee, maar ik ben lang niet meer geweest naar Barcelona, man. Als ik erover denk, ik vind het een gezellige Saharba.
0: Mooi, hè?
1: Ik vind Barcelona echt een hele gezellige stad.
0: Ja, zeker.
1: Maar in elk geval, Kelua Achaiga en slecht weer heiga Barcelona, man. Dus het regent. Dus bijna Kelua is een aflastiger, dit wat. Bijna. Maar hij gaat wel gewoon door.
0: Het gaat gewoon door. Maar,
1: dus Feyenoord tegen Barcelona, Achaiga. Ja. Ja, maar Jan, vroege wedstrijd.
0: Vroege wedstrijd. Maar ik heb het wel een beetje te doen met die Feyenoorders. Hoor. Want,
1: de bouwkist wippie.
0: Dus mensen van Rotterdam, hebben ook een kwalijk nalie. Maar ik vrees toch het ergste daar in Barcelona.
1: Ja,
0: mensen
1: lachen ons uit. Hey, Rotterdammers, hoef je niks te vertellen. Leuk. Die zeggen, jullie met je grote mond, Amsterdammers. Wij doen tenminste mee met Champions League. En jullie?
0: Jullie zijn niks. Jullie doen er helemaal
1: hasle,
0: op het laatste niveau voetbal jullie in de Conference League.
1: 0-10 toen nog

0: Am loc chiar haslep, Kibarishia.
1: Ia, mă, că am loc na Gigli afloppe weekend van PSG. Bijna am loc GGT, mă, ia.
0: Nei, wahadu mutu vena, wahadu mutu vena. Am bolina de cultuurbewakers, ja, die hebben de boel geflasht.
1: Ja, man, echt.
0: En die hadden gewoon die twee doelpunten moeten maken, vreselijk. Klaar. De man had doen, klaar. Ja. Dan heb je dit probleem. Ja, ben je naar Nou Camp geweest trouwens,
1: Nou Camp ben ik geweest, ja. Ik ben naar
0: Nou
1: Camp.
0: Nee, tijdens een wedstrijd.
1: Niet tijdens een wedstrijd. Nee, gewoon op bezoek.
0: Gewoon op bezoek. Okay,
1: bezoek,
0: okay,
1: okay. Ja, toen was het nog de oude Nou Camp. Maar zeg maar, bij zeg het Pierce, toch?
0: Ah, thoda sa
1: mooi ban ke baat. Ban baat dinlik.
0: Na, abbe banega doro hamre jaan. Maar kuch hovega, dus ja. Maar Nou Camp hai, Lloyd.
1: Ja.
0: हम एक दाई खाली गले छा एगो खेल देखे दोस ना ना फाकर जाय पे दी यमर खनुक ना व्हाट अ बिलीवनेस लॉयड
1: या
0: व्हाट अ बिलीवनेस दोस फेयनोर्ड के स्टेडियम में
1: हां
0: द कुप फिंड इक द बिलीवनेस ओक गेवेल्डिग नीट नॉर्मल
1: या नेटुरलिक
0: दोस स्टेडियम भर वार यू ओक सिट हे ट्रिल्ट अ बीच मे
1: ओ या.
0: Ja, dat is geweldig. Arena is ook gezellig, omdat je van Ajax bent. Maar verder... Maar Camp Nou, hè? Hey, luid. Die mensen zingen van eerste minuut tot laatste minuut.
1: Ja.
0: Luidkills. Er is geen stilte, geen seconde.
1: Ja.
0: En het hele stadion trilt gewoon mee.
1: Toen had je dus, dan maak je bagger.
0: Nee, man. Waarom moeilijk, hè? Waarom? Echt waar, wat een belevenis, man.
1: Ja.
0: Dus iedereen, dat zijn wel leuke dingen.
1: Snap ik dat je één keer moet je meemaken, zoiets, zo'n wedstrijd.
0: Nou ja, als je voetballiefhebber bent en je kunt gaan, dan moet je het wel doen.
1: Ja, nou ja, voor de mensen die misschien in Spanje zijn, in Barcelona vandaag. De kaart heel bij bakken hier. Dus ja, je kunt nog naar de wedstrijd gaan. Hè, want uitverkocht naar hij. Want het is een nietszeggende wedstrijd voor de mensen van Barcelona.
0: Kijk, ik ben naar Barcelona Manchester City geweest. Ja, hey, dat is een andere koek.
1: Ja, dat is een andere koek. Dan
0: Manchester Feyenoord.
1: Met alle respect voor Feyenoorders, hoor. Ik bedoel...
0: Ik hoop op een stuntje. Ik gun het Rotterdam, maar...
1: Pina, Feyenoord, Jitge. Dat blijft mooi, Ratsja.
0: Nee, maar zo'n dat jij gelijk heel deel uit. Alles kan, hè. Voetbal, zo'n de bal is rond, bakrabolega.
1: Ja.
0: Het is een cliché. Maar stel je voor dat Feyenoord heel veel geluk heeft. En heel gedisciplineerd verdedigt. En Barcelona heeft misschien 20 keer op goal geschoten... Maar net na Galbiter. Hoe is het toch?
1: Ja, nee, maar ja, goed. Ja. Feyenoord,
0: alles kan, ja.
1: Feyenoord, Ibris, nou moet ze inkopen, Kereba. Wel heel beetjes, maar inkopen kan die Kereba. Dus ja, ik weet het niet, hoor. Ik hoop dat ze wel winnen, natuurlijk, van harte. En elk Nederlandse club
0: maar
1: die dan wint...
0: Maar krap, tjie, ik ga niet zeggen... Toen we uitlokken, maar we gaan niet. Maar gariep is, man. Gariep is. Steun Feyenoord. Ik zeg aan iedereen, steun Feyenoord.
1: Ujala steunt Feyenoord. Hoor.
0: Wij steunen Feyenoord.
1: Nee,
0: maar kijk, zo'n wedstrijd bijvoorbeeld, Aachto. Natuurlijk ben ik voor Feyenoord, ja.
1: Ja, natuurlijk.
0: Want een Nederlands team. Ik ben voor een Nederlands. Tjai NEC rehad, tjai Jonchi rehad.
1: Uiteraard.
0: Groningen. Ik ben voor Nederland. Klaar,
1: uiteraard.
0: Punt.
1: Zeker.
0: Ja, toch?
1: Zeker.
0: Behalve als je Feyenoord tegen Transvaal krijgt of Feyenoord tegen Robin Hood.
1: Ja, dan zijn we voor Transvaal of Robin Hood. Hè?
0: Zeker.
1: Ja. आज हमने जना ढेर मी घरे काम करे छ
0: कोई ना गल काम पे
1: कोई ना घर काम पे
0: सुना je hoeft niet te gaan toch vandaag omdat OV Nahiga
1: ja
0: ze verwachten hele grote files. Nou, die files zijn er ook niet.
1: Nee.
0: Dus ook een matlab Nederlanders बहुत चलाकबा
1: अब घरे रहे
0: ook een matlab precies के जाय फिलो में चलावे तो दन दन दन दन दन के सुनना ओफेना हैगा हमने जब काम करे नहीं तो एक घंटा फिलो में रह ज्यादा दोस्तन वर्क के फनोट हाउस
1: ट्रांस काबले तू अपन टेलीविजन के
0: निमत वर्क निमत सब कोई करे बा
1: tegenwoordig laten ze tegenwoordig laten ze hun werk doen door AI. Maar toe appen afstand bedienen ke microfoon activeer kan, maar dat kan niet activeer kan worden.
0: Jawel.
1: Toch wel?
0: Ja, ja, maar ik heb een Samsung.
1: Oud telefoon.
0: Ik heb geen LG. Ik heb geen LG.
1: Oh, oké, oké, oké. En op je telefoon, op die apps, per app kan je aangeven.
0: Ja, microfoon, ja, sommige aankeren, staan aan, sommige niet.
1: Maar het valt me wel op, hè. De laatste jaren valt het

0: erg op. Jacuzzi kon ook een bare mee betalen. En dan opeens zie je die dingen opeens verschijnen op een van die socials. Okay, reclames okay, en okay, dat soort dingen.
1: We gaan nu een live test doen.
0: Oh, ha.
1: Live test.
0: Ha, bolde ki hamala Ujala sunne.
1: Sunne valo. Alle luisteraars van Ujala Radio nu. Pak je mobiel. Je hoeft hem niet aan te zetten. Gewoon, je hoeft niet aan te bolega te activeren. Ja. Gewoon mobiel walele.
0: Ha.
1: Geluid wat hoort tegen radio. Ta abbe hem ook ego woord bolebe. Ta tu dekje. Ki tor telefoon wat toke afluister kere ki na. Want agar tor telefoon toke afluister kerega. Ta u woord wat jon hem ook bolebe. Abbe tu online ja jeje social media pe. Ta dekje oi onderwerp wat je over toke milega reclame.
0: Ja.
1: We gaan een testje doen straks.
0: Ha. Maar kon woord toe mangen beloven aan die mensen?
1: Nieuwe auto kopen.
0: Hindustani, Mickey? Hindustani? Nieuwe Hindustani?
1: Ik wil een auto kopen. Auto. Maar
0: je moet het auto, wel in auto. Je moet wel in Nederland zeggen, Sunwallo.
1: Luid, dat ding gaat om auto. dat ding hoort auto. Je scrollt en ik kan die auto reclame. Auto.
0: Dan doe ik een auto reclame op social.
1: Dit is gewoon een experiment, live experiment.
0: Ja, hè? Zeker. Dus ik hoop dat de mensen gedaan hebben nu.
1: Dus alle Hindustanen krijgen straks reclame van auto's. Trouwens, je moet uitkijken met auto's kopen, hè?
0: Wij
1: hebben dat een keer behandeld, hè? Maar Pierce en Mangela behandeld. Dus sommige merken, Chinese merken voornamelijk, die timmeren hard aan de weg, die zijn goedkoop.
0: Ja.
1: En die kun je voor weinig geld kopen. En zijn behoorlijk luxe.
0: Ha.
1: Maar Thora se bachaike sunne walo. Ga niet zomaar elk merk kopen, want sommige van die merken hebben een heel goed netwerk. Dealernetwerk, maar ook een onderdelen en dat soort dingen. Die Europa met Nederland natuurlijk een miljoen makkelijk zijn.
0: Ja.
1: En sommige van die merken hebben een heel slecht dealernetwerk in Nederland.
0: Ha.
1: Waardoor je op die onderdelen soms maanden moet wachten.
0: Oh ja.
1: Dus bachaike sunne walo.
0: Kon auto ke materiaal onderdelen na milega jaldi se dekine.
1: Dheer ke na milega chalo. Dus Google kan liye, check kan liye voordat je auto kine.
0: Ja.
1: Bijvoorbeeld BYD, BIT, toch?
0: Ja, ja.
1: Ook er milega onderdelen wel, omdat u barka merkba.
0: Ja.
1: Zeker ke bhi milega, zeker, toch? Zeker.
0: Ja.
1: Ook er bhi milega, hamar jaan. Maar Google het even eerst sunne walo. Anders if faya dadelijk.
0: Ja. Dus na Diego onbekend automerk kineer, denk van hé, dat wordt Barbie zalig, maar dan zit je wel ermee als
1: denk
0: iets.
1: Denk verder, hè?
0: Ja, zeker.
1: Want ik merk kineer, dat wordt maandenlang toetel liggen, heb je ook niks aan, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. Dan is het een miskoop. Is het direct
1: dan
0: een
1: miskoop. Dan moet je wel een beetje uitkijken, Kika Hovega.
0: Ja. Dus
1: nou ja, dus bekijk het hoor. Trouwens, mensen die elektrisch laden ook, wat mensen niet weten. De klit hoor, hamloke sunie, dan hoor je al die dingen
0: lopen. Dan word je ook slimmer, hè?
1: Je wordt met de dag, met de minuut slimmer.
0: dus de mensen
1: je
0: die
1: auto laden krijgen.
0: Opladen krijgen, hè?
1: Je gare auto laden krijgen. sommige mensen hebben goede lader thuis. Kijk, je hebt een goede lader toch, Lloyd?
0: Ja, helemaal.
1: Je hebt toch een professionele lader?
0: Ja, uiteraard.
1: Ha, toch? Hamoeke,
0: kabel of verbinden.
1: Precies, maar sommige mensen hebben die mogelijkheid niet van een professionele goede lader. Dus Oesap kan je laden krijgen met een 220 volt kabel. Lejaike, patarkwa, met die omzetdingen. Maar weet je wat, het kan wel, het duurt heel erg lang.
0: Het duurt wel heel erg lang, ja.
1: Maar het probleem is niet dat. Het probleem is dat je heel veel energieverlies krijgt.
0: Ja.
1: Dus dan let u 100% laden kunnen, dan ben je misschien van die 100% 30% al kwijt aan energieverlies, weerstand.
0: Ja.
1: Dus thora bachaike sunne walo. Dus tu agar elektrisch chalavega, probeer niet met die kleine dunne kabeltjes op te laden. Probeer toch wel na te denken van, hey, hoe kan ik een professioneel oplader zetten, zodat ik snel kan laden. 1 en 2 weinig energieverlies heb. एक बारे में सोचिए सुनने वालों, ढेर आदमी ना जाने ये चीज़ अभी ना मजबूला बलांगराइक दे
0: या तो सेकर बलांगराइक दे वंत या वंत ये बताल वेल फॉर दी एनर्जी दी ये दान गब्राइक एन अगर ओमा में से आधा लास होएगे है सोमार है het is niet nou ja,
1: als je 1000 euro per maand laat, ik zeg maar wat, Lloyd,
0: is veel
1: is
0: geld.
1: 12.000 per jaar. Als je 3.000-4.000 daarvan verliest, is zonde.
0: Ja, zeker zonde. Zeker zonde.
1: Vooral ze wat jij kent.
0: Nou ja, goed, voor de mensen die een benzineauto hebben, gaan dan maar een reclame krijgen. Maar ik was laatst aan het opladen. Ga maar full tank gooien met elektrische opladen voor 20 euro. En toen dacht ik van, hé, hey, dan min John benzine, je laat gooien. Maar ik kan het huis opkeren.
1: Ja, het is een beetje... Het is niet meer een verhouding.
0: Nee, zeker niet. Zeker niet.
1: Maar goed, als je buiten moet opladen... dan ben je best wel veel geld kwijt, normaliter.
0: Ja. Ja.
1: Maar je gare toe opladen kan ze kijken... en je hebt zonnepanelen en dat soort dingen... dan is het wel iets makkelijker, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja. Trouwens,
1: het doet minder pijn. Het doet minder pijn dan bij de pomp te staan en 100 euro te laden.
0: Nou ja,
1: te tanken.
0: Ja, ik maak een stapje naar Suriname. Ik zag hier en daar... De luchthaven daar in Suriname, dat willen ze groots aanpakken... met allemaal wegen die ze willen aanleggen. Barca or Kabele, Sandré Manga or Barca Carrière... en met slurven en dergelijke... Hoezo kan niet plannen? Blijven plannen waarschijnlijk. Hè?
1: Kijk, dingen beginnen met plannen. Hè? Maar in Suriname heb je te veel plannen. En die plannen staan haaks op elkaar. Of worden die ondersteund. Ja. Of een of ander crimineel of een of ander bende heeft dat bedacht. Weet je?
0: Het is, ja.
1: Ik eerst zien dat geloven, Lloyd.
0: Ah, dus jij gelooft er niet in dat die...
1: Ik weet niet waar jij het precies over hebt. Maar als je het hebt over slurfsysteem en weet ik veel wat. Ja. En een nieuwe luchthaven.
0: Ja.
1: Nou ja, ze wilden toch ook een luchthaven in Paramaribo hebben.
0: Oh ja, ja.
1: Het kan allemaal, maar eerst zien dan geloven.
0: Ja. Nou ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, blijven bij plannen en...
1: Dress to impress. Ja, liep
0: ja, ach, ja, ja. Leuk? Hoezo dress to impress? Hoezo?
1: Show waar mijn liekhalbaar, 19 september liggen.
0: Oh, 19?
1: Ja, mijn liekhalbaar, dress to impress.
0: Dress to impress, hoe dan? Mooi,
1: hè?
0: Hoe dan? Ja, dress to impress. Ja, je moet toch altijd indruk maken als je ergens naartoe gaat?
1: Nou, het schiet erbij in af en toe, hè, Lloyd.
0: Oké, ze bedoel ik een keer...
1: Vooral mannen, peren molila mannen.
0: Ai,
1: maar mannen doen er niet zoveel, toch?
0: Nee, mannen hoeven niet veel te doen, ja.
1: Niet echt heel ijdel. Maar het is wel leuk voor je ego misschien...
0: Ja.
1: Als je wel een keer heel netjes komt. Dus
0: ja.
1: Lau op kisarike das jas pahinke, chalija, Lloyd.
0: Das jas pahinke? Das jas? Das... Nee,
1: er is het er niet zeker raad bij jou. Ja, nee, das is bij een auto.
0: Das raadkeer.
1: Dan ik het nou moeilijk gegaan.
0: Naar een concert met een das.
1: Ja,
0: nee,
1: we
0: toch.
1: Kunnen het toch doen? Waarom kunnen we het kindje niet doen?
0: Misschien kan je wel een callbackje aan. Maar das, aat, hoe is dat tim geil? Das kit hem geil.
1: Lau hammer toe wel, pahinija.
0: Oh, hammer toe.
1: Hem ook opvallen, kun je toch voor als
0: ja, voor de ontvangst van de mensen daar op 19 september in de Meervaart.
1: Nee, maar dress to impress staat hier. Dat betekent dus dat we aan de dames vooral moeten verzoeken. Want dan die heren, Suna.
0: Ja.
1: Una Sunega, Akina, de Mien Nasunega.
0: Toen vrouwen hier Kari-partijke voorzitten, maar toen kon advies deze keer aan de vrouwen om op 19 september. Er is nog anderhalve week te gaan, hoor. Dan is het al zover.
1: Ik ga ervan uit dat je nu al een beetje begint na te denken, toch, Lloyd? Als je vrouw bent van, kon kapra pahinabe.
0: Ja.
1: Iwali pahinabe of iwali pahinabe. Ki ekwa pahin chukli ek dai. Weet je, zo denken vrouwen, toch? Ha, toch? Maar kunnen herkennen kan lewe kaparwa. Kunnen dusar koike ohi kaparwa bina hoi ga mape. Dus er liggen wat uitdagingen bij vrouwen. Toen onderschat kere chijwa, ham jani la chijwa.
0: Ham onderschat na kere ilam, ham jani la ka hoi ga. Phir jai kini ga dusar kapra.
1: Dat is een zware problematiek bij vrouwen, toch? Ja, ohi kaparwa koi dusar koi
0: pahin. Dat is een probleem, hè, bij vrouwen.
1: Kijk. Bij mannen is het heel makkelijk, toch? Je hebt een blauwe colbert of een zwarte colbert en klaar.
0: Nee, ons maakt het niet
1: en
0: uit.
1: Iedereen heeft dat. Ohi wali sap koi pahinisba.
0: Ja, challenge.
1: Unishmang.
0: Nah.
1: Ook al hebben 80 anderen datzelfde aan. Maar bij een vrouw, dan let op pahinle ego laal jurk met gele stipjes erop. Or ohi kaparwa. Bestaat mes etam nog? Nee, toch?
0: Nah.
1: Ohi wali mes etam wali tohi pahinle bate bhi. Or ego dusar koi bhi. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, Ifaya, boy, Ifaya.
0: Dan probeer die andere vrouw te ontwijken, toch? Want dan toch
1: ik op hak jij ja, gaan wassen. Ik op hak jij, Jorten, boli, nee, dat kan ik niet aan. Dus vrouwen hebben wel problemen die wij niet hebben.
0: Ja.
1: Ach ja. Dus dress to impress en je mooi kapra pijn ketje.
0: Mooi kapra pijn ketje.
1: हाँ तो मोई लगी तो मोई नेचर्स पहन के ये तो
0: या।
1: अगर अगर साली सलवार कुछ बा ओह पहन लिया और मोई लगेगा
0: सलवार
1: से दर्पण हाउत
0: सलवार
1: इस तो लुक
0: या मार फॉर सो मोई आवंट ऑफ अ सैटरडे आवंट इन द मेरवाट हैं
1: इस तो लुक
0: द ग्रेटेस्ट वॉइसेस ऑफ बॉलीवुड में ऑल दी मोई सॉन्गर्स एंड सॉन्गरेसेस दी दार ज़ुलो ज़ाइन तू मारे सलवार पहन वाई का आवे
1: इतना Otne mooi legiga. Dat is wat ik zeg.
0: Oké. En dan heb je een salwaar aan en al die gouden dingetjes eromheen en zo. Kangen en dat soort dingen ook. Sajdajke.
1: Ha, sajdajke, ja, toch?
0: Dus helemaal compleet, hè?
1: Ja, toch. Ja, toch. Leuk.
0: Atja, dat klopt, toch? Maar zeker, ik kan je een pijn kijken. Dus ja, dan moet je wel...
1: Is toch leuk? Dat ga je hem ook hebben. Je bolle, je looit dik. Pijn kijken.
0: Dat klopt, toch?
1: Ha. Gewoon moeite kan je. Looit en ik gaan ons best doen, ook.
0: Ja.
1: Dat is wat pijn kan tellen.
0: Dat is wat pijn. Ik heb lang geen
1: dasma. Dat staat me goed hoor. Dasma staat jou ook goed hoor.
0: Jawel, maar hoe diep wil ik je hem naar pijn leren? Ja. Ja, nou ja.
1: Inderdaad, boy. Maar het kan toch weer? Wat kan je nou,
0: ja? Ja, dus dan heb ik je kon op hasi leggen. Nee.
1: Bara moeilijk, goeie, ja. En dat staat jou heel goed. Dat staat mij ook heel goed. Op je das pijn kan tellen, goeie, nooit. Netjes.
0: Voor de mensen die nog geen kaarten hebben gekocht, €20 voor rang 1. Amen, batje rang 1 keer kaartakina, batje leken. Rang 2, €15. En als je een stadspas hebt, kost je kaartje maar €3,50 per stadspas.
1: Is toch eigenlijk onmogelijk, hè, Lloyd?
0: Wat is onmogelijk?
1: Dat je voor €3,50 een kaart kunt. Is toch onmogelijk?
0: Het is net zo goed toe gratis, bitter jijgen.
1: Nou ja, negatief per toe jijgen, bitter.
0: Nee,
1: want, wat krijg
0: je erbij? Krijgt nog wel een drankje erbij, garderobe, gratis. Toilet, ja.
1: Dus, je hebt geld verdiend dan?
0: Ja, zeker. Zeker op zo'n avond heb je
1: girl,
0: direct verdiend.
1: Is girl mad, hè? Girl mad, zeggen
0: girl die meisjes
1: tegen mij. Van papa, dat is girl mad. Hè? Kijk. Ja toch, het is girl mad. Als je €3,50 betaalt en je krijgt een gratis drankje, consumptie, garderobe, toilet, dan heb je geld verdiend.
0: Dan heb je geld verdiend. Zeker, ja, heb je zeker geld verdiend.
1: Dat is girl mad, zie je?
0: Ja, dat klopt toch? Hoe de vrouwen anders denken dan wij, hè?
1: यहाँ पे लिखल बात छा देखिए चीज बात छा लोइत प्राइस एन इंक्लूसिव कंस्यूमसी और का लिए
0: और का दिस
1: इन कंस्यूमसी ना दिनवा भरतिया भर
0: ना ना ना ना
1: एगो कंस्यूमसी
0: एगो कंस्यूमसी इज इट या इट इज सेकर लुक इट इज फॉर ऑफ इन द पॉज टू जाय के काबले अपन कंस्यूमसिया ले सके है दिस जब तू मंगे तू काबले जाय के पीए खातिन कुछ ले सके है दिस दैट इज फ्रॉम इट हाउस दिस इन द मेयरवाट 19 सितंबर दा हैव निजाम वाकी डिजाइन बॉयके दैट द दिन वी हैव माउस म्यूब्रॉय अयान मुखर्जी एंड वी हैव एक नाम भूल गए शेखर Kumar, ja.
1: Shekhar Kumar.
0: Kan je Shekhar Kumar? Shekhar Kumar, ja. Die man die maakt er een hele mooie show van, hoor.
1: Shekhar Kumar. Ik hoop dat je het hebt, Shekhar Kumar.
0: Acha, bol, Shekhar Kumar.
1: Trouwens, saad jo rahega, Mumbai Beats. Onder leiding van Viren Kisundayal.
0: Ja.
1: Dus dat is ook erg leuk, hoor. Om deze jongens daar weer on stage te zien.
0: Ja.
1: Ik verheug me erop. Wordt hartstikke mooi. Violisten is ingehuurd, extra luid. Om het helemaal compleet te maken.
0: Oh natuurlijk, ja, violisten?
1: Ja, we hebben ook een violiste erbij gezet.
0: Are?
1: Om het super mooi te maken. Omdat ik had ook genoeg mee. Viool spelen wat goed belangrijk.
0: Ja.
1: Echt. Toen een soort keken, maar een nummer van Atma, Manade, Hemant Kumar, Talat Mahmoud. Die mensen gebruikten al viool en dat soort dingen, Lloyd.
0: Oh, ja.
1: Echt heel erg leuk.
0: Ja.
1: Dus we gaan het echt heel mooi maken. Maar ook nummers van Gita Dutt, Shamshad Begum, Suman Kalyanpur, Noor Jahan. Lloyd, is sab ganwan rahega. Mahendra Kapoor ke gana rahega. Dus ganwan hem kan niet taakat rahi bhir. Echt, bahut bisal sajai se londwan. Dus dat wordt super gaaf. En Sudhir Nandan rahi on stage. Dus dan Alleen daarom moet je al komen. Alleen voor zoet hier al. Echt waar. Die man geeft de hele show weg.
0: Het is lachen met hem zodra hij het podium opkomt. En hij neemt het publiek gewoon mee. Soeroes in hem antuk. Van begin tot eind is hij met jullie. En maakt er ook een hele mooie show van. Dus, en dat is al heel hard.
1: Superleuk. Greatest Voices of Bollywood heet het. Dus ook met de 30 meest iconische stemmen. Ego show met Osunie Ordekje. Dus kijk naar moeilijk. Ik ga mensen die denken van zo'n ham Amsterdamse doeren hela. Maar ja, je bent niet ver.
0: Nou.
1: Toch een Kuriara zijn nou hoeveel weken hem harde
0: bolie. Kuriara.
1: Ai, je stapt in je auto, je geeft gas en je bent er. Bam.
0: Ja.
1: Binnen 3 kwartier, binnen 1 uur ben je in Amsterdam.
0: Ja.
1: Of je nou vanaf Den Haag, Rotterdam moet komen. Tja, hij zegt, kom erbij. Hamlokke dikje, hamlokke rahab bij.
0: Ja, zeker. Hamlokke zeker rahab bij.
1: Dus dan ben ik op Batiaat eigenlijk, Haloid.
0: Ja.
1: Shekhar Kumar over.
0: Ah, Shekhar Kumar.
1: Dus, ham rahat rei oesamai pe in de Bijlmer, Amsterdam Zuidoost.
0: Oh, toch Bijlmer ke niwasi baate.
1: Toch bagalier had hij hem. Maar ik wilde je niet kennen toch. Dus hem toch in de geerker had hij. Of toen hem in de geerker had hij. Nee, maar we hebben beide Holendrecht gewonnen.
0: Ah, zeker. Zeker.
1: Voor de mensen die Amsterdam Zuidoost een beetje kennen. Toch? We waren bijna buren, maar we wisten het niet.
0: We wisten zeker niet. Nee. Hem ook naar jaren in
1: tekenen. Maar we kenden elkaar ook nauwelijks.
0: Nee, helemaal niet. Nee.
1: Raha. Maar toch lukaat op.
0: Inderdaad. Hij bood ieder.
1: Je was een beetje schuw.
0: Ieder bood naar jati. Inderdaad. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ja.
1: Oesamayap heeft toch mensen schuw. Het is onvoorstelbaar, Sunewalo.
0: Ja.
1: Hoe deze man is veranderd. Hoe heeft zich ontwikkeld?
0: Hem dan niet banal regelen, hem dan niet.
1: Thora jada.
0: Acha, Shekhar Kumar ke batia batao.
1: Maar Shekhar Kumar, dus ik rijd daar langs. Gansenhof. Gansenhof ke baad ba. Ik kom daar aan. Ham nee niet, gore regelen ki auto's, pata na ba.
0: Utema pe tu duhe, jasti gore rehte.
1: Gore saai regelen. Oto hua saai trahoi koi ke. Acha, ik weet het niet. Maar we komen bij Gansenhof aan.
0: Ja.
1: En ik hoor een nummer in de verte klinken, want Gansenhof was gehoorig. En ik hoor een nummer, O Hanseni.
0: Ai.
1: Shekhar Kumarke, O Hanseni. Die heb je scherp toch, Lloyd?
0: Ja.
1: Ik hoop het voor je. Dat je snel kunt zoeken, O Hanseni. Terwijl hem verhaal wat betalen.
0: Ah, dus, betaal dan.
1: Hamlok, Oto Wamas en Nikrila, we horen dat ding, O Hanseni.
0: Ha, toen verliefd eigenlijk direct.
1: Hey, Hamsochi, ke gawe ga etna bisal.
0: Ja.
1: Ik kende Shekhar Kumar toen nog niet goed, want ik ben pas eilere in Nederland met hem.
0: Ja.
1: Ik hoor die man zingen. Ik denk van, hé, dit kan niet waar zijn. Kunnen ze deze leggen? We komen die zaal binnen als Boromang, want we waren niet uitgenodigd.
0: Ja. Oh, gaan ze nog een keer allemaal mee?
1: Je komt daar binnen als Boromang. Kunnen Biaura of Kucharaha. Ja, je was niet uitgenodigd.
0: Nee, maar vroeger gingen we allemaal erin. Hè? Ik bedoel,
1: maar je wilde toch even een kikje nemen.
0: Ja.
1: We gingen niet voor het eten en drinken. Hè? We gingen puur voor de gezelligheid om mensen te ontmoeten. Even voor duidelijkheid.
0: Ja.
1: Dus echt als Boromang. En dat fenomeen Boromang, dat bestond echt toen.
0: Ja.
1: Betelijk, Hamarijan.
0: Ja.
1: En dan zie ik daar een man staan en hij zingt dat nummer.
0: Ja.
1: Boy, Lloyd, sinds die dag hou ik van die man.
0: Maar behoed din kebaat, Hega.
1: Behoed din kebaat. 30,
0: 40 jaar geleden, zoiets?
1: Nou, 40 jaar.
0: 40 jaar om die man hier al.
1: Hij gaan wat?
0: Shekhar Kumarke, O Hanseni. Nou ja, hij gaat gewoon lokaal. Ja, het is moeilijk om die te vinden, maar hij gaat gewoon.
1: Milliga. Maar dat nummer zong die man, Lloyd, niet normaal.
0: Ja.
1: En toen al was het een fenomenale zanger. Oratelijk. Shekhar Kumar is niet oud geworden.
0: Nee.
1: Kan jij dat jakken met Epker is?
0: Oh ja.
1: Maar hij die man is niet oud geworden. Hij is nog steeds niet oud geworden. Hij is nog even jong.
0: Ha. Ja, als je
1: echt
0: hem ziet.
1: Waar. Dus het is het. Nee, maar geweldig.
0: En hij zingt ook uit het hoofd, hè? Want
1: Amazon bol jij dat tekst wat? Maar het is een fenomenale zanger. Kishore Kumar ke awaaz jonba. Nederland mein agar boliye ke ke sabse beste awaaz ba.
0: Ja.
1: Hamar optiek mein dan is het Shekhar Kumar.
0: Ja.
1: Er is niemand die daar in de buurt komt. Niemand.
0: Nee, hè?
1: Zoals Kishore Kumar ki, hè? gaan gawe khati.
0: Ja.
1: Die man is fenomenaal, echt waar. Soms luister ik naar mensen met karaoke en dit en dat en producties online, denk ik van jongens, stop met zingen. Toen bunker de gawe ke.
0: Ja.
1: Toen ze beter ham jani lagawe. Maar dan hoor je zo'n Shekhar Kumar. Ja. Ah, fenomenaal, ja. Fenomenaal. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, mooi verhaal van Shekhar Kumar. Hij is al heel lang tussen ons, Kesebulje, tussen ons.
1: Hamlukke Bijsmeke
0: naar dienst heega. En altijd mooi om hem te horen.
1: Maar nog een leuke story van Shekhar Kumar. Vroeger,
0: pahile
1: moest ik Hindi praten met Shekhar Kumar.
0: Oh ja?
1: Ja, de bhai, kaise hai aap, hè? Kya hota hai, aayenge ya nahi aayenge? Tegenwoordig wil die man Nederlands praten met je.
0: Dus
1: ik stel hem een vraag in Hindi.
0: Toen Hindi me bedoelde,
1: die man antwoordde Nederlands. Die man is helemaal geïntegreerd. Geweldige vent. Die man is helemaal geïntegreerd. Echt waar.
0: Oh, Hansi, ik kan wel ook guy zeggen. Maar ik kan nu 1, 2, 3 niet... Namile, maar het is wel heilig. Maar als het niet vandaag kan, dan morgen en anders...
1: Ik denk dat Temptations gegaan hebben. Denk ik, hoor.
0: Het moet Temptations zijn.
1: Vroeger had je die CD's toch luid. Ham toch ook wat hij laat. Ham Janila. Toen ham ze beter Jan.
0: Ja, van Temptation moeten zijn inderdaad. Van,
1: Daar gingen wij in Amsterdam naar Reina's Record, toch?
0: Ja, ja.
1: Reina's Record Center. Van Omhaan. Waar gaan we ook jatere, toch? Chijwakine, CD-wa.
0: Ja, zeker.
1: En zo'n CD kostte 25 gulden. Maar ja, het was veel geld.
0: Ja, ja. 25 euro gulden houdt
1: nu gulden,
0: wat,
1: gulden. Aan mijn dieren hier, hè?
0: Zang.
1: Ja, jij kreeg alles gratis. Aan Janila nooit. Jij had connecties, maar wij moesten betalen. Maar ja. Dus die hele reeks van Indian Temptations.
0: Ja.
1: Temptations volume 1, volume 2, volume 3.
0: Heb je die nog of niet?
1: Privécollectie, maar ja.
0: Privécollectie, ja.
1: Dat moest je hebben. Maar elk nummer van wie nog meer? Juniors.
0: Ja.
1: Ja, moest je toch hebben?
0: Ja, moet je zeker hebben, ja.
1: Oesamai kebaat, leuk.
0: Ja, mooi.
1: Wat een tijdje, wat een tijd. Fantastisch. Ja.
0: Nou, de aanschrijving koffie ja je hier krijgen? Of had je nog wat bijzondere verhalen nog te vertellen?
1: Ja, dat is goed.
0: Tja, dat is een beetje studeren. Dank je wel voor vandaag.
1: Dank je wel. Mooi zijn je. Groetjes. Hoi,
0: hoi, hoi. Shekhar Kumar, 19 september in de Meervaart. Doe je toch? En O Hansini, die ook hem koosje bent, de ham koosje, de ham door de kat in de rijker bent. Divane Likke Aya He, Shekhar Kumar, 19 september in de Meervaart. The Greatest Voices of Bollywood, Ujjalake Concert. Je had de kamer niet zoenen, hey, Ujjala Radio, gezegd, koffie, chai, middag show, zoenen wallon. Vandaag ben je weer bijgepraat. Geen trein, misschien geen bus, misschien zelfs geen pont. Nou, ik weet het zeker. En buiten ook nog buien en wind. Maar hey, we zijn halverwege de week. Halverwege de week zijn we er, hoor. Aas boet, hey, ja. En misschien onthouden we vandaag gewoon die ene vraag. Niet? Waarom loopt het niet zoals ik wilde? Kana ja het jijwa, dus het hamangt er. Maar hoe kan het dan wel? En mocht je daar vandaag helemaal geen antwoord op vinden? Kooi antwoord na diga. Neem dan koffie chai erbij. Morgen rijden de treinen weer. Namaskar, mooi zere. Blijf luisteren naar Ujjala Radio. Dit was Ujjala's middag koffie en chai show.

Jalle Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op URU Jalle Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht. Ik ben Frank van der Klucht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: कल आज और कल उजाला रेडियो हर एक पल
2: महफिलों के दामनों में साहिलों के आसपास ये सदा गूंजेगी सदियों तक दिलों के आसपास और ये सदा किसकी सदा थी जो ये कहता हुआ चला गया कि तू कहे अगर जीवन भर मैं गीत सुनाता जाऊं ये थे जनाब मुकेश साहब जिनके गाए हुए गाने आज तक ताज़ा और जिंदा हैं।

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan met raketten en drones. Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater. Kwaliteit van drinkwater is al jaren slecht. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Frank van der Klucht. De Houthis vielen voor de tweede dag op rij meerdere Saoedische steden aan, waaronder Abha, Khamis Mushat en Yasan, met ballistische raketten en drones. Eerder raakten bij aanvallen al 73 mensen gewond. Saoedi-Arabië voerde grote luchtaanvallen uit op Houthi-doelen en Jemenitische regeringstroepen begonnen een nieuw offensief. De coalitie belooft opnieuw te zullen reageren. De Tweede Kamervoorzitter Tom van Kampen doet aangifte tegen pro-Palestijnse demonstranten van Extinction Rebellion, die dinsdag het vragenvuur verstoorden met geschreeuw. De demonstranten krijgen ook een pandverbod opgelegd na het bekladden van glas bij de hoofdingang. Van Kampen wil met justitieminister Davent van Weel bekijken of de strafmaat voor verstoren van vergaderingen nog volstaat. In Tunesië nemen demonstraties toe door een schrijnend tekort aan flessen water, terwijl de kwaliteit van drinkwater al jaren slecht is. Bij het vervallen El Mensa-stadion in Tunis verzamelden zich honderden demonstranten, georganiseerd door de Nafas-beweging. Naast de watercrisis kampt het land met toenemende repressie, gebrekkige elektriciteitsvoorziening en politieke gevangenen met straffen tot 45 jaar. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. Ook vandaag steeg de groothandelprijs weer. Slecht nieuws voor huishoudens met aflopende contracten in oktober en november. Het zijn vaak huishoudens waarvan het vaste contract afliep en automatisch in variabele prijzen terechtkomen. En dan het weer. Vannacht koelt het in het binnenland af naar frisse temperaturen tussen de 8 en 10 graden bij weinig wind. Aan de kust blijft het met 9 tot 14 graden iets zachter. Hier wisselen enkele wolkenvelden en opklaringen elkaar af. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Namaskar, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio. Je weet het toch?

locaties toe door een schrijnend tekort aan flessenwater. De kwaliteit van drinkwater is al jaren slecht. De gasprijs bij energieaanbieders is door de grens van 1,70 euro gebroken. 55 cent duurder dan in januari tijdens de ijskoude maand. En tot zover de headlines op Ujana Radio.